een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt en kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef.

mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van schemerlicht en zon, van kussens, warme dekens en een lichtstoel op het balkon.

mistig en vier maten blauw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei en van de appels

maten kust. Vier maten forto, vier maten rust. Acht maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huizen moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het is een graad of 11. De dag begint straks ook droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C, Schotland en Haiti, is nu bezig. Het is op dit moment 0-1 voor de Schotten. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een buitje voorkomen. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand wordt gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En Nederlands elftal kan vanavond bij onze WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, het is zondag 14 juni, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Ja, ik heb er zin in vanmorgen. Het was ook niet zo moeilijk om hier naartoe te komen. De zon die stond al bijna aan de hemel. In ieder geval was het al helemaal licht toen ik in de auto hier naartoe reed. Over een lege snelwegen. Ik zou zeggen, dat moet je ook eens proberen. Op zondagochtend rond een uur of 5. Dat is een plezier op de weg. Zacht muziekje aan. Of, wat ik eigenlijk altijd doe, in stilte. In stilte deze kant op. Even rustig wakker worden met een kop koffie. En dan hier aan de slag. Een mooie lijst liederen hebben we samengesteld. Er zitten oude, vertrouwde nummers tussen. Maar ook wat nieuwe songs. Leuk om geregeld van jullie te horen dat je iets nog niet kende. Dus laat het me vooral weten in de NPO Luisterapp. Zometeen hoor je Bob Dylan. Dus wat wil je nog meer? Net een lied over Adam en Eva die de dieren namen gaven. En wat dat dan voor ons betekent. Man gave name to all the animals. Maar we starten deze groot nieuwsuitzending met The Martins. Je hoort het lied I Could Sing of Your Love Forever.

Ja, prachtig mooi lied waar de melodie en het arrangement helemaal passen bij de tekst. Where Peaceful Waters Flow, hoorde je van Gladys Knight en The Pips. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms heb ik het wel nodig om het te realiseren dat ik vergeleken bij de grote God maar een eenvoudig of een klein mensje ben. En dat het goed is om mezelf aan hem over te geven, toe te vertrouwen. En daar zit natuurlijk ook wel weer iets in van het hangt niet allemaal van mij af. De aardbol die draait gewoon door als ik er even niet ben, als ik niet kan, als ik me een paar dagen wat minder voel. John Denver, die verwoordt het allemaal in het lied Sweet Surrender.

Ik hoop dat je dat iets moois vond, wat je zojuist hoorde. Kom wel vaker langs hier op zondagochtend. Loretta Lynn, dat was het, in de Sweet By and By. Een mooi begin van de zondag. En dat zeggen ook meerdere van jullie in de NPO Luister-app. Blijf daar vooral reageren. Het is toch fijn wakker worden zo. Misschien ben je al onderweg. Misschien ben je aan het werk. Zoals Margreet vaak vroeg in de ochtend al in Noorwegen. Koeien melken. Dan heb ze dat ze blij is met dit radioprogramma. Aad die zegt vanochtend vroeg al, wat een heerlijk begin weer met deze muziek. En Han die is er ook al vroeg bij en vraagt of we in ieder geval zometeen verderop in dit programma willen bidden voor de gezinnen waar in Zeeland kinderen zijn gestorven. Zo triest nieuws. De zondag die is voor veel mensen belangrijk. Een dag om rust te nemen. Een dag om je op God, op jezelf, op anderen te richten. Om de liefde te vieren, zou je kunnen zeggen, naar boven, naar opzij, naar jezelf. Ik denk vaak aan het symbool van het kruis. Een verticale en een horizontale balk. Dus naar God toe, naar boven en naar elkaar. Dat is belangrijk om je te realiseren. Dat is dan precies wat Jezus heeft gezegd. Heb God lief boven alles en je naasten als jezelf. Ik hoop dat op deze bezinnende zondag ook het lied van Solveig Leitou je er een beetje bij helpt. Take Your Word for It heet het. Het is een eerlijk verhaal over teleurstelling, over vragen, over verwachting en ook over vriendschap. Misschien wel herkenbaar, wellicht minder. Ik zou zeggen, luister maar mee.

Joost was dat met onze eerste Nederlandse plaat deze ochtend. Een gebed en verlangen hoorde je. Breng me bij Jezus. Het wordt een mooie dag, beste mensen, als je nog op bed ligt. Het zonnetje dat is inmiddels helemaal doorgebroken. Het schijnt hier in ieder geval heel vriendelijk naar binnen in de studio. Een studio die overigens helemaal behangen is met vlaggetjes. Van allerlei landen, maar de oranje vlaggetjes die voeren de boventoon. Ja, ook een belangrijke dag voor allerlei mensen die van voetbal houden. En of jij dat ook doet, ja, dat mag je me vertellen. Dat hoeft natuurlijk niet. Laat ik maar bij mezelf beginnen. Ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Maar het feit dat we in een gepolariseerde wereld op zo'n moment, ook in ons land, eindelijk weer een beetje eenheid kunnen voelen, dat is in ieder geval iets om na te streven, lijkt me. We gaan luisteren naar The Crab Family en Kelly Bowling. Hun lied You Can't Imagine benadrukt de kracht van de genade van God en hoe hij levens radicaal verandert, ongeacht iemands achtergrond. Het gaat over twee heel verschillende personen. En de een is opgegroeid in een christelijk gezin, de ander in een heel moeilijk en getekend gezinsleven. En die twee, ja, die moeten dan met elkaar, laten we zeggen, door een deur. Het herinnert ons eraan dat het kruis van Jezus iedereen tot een gemeenschappelijke basis brengt. Wellicht herken je je wel in een van beiden.

Ja, Lay It Down hoorde je, gezongen door Daniel Kirkley. De onrust in de wereld die houdt aan, zeker in het Midden-Oosten, maar natuurlijk ook in de Oekraïne. Ons wachten en ons verlangen, ja, dat wordt aardig op de proef gesteld, zou ik willen zeggen. Gary Chapman die roept ons op om ondanks alles te blijven hopen. Hope set high.

En zo is dat. My heart is filled with thankfulness. Ja, dat is wel echt mooi hoor. Joanne Hawke, die zong het voor ons. Ik hoop oprecht dat je dit in je leven herkent. Nou, we gaan al weer een beetje richting 7 uur. Ik heb nog tijd voor 1 plaat. Dat is van Barry Blaze. Patiently Waiting, ga je horen. Dat hebben we niet eerder gedraaid hier in Groot Nieuws. Dus laat me vooral weten wat je ervan vindt.

Nou, dat is toch een heel aardig liedje over geduldig wachten. Ja, dat is iets wat wij wel blijvend moeten leren, hè, in dit landje. Misschien ook wel buiten ons land, hoor. Maar van de week stond ik op de pont van Amsterdam Centrum naar Amsterdam Noord. En toen was het weer zo'n moment dat ik dacht, jongens, hoe dan? De een die de ander aanspreekt op wangedrag, een ander die zich ermee bemoeit, en de korte lontjes, jongens, jongens, patiently waiting. Iedereen zou dit elke ochtend een poosje moeten draaien voordat hij de dag begint, zou ik willen zeggen. Nou, we gaan er zo even tussenuit voor het nieuws van 7 uur. Maar niet getreurd, er is zometeen nog een prachtig tweede en derde uur van groot nieuws. Met wat meer Nederlandstalige liedjes. Dus ik zou zeggen, maak je koffie maar klaar. Zet je croissants even in de oven. En geniet zometeen bij je ontbijt van prachtige songs. Dat geldt in het bijzonder voor Rebecca. Rebecca, de groeten van je moeder, Margriet, uit Noorwegen. Nou, krijg nou wat. Dat gebeurt gewoon hier op zondagochtend bij Grootnieuws. Ik hoop dat je geniet van het geheel deze ochtend. Laat het me vooral weten. En tegen iedereen wil ik eigenlijk zeggen, het is zondag, dus overweeg of je naar de jouw vertrouwde plek zou willen gaan, of een keertje probeert om die kerk in de buurt op te zoeken, om nieuwe mensen te leren kennen en meer van God te horen. Hey, we gaan er even uit. Tot zometeen.

0: CFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Mensen uit de buurt die hun huis uit moesten zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. En het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

als dat nog niet lekker wakker worden is, dan weet ik het niet meer. We Will Overcome, hoorde je van Jackie Velasquez. Het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar je ervaring bij het luisteren. Je mag natuurlijk fijn blijven appen zoals allerlei mensen doen. Ton en Jacqueline die een heel vriendelijk inspreekbericht voor mij hier naartoe stuurde. Iemand anders die zegt, ja, dat lied van zojuist nog even over waiting to hear from God, patiently waiting. Ik loop eigenlijk al een poos mee met een vriendin met een depressie. En wat dat betreft is het meer impatiently waiting. Ja, zo'n eerlijke opmerking. En wat mij betreft ook wel herkenbaar in mijn leven. Of dat van andere luisteraars. Iemand anders die schrijft, het is goed om dingen te kunnen delen. Heel eerlijk verhaal over haar moeder. En ze zegt, ja, op deze manier kun je herinneringen aan elkaar kwijt. Martijn Buwalda die heeft daar een mooi liedje over. Missen, dat is de moeilijkste manier van houden van. En kennelijk roept de muziek in Groot Nieuws ook dat geregeld een beetje op. He, dat je terugdenkt aan mensen van eerder, mensen die je moet missen. Dat is ook precies wat ik bedoel als ik in het eerste en in de tweede uur van Groot Nieuws vaak zeg, we doen wat aan bezinning op die zondag. We denken wat meer dan op andere dagen na over, hey, waar sta ik eigenlijk in het leven? En hoe is dat met de mensen om me heen? We gaan luisteren naar een nummer van Lars Gerven. Een singer-songwriter die hier vaker langskomt. En uiteraard is hij ook bekend als een van de twee leadzangers bij de groep Cela. Het nummer dat we gaan horen, dat heet Storm.

Dat was Psalm 45, een oud lied dus uit de Bijbel. Maar in een nieuwe versie die Psalmen voor nu jaren geleden schreef. En daarmee is het ook een eigentijdse vertolking geworden van die klassieke koningspsalm, zo wordt hij genoemd, over schoonheid, over feest, over liefde. Je kunt hem, als je dat zou willen, terugvinden op het 9e album van Psalmen voor nu. Want ze hebben natuurlijk nogal wat gemaakt, 150 psalmen. Dit was de 45e en dat 9e album dat heet Licht komt tevoorschijn. We gaan luisteren naar J.D. Noordegraaf. En het lied wat wij horen, dat heet Uw Genade. Nou, je weet wellicht dat dat een kernwoord uit de Bijbel is. Ik vind het altijd mooi dat de Engelse taal er twee woorden aan wijdt. Mercy en grace. Mercy, niet verdienen wat je wel verdient. Niet krijgen wat je wel verdient. En grace, wel krijgen wat je niet verdient. Dus een leven met God. Dat is eigenlijk heel erg mooi. En J.D. die zingt over beide.

Ja, ik had het net over een kernwoord. De genade van God uit de Bijbel. Maar dat woord volbracht, dat is natuurlijk ook zo'n kernwoord. De genade van God, die alles te maken heeft met de heftigste gebeurtenis uit de geschiedenis. De kruisiging van Jezus. En Goddank sprak hij toen ook de bekende woorden: het is volbracht. En daarmee is de schuld die mensen richting God hebben verzoend. Weggedaan en is de weg naar de hemelse Vader weer open. Je hoorde ervan zingen. We gaan naar een kort liedje. Echt wel een klein beetje anders. Maar ja, wel heel mooi. Theo van Teylingen. De titel die hij het heeft gegeven is Vertellingen.

Zeer terecht appt Anna, wat een prachtig mooi lied. Dat is het ook. God is mijn herder, heet het. Het is gebaseerd op Psalm 23 en het werd gezongen door de band van Opwekking. Je hoorde dat lied wat eigenlijk elke week wel ergens in een versie terugkomt. Dat denken over de hemelse herder en wij die mogen behoren tot zijn kudde. Als je dat echt vindt en gelooft, dan is het ook belangrijk om te zingen Neem uw plaats, u bent welkom bij mij. Albert Smelt en Reni Krijgsman, die zingen dat. Ik hoop dat je het hardop mee kan zingen.

0: God van het licht. Ja, dat is het lied wat je hoorde, gezongen door Kitara. Eigenlijk iets heel erg moois. Ik hoop ook dat je dat zo ziet voor jezelf. Hoe donker het leven soms ook kan zijn. Want zo eerlijk moeten we denk ik ook zijn. Het is tijd voor de podcast Vraag het Jurjen. Zoals je inmiddels denk ik wel weet, komt dat altijd op vrijdag uit. En gebruiken we een deel daarvan hier in Groot Nieuws.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: En afgelopen week was de vraag van Andrea Kleiweg afkomstig. Zij stelde heel eerlijk, mag je eigenlijk oordelen? Ja, veroordelen volgens de Bijbel niet, dat is wel helder. Maar ik vind toch echt wel ergens wat van. Hoe doe je dat nou goed? En bovendien, als je je ergert aan andere mensen die dan jou veroordelen of veroordelend over anderen spreken, mag jij daar dan daar een oordeel over hebben? Dat die ander veroordeelt? Maar ja, dan doe je dat zelf ook weer. Nou, ik waardeer die vraag en de eerlijke mail die Andrea erbij stuurde. Als ik Jezus wil volgen, niet wil oordelen en dat dan toch geregeld doe. Wat ik vooral heel mooi vond, was dat ze niet over andere mensen zozeer sprak die alleen haar zouden veroordelen of weer anderen. Maar dat ze ook wel zich bewust was dat als je met een vinger naar de ander wijst, je ook een aantal vingers hebt die naar jezelf wijzen. En ik denk dat dat belangrijk is in het beantwoorden van deze vraag. Om kort te gaan, ik ben geneigd om te zeggen, doe dat nou niet, dat oordelen. Stop er gewoon mee. Het punt is echter dat dat standpunt in onze gepolariseerde maatschappij vaak geïnterpreteerd wordt als grijs of dat je geen mening hebt. Ja, we zitten in die tijd van polarisatie en dan word je geacht om voor of tegen iets te zijn. Er is relatief weinig ruimte voor het gekleurde, radicale midden. In ieder geval is dat een plek waar ik zelf graag zit. Dat is vooral niet het grijze midden. Hè? Niet van ik heb geen mening, maar ik heb een mening en ik kies ervoor dat niet op het spits te drijven door op een van de twee polen te gaan zitten. Heel erg voor of heel erg tegen. Nou, nu bevind ik me volgens mij een goed gezelschap met de oproep om niet te oordelen. Want Jezus zelf zegt het in de bergrede in Matthäus 7. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. En daarna komt er een heel stevig argument. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Dat is best wel duidelijke taal. En dat moet ons per definitie voorzichtig maken in ons oordeel over een ander. Of wat dacht je van het Bijbelgedeelte waarin een vrouw die op overspel betrapt was bij Jezus wordt gebracht en de Joodse leiders vragen dan wat er met haar moet gebeuren. En na een tijdje zegt Jezus dan, wie van jullie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. Nou, dat klinkt wel heel heftig. Zoals steniging in de oude tijd een manier was om mensen te straffen of te doden. Maar het bijzondere aan dit verhaal is dat uiteindelijk helemaal niemand dat durft te doen. Want ja, Jezus zegt, als je zonder zonde bent, mag je de eerste steen gooien. Met andere woorden, ja, wie ben jij eigenlijk om dat dan vervolgens te gaan doen? En ik dacht nog aan een andere Bijbeltekst van Jezus. Waarom maak je je zo druk om de splinter in het oog van de ander, als je de balk in je eigen oog nagenoeg niet ziet? Nou, dat zijn duidelijke uitspraken. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je in de praktijk niet iets zou mogen of moeten vinden van een ander. Hoe doe je dat nou goed? Daar gaan we zo meteen naar luisteren in het derde uur van Groot Nieuws. Dan ga je horen wat de apostel Paulus in de brief van de Romeinen zegt over dat oordelen. Wij gaan luisteren naar een mooi lied van Sela. Het woord van God heet het. En dat is precies wat we uiteraard belangrijk vinden. Daar proberen we naar te luisteren, ook in die podcast Vraag het Jurjen. Omdat dat is wat ons leven bepaalt. Ik hoop ook als je net bent ingetuned dat je mee kunt genieten. Goedemorgen, voor jou een mooie zondag gewenst. Hier is Sela.

0: Een lied met een verwijzing naar de Bijbel. Bij de profeet Jesaja in het Oude Testament lezen we dat onze namen bij God in zijn handpalmen zijn gegraveerd. Het is bijzonder als je beseft dat God elke keer als hij in zijn eigen handen kijkt, jou en mijn naam ziet als we bij hem horen. En wat dat betekent, dat hoorde je Christy zojuist zingen. Misschien geloof je dat met je hoofd of met je hart. Misschien ben je meer van de ratio of meer een gevoelsmens. Je kunt vast wat hebben aan het volgende lied van Martin Brand.
1: Ik weet nog dat ik elke dag verlangde

0: Open our eyes, dear savior. Je hoorde Jeannie Owens. En we gaan er even uit voor het nieuws. Tot zo.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ik heb heel veel buikpijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Nu bij Dirk, Code Door Chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrantjournalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd gisteravond op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van de wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met het boek Ondernemers in het Wild. En op het WK voetbal werden vannacht en vanochtend meerdere wedstrijden gespeeld. De laatste begon om 6:00, Australië tegen Turkije. En die wedstrijd is zojuist afgelopen. Australië won met 2-0. Eerder vannacht won Schotland met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakt op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en daarom fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En tot slot het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. En ook dan blijft het op de meeste plekken droog, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Je hoorde het gereformeerd kerkkoor Urk met dat prachtige lied Jezus is de ware wijnstok. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. We gaan dit uur luisteren opnieuw naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. Er zijn heel veel mooie liederen. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden. Het is een mooie ochtend geweest tot nu toe, zou ik willen zeggen. Willeke die stuurt een prachtige app naar de NPO Luister app. Dan zegt ze, ik geniet altijd van de eerste 2 uur van Groot Nieuws. Juist die stilte en dan luisteren naar mooie woorden van troost en bemoediging die gezongen worden. En dan in het derde uur ook meezingen. Maar dit luisteren in stilte doet mij ook veel. Dan lig ik nog op bed, maar luister met een radio. De telefoon die nodig is om te appen ligt dan beneden. Vandaar dat ik wat later een reactie stuur. En fijn om de zondag zo te beginnen. In het delen van de verhalen van andere luisteraars. Een stuk verbondenheid met elkaar. Ondanks dat we elkaar niet persoonlijk kennen. Dank voor al dit mooie in Groot Nieuws. Voor jou en alle die luisteren een gezegende zondag. Nou, daar sluit ik me uiteraard heel graag bij aan. Dankjewel, Willeke. Een gezegende zondag. Die begint hier bij Groot Nieuws met prachtige muziek. En voor alle luisteraars vervolgens op een verschillende manier geuit wordt. Psalm 47, daar gaan wij naar luisteren, want dat doen we wel altijd aan het begin van de derde uur. Een psalm, dit keer het Noordermannenkoor. 2 versen uit de oude berijming.

0: dat was een heel oud lied, maar wel een prachtig mooi lied. Laat me in u blijven groeien en bloeien. Natuurlijk gebaseerd op dat Bijbelgedeelte waar Jezus zegt dat hij de wijnstok is, Johannes hoofdstuk 15, en dat wij in hem geënt mogen zijn, zodat we ook kunnen bloeien, vrucht kunnen dragen tot eer van hem. Nou, over dat vrucht dragen, over dat bloeien tot eer van hem, dacht, daar ga ik eens over bellen met iemand. Vanmorgen een aan de telefoon Rami Sam, want hij organiseert binnenkort, met allerlei anderen natuurlijk, een mars voor Jezus in Rotterdam. Goedemorgen Rami.
1: Goedemorgen Jurien.
0: Ja, volgende week zaterdag 27 juni, dan gaat het gebeuren. Als ik dat zo zeg, wat gaat er gebeuren?
1: Een nationale mars voor Jezus. En dat zou de tweede keer zijn in Rotterdam.
0: En waarom ben je daar zo enthousiast over?
1: Nou, een van de vreugden is dat je veel kerken bij elkaar ziet komen. Dat is één. En twee, het evangelie wordt verteld. Hè, dat Jezus is de koning, Jezus is de redder en hij is de opgestane Heer. En dat willen we laten zien aan de mensen, dat hij is de enige weg.
0: Ja, en nu doen allerlei kerken dat op hun manier, hè, laten zien wie Jezus is. Ja. Maar dan volgende week zaterdag, dan gaat iedereen dat als het ware gezamenlijk doen. Is dat nou uiteindelijk een beetje jouw voorstel, of is dit echt iets gezamenlijks met al die kerken in Rotterdam?
1: Het is echt gezamenlijk. Samen met de kerken en organisaties. En we hebben bij elkaar samen besproken. Zullen we dit samen gaan oppakken? En dat was een hele grote ja.
0: Ja. Wanneer ben je tevreden? Daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar. Hoe gaat die dag er dan inhoudelijk uitzien?
1: Ja, ik ben tevreden natuurlijk als mensen naar buiten gaan en Jezus verkondigen. Dat is één. De dag, we verzamelen op Schouwburg om 12:00. En daar zullen wij met allerlei kleuren en muzikale mensen. En dan gaan we om 13:30 wandelen, een route. En dan komen wij terug op Schouwburg en daar wordt een grote feestje voor Jezus.
0: En dan bedoel je, daar wordt muziek gemaakt, daar wordt gezongen, daar wordt gepreekt, daar wordt van alles.
1: Van alles,
0: Hey, als ik me nou probeer voor te stellen, vanuit de lucht, de hoge hemel, zou ik maar even zeggen. Ik kijk naar Rotterdam volgende week zaterdag 27 juni. Wat zie ik dan?
1: Dan zie je duizenden mensen die aan het juichen voor koning Jezus. En we weten niet hoeveel mensen gaan komen. We weten wel ongeveer dat heel veel kerken meedoen. En dan hoor je gejuich van christenen.
0: Mm-hmm. Maar je zegt, we weten niet precies hoeveel mensen er komen. Je zei ook, het is de tweede keer. Wat heb je vorig jaar gezien dan?
1: Vorig jaar dachten we ongeveer rond de 1000 man die er kwamen. Veel kerken deden mee, maar nu is het wat breder gepakt. VPE doet mee, Skin Nederland, God Radio en andere organisaties die hebben het opgepakt om breder uit te zetten. Dus wij hopen dat er veel meer mensen gaan komen.
0: Ja, nou, en dat het weer een beetje meespeelt, dat kunnen we nog niet helemaal zeggen naar volgende week zaterdag toe, maar het lijkt in ieder geval deze week mooier te worden. En mensen zijn al een beetje in juichstemming vanwege voetbal.
1: Ja, dat ook. Dus goede combinatie.
0: Ja, dan moet Nederland het wel waarmaken. Hey, je noemde het al, om 12:00, waar verzamelen jullie?
1: Op Schouwburgplein.
0: Schouwburgplein. En mensen hoeven zich niet aan te melden of zo. Als je erbij wil zijn, gewoon tussen 12:00 en 13:30 bij het Schouwburgplein komen. Want 13:30 begint de tocht.
1: Ja.
0: En uiteraard iedereen uitgenodigd voor de hele middag. Maar als je een stukje mee wil zijn, erbij wil zijn, dan kan dat ook gewoon.
1: Ja, dat klopt. Weet je, korte getuigenis. Ik ben net naar Parijs geweest, naar de Mars voor Jezus. En er liepen tienduizenden mensen mee. En we zien aan de beweging van Gods geest door de Marsen voor Jezus in Europa. En mensen willen verandering, mensen willen genezing, redding. En dat zien we door die Marsen van Jezus gebeuren.
0: Ja, het is, zeg je daarmee ook, niet alleen iets wat in Nederland gebeurt.
1: Ja, dat klopt. Het is wereldwijd.
0: Ja.
1: Wereldwijd.
0: En jij pakt het dan hier in Nederland op?
1: Dat klopt.
0: Want in Amsterdam, waar ik woon, was het vorig jaar ook, toch?
1: Dat klopt, ja.
0: En gaat dat ook weer gebeuren?
1: Zeker, wel iets kleinschalig, maar dat gaat zeker gebeuren.
0: Maar ja, dat is verderop in het jaar. Nu, volgende week zaterdag 27 juni. Ik zou zeggen voor alle Rotterdamse luisteraars en iedereen daaromheen en iedereen die zegt, nou, ik wil wel eens een dag naar Rotterdam. Weet je dan meer dan welkom. Op de website van Celebrating Jesus kun je meer informatie vinden.
1: Dat klopt. En marsvoorjezus.nl.
0: Nou, zo eenvoudig kan het zijn. Hey, dankjewel Rami dat ik je vanmorgen even mocht bellen.
1: Dank je, Jurien.
0: Wij gaan luisteren naar Kinga Baan. Ik ben op weg.

En van Kingabaan gaan we naar gemengde zangvereniging Immanuel. Prachtige titel natuurlijk, prachtige naam. God met ons. Nou, als we dat allemaal ervaren daar op die zangvereniging, op dat koor. Wat een zegen. Het lied is een oude bekende. Jezus, ga ons voor. Eigenlijk wel aardig in het kader van die Mars voor Jezus. Heer, gaat u maar voorop.

0: Dat was het lied Wees mijn leidsman, gezongen door het Groot Samengesteld Koor. In het vorige uur van Groot Nieuws hebben we al wat zitten luisteren naar podcast Vraag het Jurgen. Het gaat over oordelen. Mag je oordelen, veroordelen? Volgens de Bijbel niet. Maar ja, mag je dan wel ergens wat van vinden? En als andere mensen dan gaan oordelen, mag je dat dan veroordelen? Of veroordeel je dan zelf ook weer? Allemaal niet zo heel gemakkelijk. Je kunt het terug horen in de aflevering Vraag het Jurgen van afgelopen vrijdag op alle podcastkanalen terug te vinden. Maar ik wil ook nu samen met je de Bijbel in, naar aanleiding van wat er in die podcast gedeeld is.
1: Dit is Vraag het Jurgen.
0: Ja, in Romeinen schrijft Paulus best wel duidelijke dingen. In hoofdstuk 14 en 15 gaat het over dat oordelen. Daar zijn mensen die discussiëren over de vraag of je alles mag eten of niet. Dat heeft te maken met het Oude Testament, de wetten van God die gaan over reine en onreine dieren. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over of je feestdagen viert of niet. In de stad Rome bleken christenen te zijn die daar deze manier mee omgingen en anderen op een andere manier. En ze vonden ook wel wat van elkaar. Nou, als je dat leest in Romeinen 14 en 15, zegt Paulus uiteindelijk: laten we elkaar alsjeblieft niet langer veroordelen. In plaats daarvan, zegt hij, moet u zich voornemen om uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val brengen. Paulus komt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, met een verkeerde en met een goede oplossing. Eerst die verkeerde oplossing in het omgaan met oordelen. Er zijn mensen die zeggen: ja, als je God wilt volgen, dan vraagt dat keuzes. Draai er niet omheen. De Bijbel zegt het duidelijk, hè, die wetten in het Oude Testament. En eigenlijk zeggen die mensen: alleen ons standpunt klopt hierin. De groep tegen wie ze dat zeggen, die antwoordt dan door te zeggen: jullie zijn wel bekrompen in je denken. Die vindt zichzelf ruimdenkend, die groep. Die zijn niet veroordelend. Ze zeggen: weet je, allebei de meningen kunnen. Jij mag zo denken, ik denk er anders over. Accepteer dat gewoon. En dat is precies hoe er vandaag de dag in onze samenleving bij veel onderwerpen gedacht wordt, toch? In onze westerse wereld is dat de oplossing voor de meeste conflicten. Laat elkaar in je waarde, accepteer de verschillen, val mij niet lastig met jouw overtuiging. Dat is wat er naar ons toe komt op heel veel verschillende manieren bij heel veel onderwerpen. Als je vrede wil, laat iedereen dan maar in zijn of haar waarde en laat iedereen maar denken wat hij wil. Ja, is dat nou het antwoord? Ik twijfel er een beetje over, eerlijk gezegd. Want als we dat dan in Nederland of in West-Europa zo belangrijk vinden, hoe komt het dan dat de polarisatie enorm is toegenomen? Dat het kennelijk toch niet zo werkt. We laten elkaar in hun waarde. Kennelijk vinden we uiteindelijk op welk lastig onderwerp dan ook allemaal dat onze mening belangrijker is dan een andere. En gaan we elkaar te lijf op social media of waar dan ook om de ander te overtuigen van een bepaalde mening. Weet je, laten we er maar even scherp op zijn. Als jij zelf hoort bij mensen die zegt: je moet wat ruim denken, iedereen zou dat moeten doen, dan is de kans groot dat je niet zo tolerant denkt over mensen die in jouw ogen intolerant zijn, toch? Want dat is wat er dan gebeurt. Jij bent veel te strikt in je overtuigingen. Wees net als ik, tolerant. Maar als je intolerant bent met mensen waarvan jij zegt: ja, maar die zijn intolerant, dan ben je dus eigenlijk zelf intolerant geworden. Oftewel, als je veroordelend bent naar veroordelende mensen, ja, dan ben je zelf veroordelend geworden. Je kunt wel zeggen: ik ben ruimdenkend, maar als je van iedereen verwacht dat hij net zo ruimdenkend is dan jij, ja, dan ben je dus eigenlijk niet meer zo ruimdenkend. Ja, dat is dan dus eigenlijk de verkeerde oplossing, zou ik willen zeggen. Maar Paulus heeft ook een goede oplossing. En de kern van de manier om te gaan met elkaar bij dit soort meningsverschillen, over welk thema dan ook, die vinden we in Romeinen 14, vers 1 en ook in hoofdstuk 15, vers 1. Daar staat: aanvaard degene die in jouw ogen zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvatting te bestrijden. Want wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid bijstaan en niet ons eigen belang voorop zetten. Aanvaard elkaar. Paulus zegt dus niet zozeer: tolereer elkaar. Dat wat er in deze wereld vaak gezegd wordt. Ja, dat is een beetje ongeveer dit, hè. Ik zeg niet dat jij slecht bent of zo. Ik wil niet negatief doen. Maar ik wil anderzijds niet dat iets wat jij vindt of wat jij gelooft mijn leven negatief beïnvloedt. Ik wil niet dat jij mijn leven gaat hinderen. Ja, dat klinkt best logisch, toch? Nou, Paulus die roept ons eerlijk gezegd op tot exact het tegenovergestelde. Hij zegt, accepteer de zwakken. Ja, en zwakte is niet iets positiefs. Maar hij zegt, accepteer in de zin van aanvaard de ander. Dat is ook het werkwoord wat hier gebruikt wordt in de meeste vertalingen. In het Engels wordt er gesproken over receive the other one. Ontvang de ander. En als je naar het Grieks gaat, de echte grondtaal van het Nieuwe Testament, dan staat er, betrek de ander erbij. Of zelfs, open je armen, zodat je een ander verwelkomt in je leven. Hé, dat is nog eens wat anders dan accepteer een ander. Ik accepteer jou, jij accepteert mij. Nee, open je armen, zodat je een ander welkom heet in jouw leven. Het is wel echt belangrijk. Wij horen hier in West-Europa de hele dag, accepteer elkaar. Zorg dat de ander jouw manier van leven niet beïnvloedt. Blijf jezelf. Maar Paulus zegt, ja, je mag vinden dat de ander zwak is in zijn geloof door zijn of haar manier van leven, dat hij het wel of niet oké doet. Maar stel je daarvoor open. En ik zou er eigenlijk wel aan toe willen voegen, als je dat doet, dan wordt God ook wat groter. Omdat je ook de mening, de overtuiging van die ander gaat horen. Ja, en dan zegt Paulus, als je je broeder of je zuster in verlegenheid brengt door dat wat je eet of drinkt, dan handel je eigenlijk helemaal niet overeenkomstig de liefde. En dan gaat hij best wel ver. Dan zegt hij, als een ander er moeite mee heeft dat jij vlees eet, nou, eet dan geen vlees. Als een ander er moeite mee heeft dat jij wijn drinkt, alcohol drinkt, nou, drink dan geen alcohol. Hey, dat is best wel revolutionair. Dat gaat verder dan, ik accepteer jouw mening, jij accepteert mijn mening en we laten elkaar in hun waarde. Paulus zegt, als het gaat over oordelen, weet je, misschien vind je wel wat van de ander. Dan mag. Ik vind sommige andere mensen ook zwak in hun geloof. Maar mijn conclusie is, dan doe ik mijn armen wijd open, zodat die ander erin past. Nou, dat gaat echt flink verder dan, ik accepteer jou, jij accepteert mij. De wereld waarin wij leven zegt, leef een vrij leven. En verwacht dat ook van de anderen. Dat is hoe vrijheid eruit ziet en hoe er vrede op aarde kan zijn. En als je dat niet wil, dan ben je bekrompen en wettisch, en dan wil ik niet al te veel met je te maken hebben. Maar Paulus en het christelijk geloof zeggen, de reden dat jij ademt, betekent dat ik met je te maken wil hebben. Dat ik met je te maken moet hebben. Jij bent gemaakt naar Gods beeld. Ik kan vast ook iets van jou leren. Aanvaard de ander, en dan vat hij het samen, zoals Christus jou heeft aanvaard. Ja, dan moet je in gedachten toch even naar het kruis, waar Jezus aan hangt met wijd open armen. Hij die van alles van ons vindt, zou ik willen zeggen, toch? En ook wel reden heeft wellicht om ons te veroordelen. Hij maakt de keuze om zijn armen wijd te doen en te zeggen, jij bent welkom bij God. Kom er maar bij. Ook al doe je dingen verkeerd, in mijn ogen. Ook al klopt het niet hoe je handelt. Je bent welkom, ik schrijf je niet af, maar ik trek je erbij. Ja, in navolging van die Jezus mogen wij omgaan met mensen die anderen oordelen. Dat is niet gemakkelijk, maar ja, niemand had gezegd dat het geloof makkelijk was. Het is wel een heerlijke uitdaging. En ik beloof je, als je zo gaat leven, is er winst voor jezelf, in je houding naar mensen om je heen en ook voor heel veel anderen. Luister maar mee naar Psalm 62. Het soort gebed waarvan je zou kunnen zeggen, dat is wat ik nodig heb om überhaupt zo te leven. Psalm Project, die zingt het voor je. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer.

0: Nou, mannenkoor David was dat. Psalm 38, drie versen hoorde je. Het is tijd voor...
1: Ik bid voor jou.
0: Ja, ik wil heel graag samen met je bidden. Een aantal van jullie hebben ook gebedspunten doorgestuurd. Dus laten we dat erbij pakken. Heer onze God, wij willen u bedanken op deze zondagochtend. Dat we elkaar een beetje mogen ontmoeten, zou ik haast willen zeggen, via deze radiozender. We zijn u dankbaar dat het zondag is. Dankbaar dat veel mensen in ieder geval eventjes een dag rust kunnen pakken. Dankbaar voor degene die op welke manier dan ook wel aan het werk zijn. Voorgangers en predikanten. Maar ook mensen die in de zorg actief zijn. Mensen die de koeien melken en die vanmorgen al geappt hebben. Mensen die andere taken te doen hebben. We erkennen u als de gever ervan en bidden om een gezegende zondag. Op al die plekken waar mensen naar een kerk gaan. We willen u vragen of u door de liederen heen en door de opening van de Bijbel heen geëerd zult worden. En dat mensen er door bemoedigd en geïnspireerd zullen raken. We bidden ook voor elkaar. Zeker voor de gezinnen in Zeeland. Die deze week, en iedereen met kinderen zal er extra van geschrokken zijn. Zo opgeschrikt zijn door een heftig ongeval bij het schoolkamp. Waar drie kinderen stierven. Waar een directeur van een school stierf. Wat ontzettend verdrietig. Wilt u bij die gezinnen zijn? En in dit onpeilbaar grote verdriet nabij zijn. Hen troosten op een manier die u alleen maar kunt. En wees ook bij degene die nog in het ziekenhuis liggen. Maar gevochten wordt voor hun leven. Heer, we willen u vragen. Ontfermt u zich over hen. En spaart u hun leven. Ik wil ook bidden voor de chauffeur. Ik weet verder niks van hem. Maar, of van haar of hem. Maar in ieder geval. Heer, het moet zo heftig zijn om dit op je geweten te hebben. Al dan niet per ongeluk. Of dat er een oorzaak is. Maar Heer. Wilt u er zijn en ook geven dat er recht gedaan zal worden. We willen u samen bidden voor mensen die met ziekte, met zorg te maken hebben in hun eigen leven. Deze week naar ziekenhuizen moeten. Wilt u erbij zijn? We hebben u nodig. We kunnen niet zonder u en willen dat ook niet. En daarom leggen we onze levens in uw handen. Dat doen we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. En wij gaan samen luisteren naar ons laatste lied van deze uitzending van Groot Nieuws. Het Nieuw Jeruzalem. Een bekend lied voor veel mensen. Ik hoop dat je het mee kan zingen en dat je ervan gaat genieten.

0: Ja, prachtig mooi hoor. Het Nieuwe Jeruzalem, gezongen door het Holland Koor. Je hoort het direct en boel stemmen samen. Als jij daar nou ook van houdt van veel stemmen, ga dan vooral naar de website van Nederland Zingt en koop je kaartje voor 3 oktober. Nederland Zingt, 3500 mensen in Barneveld. Of ga mee op reis naar Denemarken. Ik zou het leuk vinden. Dat is in de derde week van oktober, tweede week. Ook daarover meer info op de site. Dit was het voor vandaag. Groot nieuws, 3 uren muziek, prachtige berichtjes van jullie waarin je aangeeft dat je genoten hebt. Dat is mooi om te horen. Volgende week zijn we er weer. Dan is het Vaderdag. Dus ja, veel liedjes over vaders en over God als vader. Hier op deze zender De Sandwich in ieder geval. Ik zou zeggen, geniet ervan. En een mooie zondag voor jullie.
1: In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top van het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelde. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd gelijk 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. En het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Nou, het is hier in Hilversum bewolkt. Indrukwekkende wolken wel. Geen zonnetje, maar wie weet komt het nog. Aan ons zal het niet liggen. Ik begin met een gedicht van Bernard Wesseling. En het heet Laatste Zomerdag. Op aanraden van de radio doet mevrouw Jasmijn per trein het strand aan. Daar gekomen ziet ze de koppen deinen in de hoge golven als de noten op een partituur. Hondje holt achter konijn aan, wurmt zich in holen, komt elders boven als gerekt tot tunnellengte. Mevrouw Jasmijn lacht hardop. Ze leunt in het zand op haar geringde ellebogen. De zon zorgt goed voor haar kinderen, denkt ze, terwijl de jaren van haar gezicht vallen. Wat later schoudert ze met één vinger haar sandalen, wordt ze op de hete boulevard zowaar nagefloten. Haar beate glimlach is het antwoord op alles vandaag. In de trein terug ruikt ze aan haar haren, bindt ze met ranke armen op. Tegen de avond bereikt ze het huis dat zo vertrouwd is dat ze er soms van schrikt, maar nu niet. De radio staat nog aan, zendt zijn golven uit. Ze zit wat na in haar tuintje. Dan loopt mevrouw Jasmijn naar binnen en pakt haar viool op, plaatst het hout onder haar kin, speelt haar haren los alsof het iedere dag is dat ze sterft.

0: Tony Huurdeman, bekend van radio en televisie. Jasper en Jasmijn, een vertaling van een lied van Kris Kristoffers en Me and Bobby McGee. Daarvoor hoorden we Frank Sinatra schitterend dat lied If zingen. En dat If, dat kennen we, want dat was een grote hit van de groep Brad van David Gates. En volgens mij, die kale man, god, hoe heet hij ook weer? Kojak, die heeft het ook. Terry Savalas, dat was hem, ja. Kojak, die heeft het ook gezongen. Was ook een hit een paar jaar later. Nou ja, we zijn begonnen met de sandwich. Meteen bekend repertoire natuurlijk. Want het is week van de jaren 70 en de muziek uit de jaren 70 is al die jaren nog gangbaar en courant gebleven. Dankzij de hitlijsten. Dus we gaan vandaag allemaal bekend spul draaien.
1: Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ne me laissez pas la danse, danse pas la danse comme ça. Venez m'apprendre la danse, danse et la danser avec moi.

Ja, die radio, dat was toch in de jaren 70 wel iets bijzonders. Dat een nummer als dit, een moeilijk jazznummer, gefloten door Toets Tielemans, dat het een hit kon worden. En dat kwam natuurlijk omdat het uit de film Turks Fruit kwam, wat een hele populaire film was. Maar natuurlijk ook omdat mijn geëerde voorganger Willem Duis dit regelmatig draaide op de radio. En dan werd het vanzelf bekend. Daarvoor Yves Duté met Tarantelle. Ja, wat een goede groep in de jaren 70 was. Dat was Magna Carta, vooral bekend van de hit Airport. Song, maar ze waren in Nederland als band ook heel populair en bleven ook na de jaren 70 ja, heel trouwe fans houden. Hè. Ze hadden een farewell tour gehad volgens mij een paar jaar geleden. Die werd ook helemaal uitverkocht. Magna Carta, took a long time.

Ja, dat was Jerry Rafferty. Whatever's Written in Your Heart. En het album City to City. En daarvoor Magna Carta met Took a Long Time. Je hoort het, we zitten dik in de jaren 70. En ik had in die tijd nooit kunnen vermoeden dat ik 50 jaar later nog op de radio zou zitten.

Cornelis Vreeswijk in het Zweeds, Veronica. Ja, hij heeft het ook in het Nederlands gezongen. Maar ik vond het in het Zweeds nogal veel beter. Ik heb eigenlijk het idee dat hij in het Zweeds veel beter was dan in het Nederlands. Cornelis Vreeswijk, nog altijd geliefd in dat land. Daarvoor Linda Ronstadt met When I Grow Too Old to Dream. Ja, en we zijn al een paar weken bezig met het repertoire van Annie M. G. Schmid. En dat is natuurlijk in de week van de jaren 70 een fluitje voor een cent. Want toen heeft ze heel wat moois geschreven. Onder andere die musicals, hè? Bijvoorbeeld En Nu Naar Bed. En veel van dat repertoire van die musicals, dat zijn hits geworden en evergreens geworden, die nog altijd bekend zijn. En heel veel van die liedjes hebben eigenlijk een soort van eeuwigheidswaarde gekregen, omdat ze op een of andere manier altijd actueel zijn gebleven. Neem nou dit.

0: De vader zegt: wat ga je doen? De dochter zegt: kamperen. De vader zegt: met wie? Met Koen. En waar zijn dan je kleren? De dochter zegt: je hoeft daar niks aan. De vader zegt: waar is dat dan? De dochter zegt: ik weet niet precies. Ik geloof tussen Saint-Tropez en Nice. Daar gaat ze dan. Ze zegt: zo lang. De vader denkt: ze is nog zo jong. Alleen met Koen naar Saint-Tropez. En helemaal geen kleren mee. De vader zegt: waar ga je heen? De dochter zegt: naar het zuiden. De vader zegt: met Bas? Alleen? Je haalt niet eens in Muiden. De dochter zegt: niet over zee. We gaan over land. Een Turk gaat mee. Een Turk? Ja, een vriend van Bas. Vrachtchauffeur. Ze staat al half in de deur. Waar gaat ze dan? Naar het verre doen. God weet. Misschien naar Istanbul. Of toch naar Tanger. Over zee. Alleen met Bas. En zo'n Turk mee. Zo zitten 100.000 pa's. Vol zorgen. Diep van binnen. Helaas, helaas. Helaas, helaas. Ze kunnen niets beginnen. Want dochters zijn, zoals de maan, wel mooi, maar ver van ons vandaan. En wie ze niet heeft, weet zo goed en zo precies hoe alles moet. Maar wie ze wel heeft, zegt van haar: ach, het is mijn dochter. En laat nou maar.
1: Ja, mooi. Wim Kan, Vaders en Dochters. Een tekst van Annie M.G. Schmid. En schitterend en subtiel begeleid door Ru van Veen. Ja, dat is de oude stijl cabaret. Hè? Dat praten over piano heen. En je kan ook wel horen dat Wim Kan natuurlijk een opgeleide toneelspeler was. Toch een soort van monoloog. Hij zong dat heel vaak, dit nummer. Annie was er niet zo heel erg te spreken over. Want ze vond dat hij het een beetje te sentimenteel deed. Maar het maakte toch wel indruk. En hij maakte steeds nieuwe teksten. Samen met haar erop. Hij begon ermee in 1957, het oudjaarsavondprogramma. En deze versie was uit 1979, dus 22 jaar later. Daarvoor hoorden we dus Frans Halsema en Jenny Arial met het onvergetelijke Vluchten kan niet meer uit de musical. En nu naar bed met de schitterende muziek en een prachtig arrangement van Harry Bannink. Ja, we zijn bezig met de jaren 70. Mooi werk allemaal.

50 jaar oud en het klinkt nog steeds fris. Djavan met Fleur de Lis. Hij debuteerde in 1976 met het album. En hij is nog altijd actief. Hij gaat in zijn artiestenjubileum, 54-jarig artiestenjubileum, met een optreden in september in Tivoli, Vredenburg. Djavan hebben we erover. Daarvoor Bob Seger met de Silver Bullets Band, Main Street. Ja, ik had in 76 ook al een radioprogramma, 50 jaar geleden. De radio was toen heel anders. Hadden we 3 zenders, 1, 2 en 3. Dat was algemeen. Allerlei praatprogramma's en informatie, lichte muziek. Radio 2 was cultuur en klassiek ook. En Radio 3 was popmuziek, maar ook nog weer allerlei praatprogramma's ertussendoor. En die programma's duurden over het algemeen 1,5 of 2 uur. En wat ook een verschil was, dat de omroepen waren veel belangrijker dan tegenwoordig. De NPO heeft alles overgenomen. Maar toen had je dus, ik zal maar zeggen, de hele ochtend AVRO, de hele middag VARA en de hele avond VPRO. Dat soort dingen had je. Van die grote blokken, zeg maar. Goed, het nummer van Paul Simon, Train in the Distance.

0: De wals uit de film The Godfather, gecomponeerd door Nino Rota. En daarvoor Paul Simon met zijn Train in the Distance. Daarmee is een einde gekomen aan het eerste uur van de Sandwich. Geheel gewijd aan de jaren 70. Straks om 11 uur ben ik bij u terug en dan gaan we daar vrolijk mee door. Dag hoor, bedankt voor het luisteren. Tot straks. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 10:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En dat wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. Twee Duitse mannen van 25 en 27 zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. De basketballers van de New York Knicks zijn voor het eerst in 53 jaar weer kampioen geworden van de NBA. Het team knokte zich in de 5e ontmoeting in de finale bij de San Antonio Spurs terug van een achterstand en won net. Het werd 90-94. In de Best of Seven-serie namen de Knicks daarmee een beslissende voorsprong van 4-1. Ze waren eerder NBA-kampioen in 1970 en 1973. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen, tot zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna is er meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond, kant 1.
1: Simplistisch schrijven begint natuurlijk bij het simplistisch schrijven van het woord simplistisch.
2: En men schrijft ons niet met SCH.
1: Deze keer zullen wij nog zand erover door de vingers. Maar bij volgende gelegenheid zeker niet aarzelen tot de mattenklopper.
2: Vaak ook weet men niet beter. Nee. En het hoeft nog één keer betoog, maar daarna nooit meer, dat met name de reclame het vermogen tot simplistisch schrijven heeft verleerd. Gisteren moest ik mij even wassen. Het zou te ver voor hier nu te vertellen waarom. Maar de vrouw had een stukje zeep gekocht van het merk Fa. En de reclamekreet luidt: met de wilde frisheid van limoenen.
3: Heer Koten.
1: Ja, heer B.
3: Zou u even in de dikke van Dalen willen opzoeken wat limoenen zijn?
1: Limoenen, heer B.
3: Alsjeblieft, heer Koten.
1: Een L? Ja, heer B, heb eens.
3: Ja, heer Koten.
1: Limoenen zijn citroenen.
3: Limoenen, dat betekent dus citroenen?
1: Ja, dus eigenlijk limoen zie citroen. Limoenen exact, zijn gewoon citroenen.
3: Ja, dank u, heer Koten. Met de wilde frisheid van limoenen.
1: Limoenen zijn
3: dat betekent
1: citroenen.
3: Dus simplistisch vertaald met citroengeur.
1: Ja, want de limoen is gewoon een citroen, hoor. Limoenen
3: exact.
1: Zijn gewoon citroenen.
3: Exact! En nou is dit natuurlijk maar een klein en onnozel voorbeeld.
1: Ja.
3: Maar mede ter bestrijding van dat soort onzin is ons simplistisch verbond opgericht.
4: Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, dit was het Simplistisch Verbond. En dat Simplistisch Verbond is een van de mooie dingen die de jaren 70 heeft voortgebracht. We gaan allemaal nummers draaien uit de jaren, maar eerst even over de jaren 70. Katinka Polderman maakte eens voor ons het volgende eigen veertje.

0: 64, trouwde mijn vrouw en ik. Ik ben een van de weinige mensen die nog met zijn eigen vrouw getrouwd is. En op onze trouwdag, die toevallig samenviel met de datum van huwelijksvoltrekking, kreeg ik van mijn doofstomme broer een cavia. En als iets de jaren 70 beïnvloed heeft, is het wel deze kleine allesknager geweest. Tot zover deze eerste inleiding op de jaren 70. Eind 79 ging ik met mijn gezin. En als er één frase dodelijk kenmerkend is voor de jaren 70, is het wel ging ik met mijn gezin naar de bioscoop. Naar de verfilming van de rock musical Hair. Theater op film, kan het 70er. Mijn gezin bestaande uit mijn vrouw die alsmaar jonger wordt, mijn dochtertje waarvan ik de leeftijd even kwijt ben, en mijn zoontje is ook zoiets. En de cavia, want als de cavia niet mee mag, dan willen de kinderen niet mee. Toen zegt dat balsturige rekeltje opeens tegen mij: pap! Hij noemt mij altijd pap en ik voel me soms ook net een bord Brinta. Hij zegt: pap, is dat allemaal echt gebeurd? Ik kon hem wel een rotschop geven. Maar ik ben uit ervaring wijs geworden. Want als ik aan mijn zoon kom, dan kom ik aan de cavia. Is dat allemaal echt gebeurd? Vietnam, Flower Power, Love in, Teach-in, Protestsong. Wie heeft mij mijn ideaal ontnomen? Tot zover deze tweede inleiding op de jaren 70.
1: Ja, dat was Freek de Jonge die in 1980 de jaren 70 besprak tijdens zijn eerste solovoorstelling De Komiek. In de jaren 70 glorieerde hij samen met Bram van Meulen als het duo Nederlands Hoop. Ik draai voor u het hele zielige liedje Elsje, een tekst zonder rijm. En Freek die vertelde eens dat hij, toen hij die tekst af had, het gevoel had als tekstschrijver dat hij voor het eerst zonder wieltjes kon fietsen.

Ja, zielig hè? Ja, mooi liedje. Een ander legendarisch cabaret uit de jaren 70 was Donkey Shocking. Ik draai voor u het liedje Opa. Jacques Kleuters die sprak eens met een jonge man met een snorretje die zei dat hij ook wel eens teksten schreef. Stuur eens wat, zei Jacques. En zo was de eerste tekst van Jan Boerstoel voor Donkey Shocking. Pieter van Empelen maakte de mooie muziek op, opgenomen in de katholieke hogeschool in Tilburg in 1972.

En ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele dure. Want zijn gezichtsvermogen was nog best.

Ja, ik ben gek. Nee, nee, nee, nee, nee. Weet je wat we doen, mensen? Wij zingen niet van die geweldige liederen. Wij zingen kleine liedjes. En ik wou beginnen met een klein liefdesliedje. De appels op de tafel spreiden. Vind je dat zo gek? Dat is helemaal niet gek. Nou, wacht even, wacht even. Straks ga je weer lachen. Jongens, wacht nog even, ja. Laten we nou even rustig zingen, jongens. Even. Altijd zitten lachen, dan kan ik er niet zingen. Wil je nou even niet lachen, alsjeblieft, meneer? Kan ik even mijn... Ja, ja. We kunnen een liedje zingen, maar ik kan toch niet zingen. Dan kan ik te lachen. Eruit, jij. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht. Ja, niet die jij lacht hoor, dat zijn we al. Van warme broodjes bij het ontbijt. En van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken. Ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach. Vier maten droef. Vier maten sofa. Vier maten poef. Vier maten blij zijn. Vier maten rouw. Dat is mijn liedje.

van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spree. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forto, vier maten rust, acht maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje.

Ja, we zitten in de Evergreen Week van de jaren 70 van NPO Radio 5. En je kan stemmen, hè? Je kan stemmen op je favoriete nummer. En dit zou er één kunnen zijn, de Appels op de Tafelprijs van Toon Hermans. Maar dan kan je niet stemmen op deze opname, want dat is... hij speelde met een lach. Hij kwam bij een van zijn mooiste liedjes uit. En ja, dit is mijn favoriete opname die nooit op cd terecht is gekomen. De dubbel LP van de show van 1974 is anders dan de televisieregistratie. En dus ook anders dan de cd. Ja, en die zou eigenlijk toch eens gedigitaliseerd moeten worden. Het is een prachtige opname. Maar waar denk je ook aan als het over de jaren 70 gaat? Drugs, Ravi Shankar, George Harrison, experimentele muziek, visnetten, lange gewaden, hippies, kortom, Ellie en Rickert. Die waren toen zo. Ik draai het prachtlied De Reiziger, dan weet je wat ik bedoel. Komt van de LP Parsifal uit 1971.

zitten op de herden. Hij wou altijd sneller, altijd verder. Hij voelde zich goed, God zij geloofd.

En het zou nou toch wel bijzonder zijn als u zou stemmen op dit nummer. En dat dat dan in de lijst zou komen. De Reiziger van Rickert Zuiderveld. Ja, ik zelf vind het een prachtig nummer. Ik denk dat de grootste en belangrijkste vrouwelijke ster van de jaren 70 Jasperina de Jong was. Haar one-woman shows waren van internationale klasse. Ze danste, ze deed gek, ze had conferences, ze ging van wild naar beschouwend in haar liedjes. Ik doe het rustige, verhalende lied van Guus Vleugel en Joop Stokkemans uit Jasperina's Ego Trip uit 1973, De man die zelfmoord wilde plegen.

0: gewoon als ieder ander doodgegaan.
1: En u kunt stemmen op Jasperina de Jong. Hè? Zie daarvoor de site van NPO Radio 5. Nou, nou gaan we lachen. Daar kan je ook op stemmen wat er nu komt. Het superkomische, supermelige nummer Johanna stond 11 weken in de top 40 en haalde de derde plaats, ja, in 1973. Hier is, vanuit de Kopermolen in Amsterdam, Henk Elsink.
2: Op de heide, er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zeggen. Wat het lot haar brengen zou.

als de avond is gevallen. En het o zo donker wordt, maar toch ook niet al te donker. Het tranen schieten haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs wacht. En zij smeet al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Door het

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok, 11 slaat, 12 slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor

0: vol profimand.
1: Nigel?
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moedersmestje, op moedersmestje. Op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hiesje wel te vrij. Wel te huisje vrouw. Maar van vreusje heet de bruisje heet de huidste snij. Snij is neetje smurren bruis. Hoe heet dat rolling nou? Oh ja, huisje wel te vrij.
2: Ja, ik moet er toch nog steeds om lachen. En Wannes, die zat ook te lachen. Ja, het is eigenlijk heel kinderachtig wat daar gebeurde. Maar heel grappig. Toen Ivo de Wijs op de Nieuwendammer dijk woonde, toen stond er voor zijn huis een paal. Een paaltje van niks. Hij schreef daar een tekst over voor zijn cabaret Ivo de Wijs. Maar hij aarzelde een beetje. Hij vroeg zich af wat het was. En Pieter Nieuwind, zijn vriend, componist en pianist, die zei tot hem dat het een van de beste teksten is die hij tot nu toe ooit had gemaakt. Achie Terlinge, die zong het voordat het ensemble in samenzang uitbarstte. Het komt uit 1974. Zou het nog steeds goed gaan met Doetinchem?
3: Voor mijn huis staat al

Daar liep vroeger de grens van de stad, een heemschutter zei dat. Hij zei die paal geeft zonder twijfel aan, dat er hier in vroeger tijd ooit een eetgelegenheid en waarschijnlijk zelfs een tolhuis heeft gestaan. Maar geen mens wist precies wat het was, een paaltje voor het gas of een meerpaal van een weggebroken sluis. Geen verhaal ik afdoend en ik was al lang verzoend met dat nutteloze paaltje voor mijn huis.

Ach, wat waren ze goed. Het cabaret Ivo de Wijs. Je had nog zo'n leuk cabaretgroepje in de jaren 70. Dat was Tekstpiriment van Jos Brink en Frank Sanders. In die jaren zag je regelmatig een zingende menigte op straat. De Hare Krishna. Die op tamboerijnen sloegen en Hare Hare zongen. Jos Brink die zag daar iets heel grappigs in.

guitarra. Ik liep laatst langs de Prins Hendrikkade. En wat toen gebeurde, kunt u raden. Ik liep te kijken naar de mooie gevels. En opeens kwam Chris uit de nevels. Ik hoorde klokjes klingen en walempel. Ik stond er voor een hare Krishna-tempel. Waar ze zongen Krishna houdt u drijvend. Ik naar binnen, want het was vrijblijvend.

Ik heb gehuild vanwege die pyjama. Maar ik moest het zijn, men van de Brahma. Ik dacht eerst dat dat een soort van gem was. Tot ik hoorde dat de Brahma hem was. En ik ben van huis uit muzikaaltjes. Dus ik kreeg meteen die rots in baaltjes. En al vinden ze mij een boerenkinkel. Ik ben het beste als ik ritmisch rinkel.

Ik heb wel boos geroepen. Hela, Hela. En toen kwam een soort van hoofd Akela. Die begon haar mouwen op te stropen. En toen ben ik me weer verloren.

al die weken ibbel. Steeds maar weer het langzame getwibbel. Het is net of ik een arreslee ben. Of kassoot oranje Fred Haché ben. En je moet maar door de hele tijd, hè. Je mag nooit eens even lekker stiekem pleiten. En vanmorgen zag ik tante Annie. En die riep heel hard van kind, dit kan niet. Maar als ik word herkend, duik ik achter mijn instrument. Een bange halve gara. Mijn moe beweert heel pertinent dat ik muzikant ben in een band. Maar weet ze veel in Lara. Ik eet kwade kersen en zeer zure druiven. Dus wees lief als ik eens langs kom schuiven. Met steeds dezelfde Hare Krishna stapjes. Bedenk dat Joch heeft trek in runderlapjes. En op een meisje hoef ik niet te vlassen. Want ik gebruik hem enkel om te plassen. Dat zijn de reglementen van de orde. Mijn lid is nooit een erelid geworden.

0: begon. De vrije heren Kansalon. Met kammen en met scharen.
1: Hare, hare.
0: Nee.
2: Ja, ik moet er toch nog steeds om lachen hoor. Jongen, jongen. De naam Fred Haché kwam ook nog even langs in dit nummer. Ja, Fred Haché. Ja, jaren 70. Chef van Oekel. Barendse Vet. Fred Haché. Maar goed, dat doen we in een andere keer. Want we gaan een hele andere kant op. Het is vandaag de geboortedag van Wim Hogenkamp. Hij werd geboren op 14 juni 1947 en overleed 5 februari 1989. Hij werd maar 41. Hij won een Edison voor de LP Heel Gewoon. En zijn lied Afscheid van die plaat werd onderscheiden met de Louis Davidsprijs 1978. Het boek Het Verschijnsel Wim Hogenkamp van Mark Didde komt uit op 1 juli. Dat is al gauw dus, hè. Van Afscheid is tekst en muziek van hemzelf.

Je hebt stil liggen wachten tot mijn adem rustig was. Dan nog een paar minuten en dan durf je pas. Loopt rustig naar de gangkast waar je koffer al gepakt staat. Kijk nog even om je heen voordat je langzaam naar de trap gaat. Ik hoor je zoeken naar het knopje van het licht. De treden kraken en de deur gaat zachtjes dicht.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

Ja. Die Bannink die heeft ook zo'n geweldige muziek gemaakt. Hè. Na afscheid van Wim Hogekamp hoorde hij nog zo'n mooi lied. Over een afscheid. Weliswaar een afscheid na een jaar na de dood van een vriend. Michel van der Plas schreef deze herdenking aan Kees voor Frans Halsema. En de muziek was van Harry Bannink. En het lied stamt uit 1971. En nu heb ik nog een mooi beschouwend lied van Willem Wilmink en Harry Bannink. Hier is Wieteke van Dort.

Ik kreeg net een appje van Marleen. Die vroeg waar. Ja, we vergeten Robert Long toch niet? Nee, die ben ik niet vergeten. Die heb ik bewaard voor volgende week. Want dan is het Vaderdag. En dan draai ik wat van Robert Long. We begonnen met Simplicie Verbonden. We eindigen ermee. U weet toch dat u kunt stemmen in deze week van de jaren 70. Daarvoor moet u kijken op de site van Radio 5. Wannes, dankjewel. Straks veel meer moois over de jaren 70 in de sandwich. Tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren, maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet nu onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip en met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Hier in Hilversum is een beginnend zonnetje aan het schijnen. We zijn hier op de radio bezig met de jaren 70. Het is week van de jaren 70. Bij mij in de straat hangen diverse boekentassen aan vlaggenstokken. Dus de afgelopen week hebben veel kinderen te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. En daarom dacht ik, laat ik een gedicht doen uit de jaren 70, wat daarover gaat. En dan zit je bij Willem Wilmink, uitreiking van de diploma's. Onder de meisjes menig stevig stuk, maar er zijn ook nog van die hele tere. Onder de jongens veel in herenkleren en alle stralend van geluk. Niet langer meer gebukt onder het juk van heel veel saais om uit het hoofd te leren. Niemand zal ooit nog bij hen informeren naar passé défini of overdruk. Maar het is meteen ook de examenklas die vol saamhorigheid en warmte was en waarvan men zich zo zorgeloos ontdoet. Nu slaat voor het laatst de grote schooldeur dicht. En kijk, daar gaan ze. Blij en doelgericht. Een toekomst met veel heimwee tegemoet.

Ja, muziek uit het begin van de eeuw die in de jaren 70 bekend werd. Toen Marvin Hamlisch deze muziek van Scott Joplin verwijtte voor een soundtrack van een film. En die film die heette The Sting. Daarvoor begonnen we met de Flying Burrito Brothers met Man in the Fog. Veel gedraaid op feestjes in de jaren 70. Ik heb daar flink op gedanst. Ja, in de jaren 70 was ik... ik maakte deel uit van een bekend cabaretgezelschap. Maar ja, daar konden we toch niet van leven met 5 man. Dus daarnaast deden we ook nog dingen, waaronder radio. Ik begon in 1976 met radioprogramma's. En de KRO had een literaire afdeling. De radio was toen heel anders dan tegenwoordig. Je had toen veel hoorspelen, documentaires, lange interviews, literaire programma's. En dat mocht ook wat kosten. En er werd niet gekeken of er veel luisteraars waren. Want er was nog geen reclame op de televisie. De ster was er nog niet op de radio. Dus het was publieke omroep. En ik had verteld dat er in Duitsland zo'n goede singer-songwriter was. Dat noemden ze een liedermacher. Frans Jozef Degenhardt heette die man. En daar ging ik een radioprogramma over maken. Ik vertaalde een aantal van zijn nummers. En ik draaide ook nummers van hemzelf. Bijvoorbeeld dit.

0: Wetter. Also los, kommt runter vom Balkon.
1: Franz Josef Degenhardt was een advocaat die in de linkse beweging populair werd in Duitsland. En ik vond hem zo mooi Duits praten. En prachtige teksten, ja, een soort van heimwee naar de jaren 60 zat in dit lied. En ik vertaalde het en voor die radio-uitzending in de jaren 70. En ik denk dat Peter Blanker het film gezongen heeft in het Nederlands. En daarom vind ik het leuk om dat even te zeggen, want hij is vandaag jarig, hij wordt 84. Peter, je luistert regelmatig. Van harte gefeliciteerd.

Ja, nostalgie was een groot ding in de jaren 70. De meisjes liepen ook in oma-jurken een tijd lang. Dat was nog een tijdje in de mode. Dit nummer, 1948, is een vertaling. Nee, ja, eigenlijk geen vertaling. Het is een lied van O'Sullivan, Gilbert O'Sullivan. Kees van Kooten en Wim Dieby, die hebben het vertaald van een van hun programma's. En Gerard Cox heeft er een grote hit van gemaakt met het orkest van Rogier van Otterlo. Daarvoor hoorden we Ann Peebles met I Can't Stand the Rain. Heb jij ook dat bepaalde liedjes of bepaalde songs meteen een gebeurtenis of een plek oproepen? Ik heb dat bijvoorbeeld wel. Ik herinner me bijvoorbeeld in 1978, toen kwam ik in een ander huis te wonen. En toen moest ik wel eens oppassen bij de benedenbuurman. Die had twee kleine kinderen. En die zijn nu hele bekende mensen in de politiek geworden. Maar dat waren toen hele kleine kinderen. En hij had ook platen. En toen zag ik daar een plaat staan die net uitgekomen was. En die draaide ik toen die avond. En dat vond ik zoiets prachtigs. Het was Jacques Brel met Les Marquises.

Ja, je weet in een tijd nooit of jouw geliefde artiest ook 50 jaar later nog wel eens gedraaid zal worden. Jobin Baez was dit met Help Me Make It Through the Night. En we hebben het afgelopen jaar hebben we nog een heel serie weken achter elkaar Kris Kristofferson gedraaid. En alle zangers en zangeressen die repertoire van hem deden, waaronder dus Jobin Baez. Help Me Make It Through the Night is wel echt een heel erg mooi nummer. Les Marquises van Jacques Brel. Het was eigenlijk zijn laatste LP, niet zo erg lang voor zijn dood. Hij was al een tijdje verdwenen. Hij woonde op de Marquise-eilanden daar, zo in de Stille Oceaan. En toen was hij ziek geworden, had kanker en was naar Parijs teruggegaan. En toen heeft hij in één nacht een LP opgenomen. En wat een prachtige LP was dat, die ik bij die benedenbuurman van mij aantrof. En François Robert, wat heeft die arrangementen gemaakt van dat nummer? Ik vond het ook treffend. Het heeft niets met popmuziek te maken. Het is totaal tijdloos en nog altijd even mooi als toen. Les Marquises van Jacques Brel. En Jacques Brel heeft al die jaren heeft hij nog op de speellijsten gestaan en is nog even levend als voor zijn dood. Goed, over naar een prachtig lied van Janis Ian, schitterend vertaald in het Nederlands door Herman Pieter de Boer. Nou ja, dan weet je het wel.

Ja, eerst was er een plan voor een film. Die moest Midnight Cowboy gaan heten. En toen vroegen ze aan de bekende filmcomponist John Barry, waar we nu al weken muziek van draaien, of hij daar muziek voor wilde schrijven. En hij bedacht 8 noten. Ta ta ta ta ta ta ta ta. En die zijn helemaal kenmerkend voor die film geworden. En zo bekend geworden ook met de mondharmonica erbij, dat er daarna nog eens een keer een tekst opgeschreven is op dat instrumentale stuk van die soundtrack van die film. En die tekst die is opgeschreven en daar is Johnny Mathis gaan zingen. En die hoorde je net. Wat kon die kerel toch geweldig zingen, die Johnny Mathis. Goed, nog meer filmmuziek. De film Monty Walsh. Ik heb hem nooit gezien, nooit van gehoord ook. Het is een western. En John Barry heeft er muziek voor geschreven. En Mama Cass Elliott zingt het.

Don't Let Me Down van Lennon en McCartney. Hier gezongen door Phoebe Snow op het album It Looks Like Snow. Ja, die radio 50 jaar geleden in de jaren 70. Want we zijn bezig met de week van de jaren 70. Dat was toch een heel andere radio dan tegenwoordig. Er werd veel minder afhankelijkheid. Er was veel minder afhankelijkheid van de plaatsmaatschappij, van de industrie. Er werden nog zelf heel veel programma's geproduceerd door de radio. Er was nog geld. En dus er waren allemaal grote orkesten die aan de omroepen verbonden waren. Er waren artiesten die elke dag wel in de studio's te vinden waren, et cetera. Dat was allemaal anders dan tegenwoordig. En wat de platenmaatschappijen betreft, ja, die hadden pluggers in dienst. En een plugger is een soort van vertegenwoordiger. Die kwamen minstens wekelijks en soms ook nog wel vaker, kwamen ze op een vergadering bij de radiomakers. En de radiomakers waren dus de presentatoren, de DJ's. Die mochten zelf hun eigen muziek uitkiezen. Dat is tegenwoordig niet meer. Daar heb je een centrale muziekredactie voor. Er staan computers waarvan alles in zit. Nee, wij kregen door die pluggers plaatjes in handen geduwd. En die kenden ons programma en die zeiden van dit moet je draaien, dat zit echt wel heel erg goed. En zo had je bijvoorbeeld legendarische pluggers als Jozef Schamp. En die zei van Ramses Shaffy zonder bagage, dat moet je draaien.

0: Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. En daarvoor de Bee Gees met Nights on Broadway. En zo zijn we gekomen aan het einde van een uitzending. Gaat over de jaren 70, de week van de jaren 70. De radio is veranderd, het toestel is weg uit de kast. We luisteren naar telefoons, speakers, auto's, apps, oude radio's. En vaak niet eens meer op het tijdstip dat het wordt uitgezonden, maar gewoon op een tijdstip dat het ons uitkomt. De tijd is als het ware vloeibaar geworden. En de radio is geen bestemming meer, maar een stroom die altijd doorloopt. Maar niet in de sandwich, want wij maken ouderwetse radio. We hebben hier iemand, Angelique Stijn, die met de hand uitzoekt, mooie muziek maakt. En wij hebben elke week een afspraak met jou. En tot volgende week dus. Dag hoor!
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ik heb heel veel buikpijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 12 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze wel naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af. Dat gebeurde bij de woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven, maar dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. De finale in het vrouwen-enkelspel tennis bij de Liubema Open in Rosmalen is afgelast. Rond deze tijd zouden Barbora Krejcikova en Robin Montgomery het tegen elkaar opnemen. Maar Krejcikova heeft zich afgemeld. Ze is ziek. En daarom wint Montgomery het Brabantse grastoernooi zonder te hoeven spelen. De mannenfinale van de Liubema Open tussen Alex de Minaur en Camille Matschak begint om 2:30. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Adres onbekend. Ron Kast.

0: Ook wij vieren natuurlijk de week van de jaren 70. Zingen straks hard mee met Maggie McNeil, met Supertramp. Zeker met Joe Jackson. En zoeken mogelijk een kind van Harry. Geboren 1978. Zijn geliefde Franziska Dekkers uit Bussum liet hem achter met de opmerking dat ze zwanger van hem was.
1: Ik wil toch eens weten hoe het nou zit eigenlijk. En nou ja, of ze inderdaad een kind heeft wat eventueel voor mij zou kunnen zijn. Ik zou dat hartstikke leuk vinden persoonlijk.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Ja, we mogen weer. Goedemiddag allemaal. Dankjewel. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ja, ja, we hebben hier iemand die veel mensen heeft gereanimeerd. Hij heeft daar zijn levenswerk van gemaakt, terwijl hij zelf pas 25 jaar oud is. Op steeds meer plekken hangt zo'n kastje met een automatische defibrillator, zo'n AED. Stef Hoordijk, wat heb jij nou gedaan? Jij ontwikkelde er eentje in het klein, op pocketformaat?
2: Ja, de pocket AED inderdaad. Een broekzak AED die zo klein is dat je hem makkelijk in je tas of zelfs in je broekzak mee kan nemen.
1: Hoe kwam je daarop?
2: Nou, dat is ooit ontstaan door een eerste reanimatie die ik deed. En waarbij ik een AED moest gaan halen. En daarna helaas veel andere reanimaties deed. Waarbij ik merkte dat het soms best lang kan duren. Ja. En dat zo'n ding eigenlijk dichterbij moet zijn.
1: Ja, en daar komt dus nu een zoektocht van.
2: Ja, ja, klopt. Want toen gebeurde het ineens september 2025. Exact 7 jaar na mijn allereerste reanimatie. Vond er nog eens een plaats op een vliegveld. Waar ik samen met mijn beste vriend Rijk was.
1: Ja, je hebt hem ook meegenomen, Rijk Gielis.
2: Ja, en Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Want, wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
1: New York.
3: En, New York, inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar.
2: Ja, ja, en dat was enorm schrikken natuurlijk. Ja. Dus voor mij iets wat ik helaas wel eens heb meegemaakt dus.
1: Maar dus, zo te horen blijf jij dan rustig en jij vertelt het.
3: Ja, het was wel even, het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik zoiets zag. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
1: Met zijn pocket AED.
3: Met zijn pocket AED.
2: Ja, die gaf Rijk aan. Want ik zei, pak even de pocket uit de tas. Want ik had mijn rugzak bij, maar hij had de koffers, zeg maar, zo van bewaakt. Dus hij gaf snel die AED aan.
1: En begin je dan meteen te reanimeren?
2: Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
1: En ging dat?
2: Dat bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest... voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
1: 21 minuten?
2: Ja.
1: Sta je daar, maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika... heel lang aan die meneer gewerkt.
1: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over. En hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis. Ja. En toen bleek dat hij een Nederlands paspoort had.
1: Hoe weet je dat?
2: Ja, nou, jij zag dat.
3: Ja, ik stond voornamelijk op de achtergrond. En er kwamen natuurlijk heel veel politieagenten naar mij toe. Ook van wat is er precies gebeurd. Dus ik had vooral het verhaal verteld. En ik zie dat die meneer reist dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van... Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja.
3: Dus,
2: precies.
1: En verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is... dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten. Maar die agent die zei, no, privacy.
1: Ja.
2: En toen was die meneer was weg, dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
1: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen... zonder een verhaal met papa, mam, vader, oom, opa... Het zou allemaal kunnen.
1: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken... maar je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
1: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Ja, een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had... verder geen baard of zo. Hè?
3: Nee,
2: het was gewoon een Hollander. Ja.
1: Ja. Wie is hij? Wie was hij? Ja. Moet je er dan ook bij zeggen? Het was 8 september 2025. John F. Kennedy vliegveld in New York.
2: Ja, in New York.
1: Hij ging er vandoor. Jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando. Ja.
1: 0800 30 30 300 of zoeken@adresonbekend.nl voor deze man nog zonder naam.

0: De Logical Song van Supertramp. Is er al gebeld voor de man uit Amerika? Nee.
1: Uiteindelijk gaat hij toch nog zoeken. Harry wordt begin volgend jaar 80. Hij heeft 2 zonen en een dochter, maar mogelijk is dat niet alles. Toen hij 30 was, kwam een meisje op zijn pad. Francisca Dekkers uit Bussum. Er ontstond een relatie. Zij heeft ook een tijdje bij hem gewoond, maar dat hield op. Ze was jong voor hem. Francisca keerde terug naar het Gooi en ze liet onvergetelijke laatste woorden bij Harry achter.
0: Zeg Harry, wat waren die laatste woorden?
2: Min of meer dat ze zwanger was en van mij.
0: Min of meer?
2: Ja.
0: Hoe formuleerde ze dat?
2: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
0: Ja. Dus mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
2: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
0: En zo gingen jullie uit elkaar?
2: Ja, dat denk ik wel. Later zijn we dus nog toen ze weer in Bussum was, hebben we vaker nog afgesproken in Hilversum.
0: En zag je er steeds zwangerder worden?
2: En dan zag, nou, eigenlijk niet, nee.
0: Wow.
2: Nee.
0: En hoe dus is dat afgelopen? Heb je ooit geweten of er een kind geboren is?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Maar dat is toch heel onbevredigend?
2: Vandaar mijn vraag, denk ik.
0: Ja, maar wel laat, want je bent nu bijna 80.
2: Ja, dat wel.
0: Dus misschien heb jij een kind gekregen in 1978 en dat kind...
2: Heel misschien, ja.
0: ...zal nu 48 jaar ongeveer zijn.
2: Ja, dat denk ik.
0: Wat heb je daarmee gedaan met die gedachte?
2: Ja, niks eigenlijk. Maar de laatste tijd dacht ik er... Tenminste, ik dacht aan haar. Nog een eis aan die zwangerschap, maar... Die komt zo weer te sprake, dus ja.
0: Zou het ook je oudste kind zijn?
2: Nee, mijn jongste, of mijn oudste is van 73. Ik zat toen wel in een andere periode als daarvoor. Ik was technisch tekenaar op een ingenieursbureau. En daarna was ik ook getrouwd en gescheiden. En dan ga je het huis uit en denk je van, je krijgt een nieuw huis. Nou nee, je staat letterlijk en figuurlijk op straat. Ja, in die situatie, en dan iets later nog, hebben wij elkaar ontmoet eigenlijk.
0: Ja, dus niet in je beste omstandigheden.
2: Nee, dat is niet, nee. Uiteraard niet, nee. Nee.
0: Nee.
2: Hey, nee, ja, je gaat ook drinken en zo. En,
0: dus heb je wel weer de discipline in het leven teruggevonden?
2: Nou, gelijk daarna eigenlijk wel. 78, 79 waren alweer anders dan 77.
0: Mm-hmm.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Stel nou dat je het destijds wel op orde had gehad. Hadden jij en zij, Francisca, meer kans gemaakt dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor zover ik weet waren we vooral verliefd op elkaar, ja.
0: En waar is dat begonnen?
2: Dat weet ik niet meer. Ik denk in de kroeg. In Den Haag uiteraard allemaal.
0: Ja. Kom jij Den Haag ooit uit?
2: Nee. Nee, ik heb sinds 74 ben ik Den Haag niet meer uit geweest.
0: Waarom is dat?
2: Angststoornis.
0: Ach.
2: Ja, mijn dochter woont in Zoetermeer in een gloednieuw huis. Maar dat zal ik niet zien. Nou ja, op foto's.
0: Ja. Maar... Dus jij hebt Francisca uit Bussum nooit in Bussum gezien?
2: Nou, toen de tijd had ik wel de dappere schoenen aangetrokken. En met hulp van Diazepam. En een biertje. Ja, dan kom je nog redelijk ergens.
0: Ja, want zo ben je ook in de nagesprekken terechtgekomen wat je vertelde in Hilversum bijvoorbeeld.
2: Denk het.
0: Ja.
2: Denk het. Ja.
0: Maar zij kwam dus wel bij jou in Den Haag. Dat moet wel.
2: Ja, uiteraard. Ze heeft ook al die tijd een paar maanden bij me gewoond.
0: Heeft dat lang geduurd tussen jullie?
2: Een krap half jaar, denk ik. Want die ouders die wisten helemaal niks. En alleen dat ze in Den Haag zat. En voor de rest wisten ze niks natuurlijk. Mm. Dus ja.
3: Ja, dus ja. Na een half jaar ging Franziska Dekkers terug naar huis. Terug naar Bussum kreeg zij in 1978 een kind. Daar staat een vraagteken.

0: op de zondagmiddag terug naar de kust. Maggie McNeil inspireerde Saskia Noord tot een thriller die ook Terug naar de kust heet. Verliet Franziska Dekkers uit Bussum zwanger haar vriend Harry uit Den Haag. Nou, Harry zelf, hoe ging het verder met haar?
1: Weet ik niet. Ik weet helemaal niks meer verder. Ze is volgens de verhalen van Facebook, heb ik één keer met iemand contact gehad. En is getrouwd met de uitbater of de eigenaar van de Café de Pollepel.
0: In Bussum?
1: Maar, ja, in Bussum. Maar dat bestaat niet meer. Tenminste, dat café geloof ik nog wel, maar dat heet anders. En misschien denkt hij dat het kind van hem is.
0: En dat kan ook zomaar zo zijn, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Weten jouw kinderen hiervan?
1: Nee, niemand. Alleen ik.
0: Ja.
1: En nu de halve wereld.
0: Ja.
1: Half Nederland.
0: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
1: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
0: Hoe zit hun vader in elkaar?
1: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
0: Had je wel een kind met haar willen delen?
1: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
0: Dus als de geborene uit 1978 dit hoort,
1: denk het.
0: Mag die best bij Harry Hagedoren op de stoep staan in Den Haag?
1: Ja hoor, tuurlijk. En op de een of andere manier, en ik weet ook niet waarom, en ik heb er ook geen reden voor, denk ik wel dat het een meisje is, maar begotten als ik het weet.
0: Wat zou je na al die jaren tegen Franziska willen zeggen?
1: Ja, eigenlijk hoe het met haar gaat. Ik hoop dat het gewoon hartstikke goed met haar gaat. Ja, dat ze gewoon achteraf nog een leuk leven heeft gehad. En of ze inderdaad een kind heeft gehad natuurlijk. Maar ja, of het van mij is, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Maar ja, DNA tegenwoordig, ja, dan heb je het zo uitgezocht.
0: Zou je dat wel willen?
1: Ja hoor, totaal geen punt.
0: Nou lopen we wel een beetje op de troepen vooruit, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want er heeft er nog een eis of er een kind is.
0: Nee, zo zijn we wel weer rond. Harry, het is tijd om verder te kijken op naar de zoekbrigade. Op naar Emily de Boer.
2: Ja, en dan is het natuurlijk best precair om te gaan zoeken op die naam Franziska Dekkers. We benaderen de zoektocht dan ook voorzichtig. Met een zoektocht als deze hoop je wel dat het verhaal herkend wordt en dat de luisteraar ook durf heeft om op te bellen. En ik kan je zeggen, Harry, er is wel meteen gebeld door een oplettende luisteraar op 0800 30 30 300... die zegt het volgende: bij mij om de hoek in Bussum woont of woonde Siska Dekkers. Ze heeft bij mij op de Ministerpark MAVO in Naarden gezeten en ze was altijd te vinden in de Pollepel op de Kapelstraat in Bussum. Ik weet niet of ik goed zit, maar wie weet. Nou, dat is meteen wel heel spannend, hè?
1: Ja, dat klopt in ieder geval wel.
2: Ja, want dat is wat jij ook zegt, de pollepel daar in Bussum. Wij gaan in gesprek met deze beller. We gaan dan kijken of we dichterbij zouden kunnen komen. Dus ja, Harry, heb je even, want dan zou ik zeggen straks meer.
1: Ja hoor.
2: Goed zo. En voor iedereen die nu luistert en denkt, dit zegt mij ook iets, de lijnen blijven open over en voor Franziska Dekkers. 0800 30 30 300.

0: Curtis Mayfield. Move on up. De originele versie is 9 minuten lang. Dat kan bij ons niet, want de nieuwste verhalen, de nieuwe verhalen, die stromen binnen.
1: Word ik gezocht?
0: En ontwikkeling in een zoektocht die hier al 5 weken meegaat. Martin heeft een donkere uitstraling. Hoopt dat hij de zoon is van een Braziliaanse voetballer. Moedersnaam, die weet hij wel. Marta Martens. Zij was 15 toen ze in 1971 beviel van hem. Ze heeft hem moeten afstaan aan een lieve familie in Rijnsburg. En hij heeft zijn moeder mogelijk wel eens gezien.
2: We gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
3: Martin went inmiddels aan slecht nieuws. Zijn moeder Marta Martens overleed in 2009. Maar hij wil toch graag meer over moeders leven weten. Ze trouwde met Johannes Hitsert, geboren op 2 augustus 1953. En ze woonde haar hele leven in Den Haag. Het laatste adres was inderdaad de Van Diemenstraat 118. En er moet een stiefzus zijn van moeder. Catharina Martens heet zij. Zij is geboren op 30 mei 1947.
0: Jij wordt hier even beminnelijk en innemend in één zin genoemd. Oudje Thomasoa uit Marum. Geert, jouw directeur van het kantoor van een Amsterdamse verzekeraar in Groningen, is degene die jou zo roemt. Jij was jong. Eind jaren 70 was je 19 jaar. Hij heeft veel van jou geleerd in de tijd van de Molukse treinkapingen. Jij kon goed uitleggen zonder meteen fanatiek te worden.
3: Haar ouders kwamen ook van de Molukken. Oudje Thomasoa zal nu zelf 70 jaar oud zijn. Het gezin had veel contact met de Molukse gemeenschap in het Groningse Marum. Oudje was actief bij de Molukse Evangelische Kerk. Zij deed de inkopen voor de doopdiensten daar in de buurt. En ze werkte zeker in 1979 nog bij een verzekeringskantoor.
0: Twee vrouwen verkleed als cowgirls met kleine stokpaardjes in de hand. Jullie vierden carnaval in Den Bosch. Die dagen oeteldonk. Het was dinsdag 17 februari. En jullie plakten zomaar stickers met hartjes op mensen. Liepen vrolijk door dat café De Palm. De oudste hield stil bij Rob. Jullie hielden elkaar stevig vast. En voor deze Rob is het nu nog carnaval.
4: Ik werd de volgende morgen wakker. En ik zag mezelf met haar al op vakantie. En om je even een idee te geven van, ik ben mezelf aan het voorbereiden om naar het nieuwe Egyptisch Museum te gaan in Cairo. En vanaf dat moment, dus na dinsdag carnaval, denk ik van ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niet alleen naartoe.
3: Ja, Rob vindt dat zelf ook ver gaan hoor. Hij heeft dat anders nooit. Wie voelt zich aangesproken? Het waren twee vrouwen met zwart-bonte cowboyhoeden. In hun hand dus een stokpaardje. De oudste van de twee was een jaar of 60. Was het moeder en dochter, vraagt hij zich af. Navraag bij Café De Palm in Den Bosch leerde dat ze mogelijk uit Amsterdam kwamen.
1: Word ik gezocht?
5: 0800 30 30 300.

0: Is She Really Going Out With Him? Joe Jackson op zijn schitterende debuutalbum Look Sharp.
1: Keuzes die destijds zijn gemaakt werken nog steeds door in onze familie. Het begon met mijn oma Grietje, die de liefde van haar leven verloor in de oorlog. En toen als dienstmeisje ging werken bij mijn opa, Hendrik Tieben. Al snel was ze weg bij hem omdat ze zwanger was. Mijn moeder, ook een Grietje, werd geboren. Opa Hendrik bleef altijd een onbekende voor ons.
0: Hier, Grietjes en Greetjes, heb jij je oma gekend? Greetje Nijboer?
2: Ja, mijn oma heb ik jaren gekend. Wij gingen er altijd op visite, ik heb daar wel gelogeerd. Zij is 89 jaar geworden. Ze is in 2003 overleden.
0: En zij is dus in de oorlog weduwe geworden?
2: Zij is met de liefde van haar leven getrouwd, Gerrit Kuipers. Getrouwd op 18 mei 1940, dus de oorlog was net aan de gang. Zij waren heel gelukkig met z'n tweeën. 27 juli 1943 was er een bombardement waar Gerrit toen vermist is geraakt. Hij is pas dagen later gevonden. Dus toen was oma al heel jong weduwe.
0: En toen is oma in al haar verdriet gaan werken bij deze Hendrik Tieben?
2: Hendrik was weduwe geworden. Hij heeft zijn vrouw verloren aan kanker, ook in 1943, en bleef achter met 12 kinderen.
0: 12 kinderen?
2: 12 kinderen, dus ja, er was wel een vrouwenhand nodig.
0: Ja.
2: Ja.
0: En werd er toen wat tussen Hendrik en jouw oma?
2: Zij hebben wel gemeenschap gehad. En daar ontstond een zwangerschap uit. En dat was mijn moeder.
0: Ja. En wilde ze die zwangerschap delen met Hendrik?
2: Nee, ik heb later, heel veel jaren later, een brief gelezen die mijn oma aan haar kinderen had geschreven. Want die waren benieuwd wat er vroeger allemaal gebeurd was. En daarin schreef zij: ik wil mij niet bekeren tot de katholieke kerk. En daarom ben ik niet met Hendrik getrouwd, maar heb ik het huis verlaten.
0: Wat is ze gaan doen?
2: Zij is naar haar ouders gegaan, omdat ze natuurlijk in verwachting was en had onderdak nodig. Haar ouders hebben haar dat onderdak geweigerd, omdat dat toch wel een grote schande was. Oma was jong weduwe geworden en dan al in verwachting van een andere man. Zij komt terecht bij haar oudste zus.
0: Haar dochter is jouw moeder, ook een Grietje. Die is dus geboren nog in de oorlog in 1944.
2: Ja.
0: Heeft zij haar vader, dus jouw opa Hendrik, ooit gezien?
2: Nee, er is nooit contact geweest. Ik weet wel, en ik denk dat ik zelf een jaar of 15, 16 ben geweest, dat mijn ouders op zoek zijn gegaan Hendrik. Maar toen was hij al overleden.
0: Nou, we kunnen wel vaststellen dat jouw moeder op deze manier niet uit liefde is geboren.
2: Nee, dat klopt, ja. En dat is eigenlijk ook wel een thema wat door heeft gewerkt in haar leven. Het niet gezien en niet gehoord mogen voelen. Toen oma aan het werk was, zij nam de baby mee. Maar de baby mocht niet huilen, moest onderin het souterrain blijven terwijl oma aan het werk was. En natuurlijk ook de grote schande die er was. Een buitenechtelijk kind zijnde was in die tijd natuurlijk heel verdrietig en heel moeilijk.
0: Ja, en jij geeft ook aan, dingen werken door. Want jouw oma heeft het natuurlijk moeilijk gehad op deze manier. Jouw moeder ook. Wat voor moeder had jij?
2: Op zich wel een lieve moeder, maar heel teruggetrokken. De laatste jaren hebben we geen contact gehad, ook al heb ik dat verschillende keren toch wel geprobeerd. Maar zij trok zich terug, toch wel in het verleden.
0: En de vraag is vandaag, wat herleiden we nog tot die onbekende, maar wel invloedrijke opa Hendrik Tieben? Zoek je zijn 12 kinderen?
2: Ik ben eigenlijk op zoek naar informatie over Hendrik Tieben. En dan kom je natuurlijk bij de 12 kinderen uit, waarvan verschillende kinderen zijn overleden. Maar die kinderen hebben wel weer kinderen gekregen.
0: Heb jij zelf ook kinderen gekregen?
2: Ja, ik heb zelf ook kinderen. Een zoon en een dochter.
0: Zie je hen nog?
2: De relatie is niet zoals ik het graag zou zien.
0: Is daar toch weer een geschiedenis die zich herhaalt?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Het is heel duidelijk dat ik die erfenis zelf ook met me meedraag.
0: Ja, de erfenis van oma Grietje. En wie draagt de erfenis van opa Hendrik? Zo is het voluit. Tieben 0800 30 30 300 is gratis, maar nooit meer.

0: Adres onbekend met de baby's. Isn't it time? Greetje uit Drouwen, Drenthe, vertelt om zich heen over oma Grietje, die nog in de rouw zwanger raakte van Hendrik Tieben, een man bij wie ze in de kost was in Barnflair. Dat ligt tegen Drenthe aan. En bij wie ze ook snel weg was. Wat merkte jij als kleindochter aan haar?
1: Een rustige vrouw. Vrouw van weinig woorden, niet op de voorgrond. Ja, meisje heb ik er ook wel gezien als een stugge vrouw. Maar als je dan ouder wordt en het verhaal erachter kent, dan begrijp je ook wel waarom ze niet een vlotte oma kon zijn.
0: Ja. Vertelde ze wel eens wat over Hendrik?
1: Nooit.
0: Tegen niemand?
1: Nee. Als het 1944 is en je bent in verwachting, dat is een grote schande. Een grotere schande kun je waarschijnlijk niet bedenken.
0: Kom je als kleindochter van deze oma bij misschien wel de kleinkinderen van opa Hendrik. Zijn leven begon in 1893 op de grens bij Laudermarken. Ja. Waar eindigde het?
1: Hij is overleden in Emmen, in het schepenziekenhuis, op 86-jarige leeftijd. En ik heb dit gehoord van een kleinzoon, dus een halfneef van mij. Die vertelde dat hij goed contact had met opa. En dat opa op de Brommer of in Emmen was. En daar reed hij achter op een stilstaande auto. Dus het was een hele sterke man. En als dit ongeluk niet was gebeurd, was hij waarschijnlijk nog veel ouder geworden.
0: Ja, want hij is nu 86 geworden.
1: Ja.
0: En ik heb nog een aantal namen. Je stuurde ons een hele lijst. Zijn eerste vrouw was Maria Thekla. Ja. Stierf in de oorlog, 1943. En 5 jaar later was zijn tweede vrouw Jeltje Gené.
1: En wat wel een grappig verhaal is, dat Jeltje werd door de pastoor gehaald vanuit Workum. Achterop de Brommer werd ze meegenomen naar Hendrik en zij trouwden samen.
0: Ja, en toen werd ze stiefmoeder van die 12 kinderen.
1: Al die kinderen, ja. Dus het is eigenlijk, denk ik, ook heel mooi als het zou lukken dat ik die jongens spreek. Waarschijnlijk zijn dat jongens van Bernard, van kind nummer 2. Maar die jongens zijn natuurlijk ook de oudste kleinkinderen. Dus die zullen het meest van hun opa nog weten. En ik hoop eigenlijk dat ik achter Ria kom. Ria zou nog ergens in de provincie Groningen wonen. Dus dat zou wel heel mooi zijn.
0: Dat zou het. Ik zit intussen te bladeren hier. Ria moet een dochter zijn van Hendriks derde kind, Anna, Dina en van Frederik Dijkstra staat hier. En dan dus de kinderen van nummer 2, Bernard Tiebe. Amy, we zoeken hoe dan ook in het noorden.
2: Ja, en met een enorme stamboom zoeken naar al die kleinkinderen. Want de zoekbrigade ontdekte al, en ik weet niet of jij dit weet, Greetje, maar dat geen van die 12 kinderen van Hendrik Tiebe nog leeft. We zien 4 jaar geleden overleed een van de oudste zoons van Hendrik. Dat was Jan. En daarom zoeken we nu naar de kleinkinderen, die hopelijk ook hun opa goed gekend hebben en dus over hem zouden kunnen vertellen vandaag. Jij zoekt vandaag een beeld van deze man over hoe die was, hoe die leefde, en wij verzamelen alle verhalen en anekdotes over hem op 0800 30 30 300. Dus laat de mensen bellen. In die familie Tiebe, immens grote familie, zie je inderdaad 12 kinderen, maar je kunt je alleen al voorstellen hoeveel kleinkinderen daar wel niet uit voortgekomen zijn. Ik ben gestopt met tellen. Jij misschien ook wel, want het zijn er te veel. Het mooie is dan wel dat het vandaag zeker wel zou moeten lukken om één van die velen te spreken te krijgen. We hebben een spoor nu naar de kinderen en kleinkinderen van Annie Tieben. Dat is een van de dochters van Hendrik. Er gaat nu een lijn naar, voor jou niet zo ver weg, Emmen, waar een achterkleindochter in een dierenkliniek werkt. Daarover straks meer. En alle informatie is welkom over Hendrik Tiebe op 0800 30 30 300 of zoeken het adres onbekend.nl.

0: Ja, er gebeurt gelukkig veel. Er wordt weer heen en weer gerend hier tijdens Cher en de Gypsies, Tramps en Thieves. Wij zoeken het nageslacht van een onbekende opa die er ook niet meer is. Opa Hendrik Tieben, Amy.
1: Ja, we zitten behoorlijk in die familie Tieben inmiddels. Ik zei al, in Emmen, daar werkt een achterkleindochter van Hendrik Tieben. En die heeft het al in de familie-app gezet. En daar gaat het verhaal dus rond en zo verspreidt het zich door het hele land. Dit is Monique.
2: Ja, voor mij heb ik een opa Tieben.
1: Jij hebt een opa Tieben.
2: Denk ik. Maar ik heb mijn opa en oma nog nooit gekend. Die zijn vroeg overleden.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Volgens mij was er ergens een opa Tieben.
1: Er was zeker ergens een opa Tieben, namelijk in Barnflair. Wat weet ze ervan?
2: Ik ben natuurlijk ook niet een van de oudste. Ik ben een van de kleinkinderen.
1: Ja,
2: ik,
1: exact.
2: Ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen.
1: Ja, Monique verwijst weer door naar haar vader, Marcel Tieben. Want Hendrik was zijn opa.
3: Ik ken hem trouwens wel heel goed. De geest halen hoor, want het is echt het was echt een schat van een man.
1: Oh ja?
3: Ja, het was zo. Als ik hem heb, zoals ik hem ken nog in mijn herinneringen, was het iemand die. Hij kwam regelmatig bij ons thuis. Dat was hij heel vaak en het was, we waren altijd aan het kaarten. Dus het was echt een man die altijd grapjes, altijd lollig, altijd humor, altijd vrolijk. Het was een hele. Ja, een innoverende man. Maar ja, het is niet iemand waar ik me kan helemaal een echt gesprek of zo gevoerd heb. Daarvoor is dan het verschil te groot in leeftijd geweest.
1: Ja, er waren veel generaties Tieben met zoveel kinderen. Marcel raadt ons aan contact op te nemen met Thea Tieben, zijn zus. Zij is een van de oudere kleinkinderen die alles weet van die familie Tieben en ook van Hendrik Tieben. Wordt vervolgd dus, Greetje?
4: Moet ik reageren?
1: Ja, je mag zeker reageren, want je bent in de uitzending van Adres Onbekend.
4: Ja, dan klap ik met Greetje mee, hoor.
0: Ja,
1: ja, dag.
0: Fijn dat je nog mee zit te luisteren. Het gaat goed, hè? Er komt familie binnen.
4: Het gaat heel goed, het is snel.
0: Ja, dat ook, ja. Goed, nou, er kan nog veel meer bij. Het is zo'n enorme familie. Kom maar op, alles dat Tieben heet en uit het noorden van Nederland komt. Dan is Harry 79 jaar, wordt 80 volgend jaar. Wil wel eens een keer weten, eindelijk, hij heeft het altijd uitgesteld, of hij nog een kind heeft. Van Siska Dekkers, er wordt van alles op gereageerd. Ik zie hier ook dat we ook op Siska Dekker kunnen gaan zoeken.
1: Ja, want wij kregen gelijk reactie, dat zei ik je al, Harry, nadat jij je verhaal had gedaan. De naam Francisca Dekkers uit Bussum werd herkend. En we hebben inmiddels uitvoerig gesproken, de aanknopingspunten voor kunnen leggen. En het lijkt erop dat het inderdaad over diezelfde Siska Dekkers gaat, Harry.
5: Dat is heel spannend.
1: Dat vinden wij ook. We zitten goed. Het is meneer Rob van de Ven die heeft opgebeld. Hij zegt, ik herken ook het verhaal. Er zou inderdaad een dochter geboren zijn.
5: Toch een dochter, ja.
0: En dat zeg jij ook.
1: Als het goed is, hangt Rob nu aan de telefoon.
5: Oké.
0: Oh, maar ik geloof dat Rob zelf niet hangt. Rob, goedemiddag. Bent u daar? Ach.
1: Ach,
0: hij is er niet.
1: Rob is weggevallen.
0: Maar kan Rob dan niet even, als de buurman is, die kant op?
1: Hij heeft gezegd dat het heel dichtbij is. Dus hij zei zojuist, als jullie willen, dan kan ik even heen lopen en kijken of ze thuis is. En dan bedoel ik in dit geval Siska Dekkers.
0: Ja, nou ja, goed.
5: Dat zou heel erg leuk zijn.
0: Dat zou, misschien is hij al onderweg. Misschien staat hij al bij haar op de stoep.
1: Hij kent het goed, dat scheelt.
0: Ja, ik zie hier van alle kanten dat die S van Dekkers eraf moet. Dat het Dekker is.

0: Siska of Sissy Dekker.
1: En nee, dat hij. Francisca is het.
0: Ja, dat is goed. Maar zo noemde jij haar misschien. Zodat
2: In Bussen moet men haar tegenwoordig Siska.
0: Ja. Marines Rini Dekker zou misschien haar man kunnen zijn. Maar dan is hij zich ook Dekker gaan noemen. Nou goed, hoe dan ook.
1: Nee, dat kan niet. Nou nee. Ja, toevallig kan het natuurlijk wel. Maar...
0: Toevallig kan het natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Ik snap wel dat jij het hier behoorlijk warm van krijgt. Ja.
1: Nou, hey, inderdaad.
0: Hey, en buurman, als jij nu aan het bellen bent daar in Bussum... bel daarna even met ons, hè, 0800 30 30 300. En neem Siska, of hoe je er ook noemt, onder je arm mee. Dan zijn wij zo bij jou terug in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. En netbeheerder Stedin verwacht de komende uren ook nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen zijn gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had onder zijn kleding en in zijn koffers 150 schorpioenen bij zich. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Adres onbekend. Ron Kast.

0: Roxy Music. Kate Bush. Zij omlijstte als iconen van de jaren 70 Pietje. En Pietje hielp Anneke de Vries met schilderles tot aan Annekes overlijden. En toen droeg ze veel over aan haar zoon Johannes Hiemstra uit een Drents dorp. Ze droeg veel over, maar hem wachten nog twee schilderijen als erfstuk van zijn moeder.
1: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergasted natuurlijk.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Vraag is nog steeds, waar is Rob? Nou, hij rent naar zijn buren in Bussum om daar te kijken of Siska Dekker thuis is. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is het je al gelukt? Ben je al bij de buren geweest?
2: Ik ben geweest, maar er werd niet open gedaan.
1: Oh.
2: Dus misschien dat het handig is als ik zo even een brief in de bus doe.
1: Ja, als je dat zou willen doen
2: Ja, dan kunnen we kijken of Siska daarop gaat reageren.
1: Jij kent Siska wel?
2: Ik ken haar als Siska, hè, de dame die gezocht wordt.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En ken je de dochter ook?
2: Nee, maar ik weet wel dat ze die heeft.
1: Ja.
2: Toen ik hier kwam, ik woon hier inmiddels 35 jaar... en ik denk dat zij ook ongeveer zo lang hier in de buurt woont. En toen had ze denk ik een dochter van een jaar of 10, 15. Dus dat kan wel heel goed kloppen.
1: Nou, die komt uit 78, die zal, ja. Wat is het, 48 zijn nu? Ja,
2: ja.
1: Dat komt wel
2: nou,
1: overeen.
2: Ja, ik weet, ik heb dat geverifieerd nog zojuist bij een vriend van me. Zij was volgens mij op school al zwanger. En dat was, wij zijn er in 77, zomer 77 moet dat geweest zijn.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat kan heel goed.
1: Goed,
2: het klopt allemaal met elkaar.
1: Ja, we zijn heel blij dat we je hebben, Rob. En dat we je ook te pakken hebben kunnen krijgen. Dus ga door met je goede werk. Misschien horen we je straks nog. Gaan wij verder. Ja. Blijf luisteren over opa Hendrik Tieben. Want die had weer kort iets met oma Grietje. Dat is dan weer Greetjes moeder die toen geboren is. Ook een Grietje, om het makkelijker te maken voor een programma als Adres Onbekend. En we zoeken, zeg breed gezegd, familie Tieben. En dan kom je uit bij de zoekbrigaren, dus bij Amy.
3: Ja, dan wordt er veel gereageerd op jouw zoektocht, Greetje. We hoorden net al Marcel, die zijn opa Hendrik Tieben, hoe meer we erover spreken, voor de geest kan halen. Hij wil nog een verhaal over zijn opa met je delen.
4: Jan te doen was erbij. Ik, mijn vader en dan opa dan, hè, opa Tieben. Dan ben je met z'n vieren bij een gaten en we hadden een klein hondje thuis. De opa zit erbij en dan zijn we aan het eten. En dan valt er een stukje eten valt op de grond. Met een klein hondje. Maar dan is het of opa die het dan aan de hond geeft. En als hij dat gedaan heeft, dan eet hij ook gewoon verder met diezelfde vork. En dat is iets wat ik mezelf altijd onthouden heb, weet je wel. Hij was ook wel heel erg makkelijk.
3: Ja, zo was opa Hendrik Tieben. En dan is er nog een kleinkind dat zich meldt bij ons. Een van de oudste kleindochters van Hendrik reageert. Zij zegt, ik schrik van dit verhaal en van de foto die op jullie website staat. Ik heb die foto van mijn opa en oma nog nooit eerder gezien. Ik heb zelfs geen foto van mijn oma, dus dit doet mij veel. Ze wil niet in de uitzending reageren, maar wil wel toch één anekdote delen over haar opa Hendrik, die volgens haar heel treffend is voor hoe hij was.
5: Mijn opa was moet ook wel heel erg, af en toe moesten we om hem lachen. Want hij kreeg suikerziekte. En dat geloofde hij niet. Dus toen ging hij heel veel pruimen eten. En toen kreeg hij een hypo, of hoe heet het ook. Toen viel hij flauw en toen zei hij, nou geloof ik het wel.
3: Ja, de grappen en grollen van Hendrik Tieben. Wie vult de lijst met anekdotes nog aan? Nou, hier is Thea Tieben. Zij doet ook nog graag een duit in het zakje.
6: De opa het heel leuk vond in het leven en dat hij echt wel een borreltje hield.
3: Een borreltje?
6: En daar weet ik het enige wat ik weet. Dat hij ontzettend graag op een bromfiets ergens naartoe ging. Op visite. En een feestje vond hij ook wel leuk.
3: En wat voor ding een feestje?
6: Een feestje.
3: Dus je kon wel feest vieren met hem?
6: Ik kon wel feest vieren met hem, ja. Vond hij leuk. Als hij ook uitgenodigd werd voor een feestje, vond hij ook leuk.
3: Ja, zo komen we steeds dichterbij herinneringen, anekdotes over Hendrik Tieben. Maar er kan altijd nog meer bij. 0800 30 30 300.
1: Ja, Greetje, jij zit dat aan te horen over het borreltje en over van alles en nog wat. Over die opa van jou die 86 is geworden. Wat vind je ervan?
7: Ik vind het gewoon heel fijn dat er zoveel gereageerd wordt.
1: Ja, dat je er zoveel familie bij hebt ook, hè, moet je dan denken.
7: Ja. Ja, heel grappig. Fijn.
1: En wat belangrijk is, wordt die al meer de opa die je nooit hebt gekend?
7: Ja, het is wel even wennen, al die informatie die ik nu hoor. Wat ik wel heel grappig vind, is dat ik ook wel de lolbroek kan uithangen. Dus dat herken ik dan wel weer.
1: Met of zonder borreltje?
7: Zonder.
1: Nou, kom er maar bij hoor. 0800 30 30 300 zoeken. Het adres onbekend.nl. Voor alles over die familie Tieben uit het noorden des lands. Achter de piano intussen Billy Swan en I Can Help.

0: Swan leerde in 3 dagen bas spelen, ging toen op tournee. Meteen met zijn grote idool Kris Kristofferson.
1: Het adresseizoen begon vorig jaar september met Erna Wietsma in een reeks grote zoektochten naar vaders. Erna is nu 63 jaar en zij moet het doen met moeders, Ali Kooi's sumiere beschrijving van haar vader. Het moet een zondagmiddag in juni zijn geweest in het jaar 1962. Locatie, Café Brouwer in Wierden.
2: Begon toen ik 12 was, toen, want ik wist natuurlijk, zij was alleen. En ze woonden bij opa en oma thuis, dus daar ben ik opgegroeid. En ja, dat is toch vreemd dat zij dan alleen is en ik heb geen vader. Dus ik heb daar wel naar gevraagd. En vooral toen ik 12 was, ben ik begonnen met vragen. Maar ze wilde het er nooit over hebben. Ze zegt, dat is een diepe wond, dan moet je die pleister op laten zitten en dan is het klaar.
0: En dat begrijp je ook wel?
2: Nee. Nee, ik niet. Nee, want het blijft natuurlijk in je achterhoofd dat ik dat niet begreep.
0: Nee.
2: Maar goed, via een verhaal heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en 2 mannen. De vriendin is met 1 van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
0: Zegt ze er helemaal niks
2: helemaal
0: over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
0: Ja. En zij woonde, Ali, jouw moeder, was een jaar of 22, woonde nog thuis.
2: Dat klopt.
0: En was zwanger.
2: Ja.
0: Hoe werd dat thuis opgevangen?
2: Nou, mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hey Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze woonden natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze woonden in Wierden. En dat was heel christelijk, dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
0: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
0: Nou, uiteindelijk is er wel een naam gevallen. De naam Jan Bos. Moeder kwam daar niet zelf mee. Al begon de naam, hoe zal ik het zeggen, wel te vallen via moeder.
2: Toen zei ze op een gegeven moment van, ja, maar ik heb een vriendin van mij, die heette zo en zo. En die hebben we dus, toen heb ik tegen mijn oom gezegd, die een broer van haar, die er nog is, van, goh, ken jij die? En die hebben het balletje laten rollen en die zijn ermee in contact gekomen. Ook via, het is allemaal via, dat hij waarschijnlijk getrouwd was en dat hij docent was, een gymdocent in Nijverdal.
0: Ja, ja, wij vinden een neef van Jan Bos en hij heeft wel een nummer.
3: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
4: Mobiel?
3: Mobiel, ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek even.
4: Geweet niet, in de stress gisteren.
3: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Bos Jan, mobiel, ja. 06...
0: Ja. Erna, daar ben je weer. Je staat naar jezelf lachend te luisteren. We gingen verder met deze zoektocht, hè. Want we zochten een Jan Bos. We kwamen uiteindelijk terecht bij zijn zoon Bas Bos. En toen...
2: En toen, we hebben contact gezocht, omdat ik het telefoonnummer van jullie kreeg. En ik heb een app gestuurd. En in eerste instantie kreeg ik gewoon een app terug. En even een paar dagen later, toen zei hij van via de app van, wij gaan niet verder contact nemen, want mijn zus wil dat niet. Dus toen is het gestopt.
0: Dus geen DNA-test?
2: Nee, geen DNA-test, dat wilden ze niet.
0: Dus er kwam geen steek verder?
2: Nee, helaas.
0: Dus hier leek de zoektocht te eindigen?
2: Ja, dat leek het, ja.
0: Denk je nou nog steeds dat je een kind bent van Jan Bos?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb het naast me neergelegd. En ik denk van, ja, weet je, het is zoeken in een speld in een hooiberg. En ja.
0: Ja, we hebben je wel geadviseerd toen, weet ik nog, om naar een DNA-databank te gaan.
2: Geweest, ja, daar ben ik geweest. En of tenminste, ik heb daar contact mee opgenomen. En dat daar neergelegd. Ik heb toen wel een Jan Bos... daar zien staan, maar ik kwam daar ook niet meer verder.
0: En dus moeten wij ermee verder. Amy, hoe trekken we hem weer vlot?
5: Nou, dat kunnen wij denk ik wel, want nu komt het. Er is iets geks aan de hand. Jij hebt al die tijd zitten zoeken, zitten hopen op familienamen met de naam Bos. Alleen die naam, in meerdere spellingsvormen zeg ik erbij, komen we helemaal niet tegen in jouw stamboom. Maar we komen wel een heel andere naam tegen. Je bent Geen Bos, Erna. Dat durf ik wel te zeggen. Maar welke naam we wel aan je kunnen hangen, dat hoor je zo meteen.
2: Spannend.
0: Dat is toch ook wat, hè? We zitten zoeken op Bos met en zonder CH. Dat was nog een toevoeging.
2: Ja.
0: Is het heel wat anders? Nou ja.
2: Dat is ook een beetje pijnlijk voor de familie.
5: Toch wel, ja.

0: het niet. 1975 geschreven door Brian Ferry en saxofonist Andy McKay. Roxy Music, Love is the Drug. Wij trekken nu bijna 10 maanden op met Erna Wietsma. Ze kwam voor haar onbekende vader Jan Bos, zonder CH, met CH. Nu lijkt dat een dwaalspoor. Was ons zoeken dan helemaal voor niets? Nee, dat denk ik niet. We komen wel weer even terug bij jou. Vorige keer ging het niet zo goed met je. Je zegt, ik ben zorgbegeleider bij het COA en ik kan goed voor anderen zorgen. Voor mezelf kom ik er niet altijd uit. Wat schort er?
1: Nou, dat was inderdaad zo. De triggers van vroeger komen altijd weer op een gegeven moment terug. En daar moet je mee aan de gang. En dat heb ik de laatste 10 maanden behoorlijk gedaan. Dus het gaat nu een stuk beter, gelukkig.
0: En in welke rol speelde daarbij deze zoektocht die maar niet verder kwam?
1: Nou, ook het feit dat je niet... Ik was het vertrouwen kwijt in de mensheid. En ja, je wordt niet gezien. En dat komt echt vanuit vroeger, komt dat weer terug.
0: Maar je ging best ver, hè? Je zei de vorige keer dat je je schuldig voelde over je eigen geboorte. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, nu niet meer. Maar op dat moment wel, ja. Ja. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Omdat je dan het idee hebt van, goh, ik ben alleen en ik moet voor mijn moeder zorgen. Terwijl dat niet zo is. Het is andersom.
0: Ja. En dat heb je nu wel door.
1: Ja.
0: En nou moeten we zorgen dat we ook nog dichter in jouw familie gaan komen. We zoeken nog steeds, en de vraag blijft, met wie ging moeder Ali Kooi om in het jaar 1962, Amy?
2: Nou, wij hebben jouw hele stamboom van buiten naar binnen en van binnen naar buiten bekeken. En de zoekbrigade heeft nu de volgende theorie. Wij vermoeden op basis van DNA dat jij een Lubbers bent. Jouw vader zou dan een zoon zijn van Albert Lubbers uit, daar komt het, Borne, en Johanna Michel. En we hebben hun persoonskaarten opgevraagd bij het CBG. En dan zien we dat ze 2 zoons hebben gekregen die hiermee mogelijke kandidaatvaders zouden kunnen zijn van jou, Erna. En ik geef je meteen de 2 papieren die daarbij horen. Dankjewel. Komen ze? Want dan krijgen ze een naam en hopelijk ook een gezicht uiteindelijk. De oudste zoon is Gerrit-Jan Lubbers. Die komt uit 1935. En we hebben zoon Henkie Lubbers staan uit 1942. De familie kwam uit Borne. Dat ligt op een kwartiertje rijden van Wierde, waar jouw moeder woonde. Dus dat is redelijk in de goede richting. Allemaal omgeving Twente. En verder zien we nog 5 dochters die er ook zijn geboren. Dit zijn dus zussen van de eerstgenoemde Henkie en Gerrit-Jan. Zij heten Jentje, Aaltje, Johanna, Marja en Albertina. En dan komt hij weer, achternaam Lubbers. Henkie en Gerrit-Jan zijn allebei helaas al overleden. En ze lieten opvallend genoeg geen kinderen na. Maar hun zussen wel. En dus vragen we vandaag, wie is er familie van Henkie en Gerrit-Jan Lubbers? Wie kende de mannen en wie maakte hen mee in 1962 op 0800 30 30 300?
0: Hoor je toch ineens hele andere namen?
1: Ja, inderdaad. Spannend.
0: Wat denk je?
1: Ja, even afwachten.
0: Ja, want we hebben hier eerder zo gestaan, hè?
1: Ja,
0: dus het is wel een déjà vu.
1: Het is even omdenken, maar ik wacht even af.
2: Nou, ik alleen ga het nog spannender maken.
0: Ja.
2: Mag dat?
0: Nou, als je wil.
2: Want er gaat al een spoor voor je naar Almelo.
1: Ja.
2: Naar de golfclub. Daar is namelijk iemand lid met de naam Marja Lubbers. Toen dacht ik, waar ken ik die naam van? Maar dat is dus die zus die ik net noemde, van Gerrit-Jan en Henkie Lubbers. Dus de zus zou dan jouw tante daarmee zijn.
1: Oké. Okay.
2: En dan hebben we natuurlijk een groot verhaal te vertellen. Is een beetje gek op de golfclub wellicht. Maar we gaan er wel achteraan voor je.
1: Dat is goed, fijn.
0: Ja, durf je wel te geloven in tante Marja?
1: Ja, dat is... ja.
0: Nou, kijk hoe dichtbij we gaan komen in deze editie van Adres Onbekend, hè? Ja, dit is Rachel Sweet.

0: I like it, I like it. Het is al goed, Rachel Sweet. Baby was dat. Erna weer Erna. Die dacht dat haar vader Bos heette. Moet nu wennen aan de gedachte dat het Lubbers zal zijn.
1: En dan gebeurt er ineens heel erg veel. Sorry Erna, maar het is ten goede. Ik heb zowaar beet bij de golfclub in Almelo. Moet je horen.
2: Goedemiddag, Golfclub Almelo.
1: Ik ben op zoek naar een lid van jullie. Het gaat om mevrouw Marja Lubbers.
2: Ja, die komt zo met een... Even kijken, want we hebben samen bardienst vanmiddag. Oh. Met een uurtje is ze hier.
1: Ach, dat is ook toevallig.
2: Ja.
1: dan moeten we even wachten.
2: Zou u nog even terug kunnen bellen met een uurtje?
1: Ja, dat zou kunnen, maar liever weten we het al eerder. Kan het ook eerder?
2: Het kan best zijn dat ze over een half uur hier al is. Dan belt zij u
1: weer. Oh, dat zou helemaal mooi zijn.
2: Ja, zou ik dat even opschrijven?
1: Ja, ik geef het u graag door.
2: Ja, zegt u maar.
1: Nou, je hoort het. Hier zijn we geëindigd. Dat is nog even wachten, maar het wordt wel heel spannend, Erna.
3: Dat klopt.
1: De vraag is, gaan wij Marja Lubbers nog vinden en spreken vandaag? Wordt vervolgd.
4: Word ik gezocht?
0: Een half uurtje wordt krap. Pap, hoor je nog wel eens iets van Hans Dankaerts? Vader Koert moet zijn dochter steeds neven kopen. Hans en zijn gezin herinneren aan een favoriete vakantie in Oostenrijk met de buitengewoon actieve Hans. Die ging surfen, die voor dag en dauw er met de hond vandoor ging. Ze werden daar vrienden en dat bleef ook zo toen de vrouw van Koert stierf.
5: Het was hartstikke goed, behalve dat wij een tent bij ons hadden van mijn zwager. En die was hartstikke goed, zei die. Maar hij was lek. En toen heeft Hans ons geholpen, dat we het grondzeil over de tent kregen. Ja, en dat klikte meteen.
1: Ja, met Hans Dankaerts en met zijn gezin. Met zijn vrouw Helen. Hun kinderen Diede, Tom en Fleur Dankaerts. Hij had ook al 3 kinderen uit een eerdere relatie. Ze verhuisden van een flat in Leidschendam naar Het Hert nummer 47. Iets verderop. Hans Dankaerts is moeilijk op leeftijd te schatten. We doen een gokje. Nu 75 jaar.
0: Helpt de combinatie Sardinië-Emme dochter Lisette aan haar vader? Wat er gebeurde? Een meisje van 17 uit een gereformeerd gezin uit Emmen ging stiekem naar het café. Het was eind 1974 in de in Emmen wereldberoemde koffiebar Tin Pan Alley. Ze ontdekte pas na 28 weken dat ze zwanger was. En dat moet dan Antonio zijn geweest. Van Antonio, die ze in deze bar vol gastarbeiders, zoals je dat toen noemde, 7 maanden later niet meer kon vinden.
1: Deze Tonio of Antonio komt van het eiland Sardinië en hij was in 1974 gastarbeider in Emmen. Vermoedelijk had hij eenmalig contact met moeder, toen een meisje van 17. Het speelt zich af in de bar Tin Pan Alley, waar veel Italianen kwamen, maar niemand kon helpen. Ja, er waren verhalen over drugs en Amsterdam, maar dat zijn slechts geruchten.
0: Het was niet best destijds voor Ineke in 1973. Ze was 16 jaar, achterop bij haar vriendje op de brommer die geen voorrang gaf. Een auto knalde tegen haar linkerbeen en daar lag ze dan maandenlang op de zolder van het LUMC. En gelukkig was jij daar ook, Marilène Ausums. Jullie waren samen jong, jij haalde wat te drinken als ze pijn had. En Ineke ging zelf de verpleging in.
6: Ik heb het altijd in mijn verdere leven opgenomen ook voor de patiënten. Weet je, gewoon de... Omdat je het zelf allemaal een keer hebt meegemaakt ook.
1: Ja, ja. Ook Marilène Ausums is daarbij altijd meegenomen. Ze was begin 20 toen ze met een lymfearm in 1973 in het LUMC in Leiden lag. Ze woonde vermoedelijk in de Citroenstraat in Den Haag. Ze woonde in een pleeggezin en heeft een broer die Richard heet.
4: Word ik gezocht?
7: Word ik gezocht?
4: 0800 30 30 300.

0: Gebeurt er toch veel? Hebben jullie het telefoonnummer van Marja Lubbers al? Die vraag komt binnen, anders komt het nu waarschijnlijk binnen. We hebben nog een zoektocht te gaan naar Peter Gabriel en Salisbury Hill.
1: Er komen twee schilderijen binnen. Ze worden voorzichtig gedragen door Pietje. De twee hebben lang in Leeuwarden gehangen bij de stichting De Noorderbrug, waar deze Pietje schilderles geeft. Ze heeft ook jaren les gegeven aan Anneke de Vries, die MS had en die ze zag verslechteren. Anneke is er niet meer. Mogen de doeken hangen bij haar zoon Johannes Hiemstra?
0: Pietje de Jong, je bent niet alleen. Je bent onder andere met twee schilderijen. Ze staan hier tegen de wand. Wat is de waarde van deze schilderijen voor jou?
2: Het laatste schilderij dat Anneke geschilderd heeft, het grote schilderij, heeft voor mij heel veel waarde. Heeft heel veel moeite gekost, omdat het een groot doek was. En door de MS was Anneke behoorlijk beperkt met haar armbewegingen ook. Dus het was heel veel werk om dat mooi op het doek te krijgen.
0: Ja, was Anneke de Vries voor jou een dierbare cliënt?
2: Ja, mag je wel zeggen.
0: Heb je haar lang meegemaakt?
2: Ik heb 4-5 jaar lang met haar geschilderd in het atelier.
0: En wat zie je dan gebeuren in die 4-5 jaar?
2: Nou, een heel simpel voorbeeld. Toen ik net kwam, toen kon ze nog een half potje water tillen. En na 4-5 jaar moest ik het potje verzetten en er zat er nog 1-2 centimeter water in.
0: Dus je zag die kwaliteit van leven met het aantal maanden steeds minder worden.
2: Ja.
0: Heb je dan het idee dat je haar nog wel hebt kunnen helpen, behalve met potje aangeven?
2: Jawel, want je kon meehelpen om het doek uit te zoeken. Je kon de spullen klaarzetten, spullen voor haar opruimen. Haar eens helpen als het nodig was bij de ADL. Gewoon een luisterend oor zijn. Ja.
0: Ze kwam binnen in 2015 bij jou. Hoe lang heb je haar mee kunnen maken?
2: Ik kwam bij hen binnen.
0: Aha, ja. Ja. Is zij er al lang niet meer?
2: Ze is overleden in 2019.
0: En wat is er toen met haar kunst gebeurd?
2: De meeste doeken zijn meegenomen door haar zoon, Johannes.
0: En die ken je?
2: Nee, ik ken hem niet. Ik heb hem één keer ontmoet toen ik de materialen van Anneke, elke cliënt had zijn eigen bak, heb ik naar boven gebracht en die heb ik aan hem overhandigd toen ze overleden was.
0: Maar deze schilderijen dus niet?
2: Die hingen nog in het atelier.
0: Aha, en ja. Nu niet meer?
2: Nee, op een gegeven moment heb ik een briefje achterop een van de schilderijen gedaan. Als jullie het willen weggooien, doe dat niet, dan wil ik ze hebben. Dus toen kreeg ik deze twee doeken.
0: Ja, en toen dank je. Nou moeten we wel contact gaan zoeken met de zoon waar het over gaat. Hem zoeken we. Vertelde zijn moeder Anneke wel over hem?
2: Ja, zeker. Ja. Ze vertelde dat hij getrouwd was of samen woonde, dat weet ik niet. Volgens mij hadden ze twee kinderen en ze waren net voor 2019 verhuisd naar een dorp in Drenthe.
0: En zijn naam is Johannes Hiemstra.
2: Hiemstra, ja.
0: Zoon van een Molukse vader?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Wat weet je daar nog meer van?
2: Ik weet alleen dat Anneke ongehuwd was toen ze hem kreeg en dat ze later gehuwd is met meneer Hiemstra.
0: Ah ja. En wat zou jij nou van hem willen? Wil je hem zijn erfenis geven of zou je hem ook na al die tijd wel eens willen spreken?
2: Nou, allebei zou heel mooi zijn, maar ik gun hem die schilderijen.
0: Ja. En als je over Anneke praat, wat zou je tegen hem willen zeggen? Wat je nog nooit hebt kunnen doen?
2: Het was een hele lieve vrouw die heel goed wist wat ze wilde. Ook heel duidelijk was van dat wil ik niet en dat wil ik wel. En die een doorzetter ging echt door. En op een dacht ik, zo'n groot doek, dat gaat niet lukken. En toch ging dat heel goed.
0: Ja, het zijn twee doeken, hè? We hebben eentje met bloemen, met zonnebloemen.
2: Ja.
0: Misschien wel een beetje geïnspireerd door Van Gogh. En wat is dat andere doek?
2: Daar zie je een afbeelding van de negerhut van oom Tom.
0: Die is heel bijzonder.
2: Die is heel bijzonder. Die is ook heel goed geslaagd.
0: Ja. Je moet op adresonbekend.nl maar kijken als je dat wil. Maar het is heel kleurig. Het is heel knap gemaakt. Er ligt heel veel, waarschijnlijk, gok ik dan zomaar, van Anneke in.
2: Ja, heel veel. Alles is van Anneke, hoor.
0: Alles is van Anneke.
2: Ja.
0: En alles kan naar Johannes Hiemstra. We zijn er vaker vandaag. Ergens in Emmen, in een groot vrijstaand huis waar hij met vrouw en kinderen samen hebben gewoond. Nou, wees welkom.

0: Ik ben ik door Boudewijn de Groot. Pietje zag in 2019 de oudste zoon van Anneke de Vries bij haar heen gaan. Ze droeg moeders bak met verf en kwasten over. Er is iets blijven hangen, hoe je het ook bekijkt, zijn moeders laatste twee schilderijen. Zoon Johannes Hiemstra, die heb je toen gezien. Heb je hem nog voor ogen, deze Johannes Hiemstra?
1: Nee, want ik was helemaal wat van slag. Ik kwam 's ochtends om 8 uur op mijn werk en komt een collega op me toe lopen en die zegt van ja, ik moet wat vertellen. Anneke is overleden. En tegenwoordig doen we dat anders, dan bellen we 's ochtends eerst even, maar dat was toen niet zo. Dus ik was echt heel erg geschrokken.
0: Ja, dat snap ik. Amy, heb jij Johannes Hiemstra al voor ogen?
2: Nou, niet hemzelf, dat wil zeggen zijn gezicht. Maar zoeken op de naam Johannes Hiemstra levert wel gelijk iets moois op. Ik houd even omhoog, moet je dit zien? Een Airbnb. Johannes Hiemstra verhuurt sinds kort een geweldige villa op Bali. En als je dat ziet, dan wil je gelijk wel boeken voor een mooie vakantie. Dus daar hebben we ook meteen een bericht naartoe gestuurd. Niet om die villa te huren, maar wel met de mededeling dat die wordt gezocht in ons programma. En er gebeurt meer. We worden gebeld dat we richting, ken jij het, Garmingen moeten voor Johannes. Ik kende het niet. Ik heb even gekeken. Het is een S-dorp annex gehucht in de gemeente Midden-Drenthe. Helaas staat Johannes daar niet in het telefoonboek, dus ik ben wat gaan rondbellen in en rondom dat gehuchtje in Garmingen. En daar tref ik toch zomaar een bekende van Johannes.
3: Ja, ik ken hem ook wel, dus maar ja.
2: U kent hem?
3: Ja, ik ken hem, ja.
2: Maar de vraag is, wie kan ons in contact brengen met Johannes? Want hij wordt gezocht.
3: Nee, dat kan ik ook.
2: Nou, dat is toch maar mooi meegenomen meteen.
3: Ja, ik bel hem wel even.
2: Want u heeft zijn nummer?
3: Ja.
2: Ah, nou kijk, dat is geweldig. Ja, en geeft u dan vooral ons nummer aan hem door?
3: Ja, dan geef ik dit wel even aan hem door.
2: Nou, en dan staat er nog iemand op. Een buurman van Johannes meldt zich. Weer een buurman. En die weet inmiddels van het verhaal en gaat erop af, zegt hij. Dus dat is mooi. We hebben nu 3 ingangen om Johannes te bereiken. De vraag is alleen, lukt het ons vandaag nog? Wie zal het zeggen? 0800 30 30 300.
0: Nou, komen we en dichterbij.
1: Ja, zeker.
2: Je glundert al een beetje, Pietje.
0: Ja, we begonnen deze uitzending met de 2 van die energieke mannen. Laten we niet in de verdrukking komen, deze Stef en Rijk. We zoeken een Nederlandse man. Vorig jaar 8 september was hij nog op New York. JFK, Nederlands paspoort, ging dicht. Hij werd weggevoerd. Onbevredigend gevoel moet het jullie hebben achtergelaten. Hoe gingen jullie dat vliegtuig in en vlogen jullie naar huis?
4: Nou, het was ook even bijkomen van de adrenaline-shock eigenlijk. Ja, het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
5: Nee, dat zeker niet.
4: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Jij was natuurlijk ook doodmoe van het reanimeren. 21 minuten lang.
5: Ja, nou, niet alleen ik. Dat is weer gelukkig af. Maar dat was wel een serieus proces, ja. Dus,
0: ja zijn jullie daarna in Nederland nog gaan proberen om hem hier te vinden daarna?
5: Ja, we hebben wel een aantal keer even op wat manier proberen te zoeken. Maar ja, dat houdt heel snel op. Van, is er niet ergens op social media iets geplaatst of zo? Dus nee, dat bracht ons niet veel verder.
0: 0800 30 30 300.

0: Damn Heavy People, Kate Bush, kwam alleen op single uit in tegenstander van vanavond. Japan, alleen daar heette het Rolling the Ball.
1: Het vertrek.
0: Adres onbekend wordt met de week meer een schaarste goed. Nog maar 2 keer komen we bij je voor de zomerpauze. De tijd dringt voor jouw verhaal. Op adresonbekend.nl vinden wij intussen Siska Dekker. Droeg zij een kind van Haagse Harry, 1978.
2: Daar gaat een briefje door de bus. En dan is de vraag, wat gaat zij daar op antwoorden? Dus het wordt spannend voor Harry deze week.
0: We komen tijd tekort vandaag. Ja. Erna Wietsma zocht bij ons naar de familie Bos, naar haar vader. Blijkt het een dwaalspoor te zijn. Nu zoeken wij in de familie Lubbers bij tante Marja op de golfbaan.
2: Ja, en is daar dan al nieuws, vraag jij je af, Erna, in Almelo? Ja, groot nieuws zelfs, want Marja Lubbers is daar zojuist gearriveerd. En ze zegt meteen, val maar met de deur in huis. Dus dat heb ik gedaan en dat werd een spannend gesprek. Ze zegt, jeetje, dan moet het mijn broer Henkie Lubbers zijn geweest. Want mijn oudste broer Gerrit-Jan, die had nooit vriendinnetjes. Maar Henkie, die zeker wel. Dat was een knappe jongen vroeger en ik heb al zijn vriendinnetjes gekend. Dus ik heb de naam Ali er natuurlijk in gegooid. Dat zegt haar niets. Henkie heeft geen kinderen gekregen.

0: Dus dat heb ik gedaan en dat werd een spannend gesprek. Ze zegt, jeetje, dan moet het mijn broer Henkie Lubbers zijn geweest. Want mijn oudste broer Gerrit-Jan, die had nooit vriendinnetjes. Maar Henkie, die zeker wel. Dat was een knappe jongen vroeger en ik heb al zijn vriendinnetjes gekend. Dus ik heb de naam Ali er natuurlijk in gegooid. Dat zegt haar niets. Henkie heeft geen kinderen gekregen. En dat was ook meteen het grote verdriet in zijn leven. Want hij had dat heel erg graag gewild, zegt zij. Dus je begrijpt wel, ze is stom verbaasd. Mm-hmm. Ze zegt, als dit verhaal klopt, dan had Henkie dit heel fijn gevonden. En dan had hij je zeker in de armen gesloten.
1: Ja.
2: Zo, dat is toch ook emotioneel? Enig kind. Ja. Van Henkie. Ja, ik zie je denken, als het allemaal waar is.
0: Nou, je bent een Lubbers, dat is zeker. Nu nog contact met Marja. Het goede nieuws daarover is, ze staat er voor open.
1: Oh, dat is fijn.
0: Je mag haar bellen. En nog beter, ze staat ook open voor DNA-contact en onderzoek. Dus
1: helemaal fijn.
0: Nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen.
2: Ja. Ik verheug me op jou en Marja volgende week in Adres Onbekend. Eerst nog maar die twee schilderijen, die moeten weg. Anders moeten ze weer op transport. Ze wachten op de zoon van de maakster, van maakster Anneke, die er niet meer is. Pietje beheert ze nog. Voor Johannes.
0: En Johannes Hiemstra hadden wij al in het vizier, maar hoe krijgen we hem te pakken? Dat is niet zo moeilijk meer, want de buurman uit Garmingen die kwam in actie. En het verhuurbedrijf van de B&B op Bali ook. En toen had ik het genoegen met Johannes zelf.
3: Ik word inderdaad van allerlei kanten gecontact, inderdaad, dat ik gezocht word.
0: Ja, zo werd Johannes van alle kanten benaderd, ingezijnd dat hij werd gezocht vanuit Indonesië tot aan Garmingen in Midden-Drenthe. En nu is hij onderweg, dat hoor je. En als ik vertel dat jij zoekt vandaag Pietje en dat je nog werk hebt van zijn moeder, dan is hij verrast.
3: Oh, meneer, dat wat graag.
0: Ja.
3: Oh, dus we hebben best wel veel van haar gekregen natuurlijk, die ze zelf in bezit had.
0: Ja.
3: En, maar ik wist dus niet dat er nog wat meer rondzwierven, zeg maar.
0: Hij vindt dit heel mooi en is nieuwsgierig. Dus hij vroeg net, zitten jullie in Hilversum? Want ik wil Pietje dan wel heel graag ontmoeten. Hij heeft de tocht gemaakt. De deur gaat nu open. Schrik niet, Pietje. Ja, ik zie dat je schrikt. Maar hij is hier!
2: En je mond valt open.
1: Ja. Hi, the lickest of your man. Hi.
4: Dank je.
5: Dit is apart, hè?
1: Heel apart.
2: Hier had je niet op gerekend.
1: Absoluut niet. Nee.
2: Maar je neemt twee van die schilderijen mee deze kant op.
1: Ja.
2: En dan denk je niet, waarom zal dat zijn?
1: Nee, ze moest.
2: Kijk, ja. Zullen we daar maar meteen mee beginnen? Wil jij ze officieel overdragen?
1: Ja.
2: En vertel er wat bij.
1: Dit is het laatste schilderij wat ik met je moeder heb gemaakt. Het is echt een doek wat heel veel moeite kost, omdat het zo groot is. Dus het moest draaien om het goed te krijgen. En deze is blijven hangen in het atelier. En die hing daar al.
2: Dat zijn die bloemen?
1: Dat zijn de bloemen, ja. Ja.
2: Maar dit is dus haar laatste bloed, zweet en tranen. De laatste keer dat ze haar hand gebruikte voor een schilderij.
1: Ja.
2: De Negerhut van Oom Tom heet die.
1: Ja, klopt.
2: Ja, ik zie het wel aan je. Het is een beetje de overbodige vraag. Hoe vind je het om deze nu te krijgen?
5: Ja, dat doet me echt heel veel. Ik weet hoe een doorzetter ze was. En ja, als je dit dan ziet, dat is toch ongelooflijk hoe zij aan het eind ook was.
1: Ja.
5: Ik ben echt sprakeloos eigenlijk.
2: Ja, je mag ook sprakeloos zijn. Ja. Het is wel al 7 jaar geleden dat je moeder overleed. Dus ik denk dat daar het grootste verdriet. Ja, dat mag je eigenlijk helemaal niet invullen voor iemand anders, maar er wel af is. Maar herleeft ze hier wel weer mee?
5: Ja, 100%. Dit is. Ik zie hier ook haar doorzettingsvermogen in. Haar wil om het mooiste te maken van wat ze nog kon. En die vraag heb ik haar ook al meerdere keren gesteld. En dit is gewoon wat het gewoon weergeeft. Dus dit is heel veel voor mij.
2: Je kunt wel zeggen, kunst van een ander achter is niet altijd even mooi. Maar dit is ook mooi. Ik kan me best voorstellen dat je dit gewoon, midden in je huiskamer ophangt.
5: Ja, sowieso. Sowieso, ja. Ik haal de televisie weg en hang deze neer.
2: En zij daar heeft zoveel liefde nog gestoken in jouw moeder om er nog wat van te maken, terwijl het zo moeilijk was.
5: Ja,
2: dus misschien moet je met haar ook maar eens goed in gesprek.
5: Ja, dat ga ik zeker doen. En ik denk dat het ook wel fijn is om te horen hoe alles gelopen is. En omdat het zo abrupt was. Het was voor ons ook abrupt, alleen ja, dat is. Jullie hebben er wel echt een goede band op gebouwd. Dus ik denk dat het wel fijn is om daar.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet en een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten en de uitslag is eind van de middag bekend. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een soort bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over dat touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Inmiddels zijn 6 mensen opgepakt. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug bij de voetballers. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stevens Tassen. KRO NCRV.

0: Memories, Earth and Fire uit 1972. Vorig jaar op nummer 44 in de Evergreen toplijst van de jaren 70. Met natuurlijk in de absolute hoofdrol Journey Kaagman.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets, what he gets.
2: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
3: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, we zwaaien natuurlijk uit naar adres onbekend, lieve reizigers. Het is zondag 7 juni 2026. Van harte welkom. Dit is tot 4 uur een geheel verzorgde, geestverruimende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En dit hele weekend zal de reis compleet in het teken staan van de Evergreen Week van de jaren 70. En dat gebeurt allemaal onder toezicht ook van onze grote roerganger, chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder.
4: Goedemiddag.
0: En natuurlijk ook hier aanwezig onze schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst.
5: Ja, dag meneer Stassen en iedereen die is ingecheckt. We zijn met de bus onderweg naar Haarlem. En rijden daarna weer naar noordoostwaarts Onstwedde. Dat ligt in Groningen.
0: Ja, en heb je een jaren 70 flashback? Laat het ons weten via de luisterapp.
6: Good morning, ladies and gentlemen.
7: Story you're about to see is true. The names have been changed. Names have been changed. Protect the innocent.
0: Meneer Van Aalst.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Allemaal goedemiddag.
0: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisteren.
2: Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moeder de maan. Onder de maan, op de lange rivier, schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man gedwee en gedwee naar de zee?

0: Goedemiddag Stefan, meneer Van Aalst en Cor. Leo stapt in vanaf zonovergoten Holten. Ik wens iedereen weer een fijne uitzending. Houdoe.
1: Ah, heerlijk. Leo is erbij.
2: Heerlijk.
3: Magical Mystery Tour. 70's. Flashback.
1: Ja, lieve reizigers, van harte welkom bij een prachtige busrit. Nu al een virtuele busreis op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En deze reis staat natuurlijk ook weer helemaal in het teken van de Evergreen Week van de jaren 70. En ook vandaag gaan we in de bus weer bezig met jaren 70 flashbacks. Dat zijn herinneringen. Dat kunnen herinneringen aan een lied zijn, een geluid, een foto of wat dan ook. Dat kun je allemaal laten weten via de NPO Luisterapp. En mochten we iets mogen zoeken voor je willen moeten zoeken uit het beeld- en geluidarchief, de schatkist, schatkamer.
2: Schatkamer.
1: Is het een schatkist of schatkamer? Schatkamer natuurlijk.
2: Ja, schatkamer.
1: Dan doen we dat ook voor je. Meneer Van Aalst, er komen ook van alle kanten mensen binnen, hè, die zijn ingecheckt.
2: Ja, Fanny Broeksema die is ingestapt en die roept gas op die lolly. En Taco is ingestapt in Amersfoort en die hoopt op een paar prachtige jaren 70 nummers. Joost Haring is ingestapt in het mooie Rauwveen. En dan hebben we nog Bert, is natuurlijk weer ingestapt. Heeft heel veel keuzes. Grupo Sportivo Henri, Kayak, Lyrics, Sweet the Buster, Still Believe. Nou ja, ga zo maar door. En Ans die zegt, het is weer voorbij die mooie zomer.
1: Ja, mooi.
2: Tweedelig. Mijn vader was fan van Gerard Cox en mijn broers, zussen en zwagers waren wel soort van blij dat de vakantie erop zat.
1: Nou, dat is nogal wat. Zeg, Marjolein vindt het fijn dat we er zijn. Dat is natuurlijk ook mooi. Steven Tetelep zegt nog even wat een mooi gedicht. Jelle die vraagt een nummer van de Bonzo Doc Duda Band. Ze hadden een nummer 1 hit. De muzikale, absurde muzikale Evergreen van Monty Python's Flying Circus. Ja, dat is prachtig. Maar dat is dan weer net niet jaren 70.
2: 1969.
1: Dus dat gebeurt nog wel vaker, hoor. Dat op die rand, zeg maar, eind jaren 60, begin jaren 70. Kan het zomaar zijn dat je in 72 genoot van een nummer in de discotheek. En die kwam dan eigenlijk uit eind jaren 60.
2: Ja, ja.
1: Dus geeft helemaal niks. Maar we moeten ons wel houden aan het format van de week van de jaren 70. Meneer Van Aalst, heeft u trouwens nog wat gegevens over hoe de, als er mensen zijn van hoe gaat het ook alweer met het stemmen?
2: Ja, je kunt op 20 nummers stemmen. Dat gaat via nporadio5.nl/stem. Minimaal 5, maximaal 20. En je kunt ook 20 vrije keuzes zelfs invullen als je wilt.
1: Het is toch fantastisch, ja. Allemaal, wat allemaal niet mogelijk is. We gaan naar Haarlem, hè?
2: Zeker, ja.
1: En daar woont Tim. Oh, wacht eventjes, Tim. Hallo, Tim.
4: Hallo.
1: Ik drukte op het verkeerde knopje.
4: Nou, dat geeft niks.
1: Tim, vertel.
4: Ja, nou, ik... Ik ben dus Tim. En normaal luister ik altijd Radio 2. En nu, een paar weken geleden. Ja, zet ik gewoon toevallig langs Radio 5.
1: Ja.
4: En ja, ik dacht eigenlijk dat... ik heb nooit naar Radio 5 geluisterd, maar
1: nee.
4: ik ben echt fan.
1: Nee, dat is...
4: Ja, joh. Ja,
1: ja, ja. Ja.
4: Nou, kan het komen dat ik misschien een beetje richting de 40 ga. Dat zou dat ik een beetje met de doelgroep weer te horen. Maar het is echt hartstikke leuk. En die Waar is Bob vind ik ook altijd leuk.
1: Wat vind je leuk?
4: Waar is Bob? Dus die man van Relé.
1: Ja, ja. Ja,
4: ik zit helemaal voor dat ik mee te spelen. En dan dacht ik, nou, daar wil ik ook een plaatje aan vragen.
1: Natuurlijk, dat kan.
4: Ja. Dus mijn opa die was fan van Johnny Cash, Theo Bouwmeester heet hij. En ja, zodoende ben ik eigenlijk een beetje... Ik zat er met de paplepel ingegoten en A Thing Called Love lijkt mij wel passen met een mooie weer zo.
1: Ja, we gaan hem voor je draaien. En ja, omdat goed. Jij, dat doen we wel eens vaker, als iemand echt bij ons dan een nieuwe reiziger is, die dus ook belooft om regelmatig in te checken hier in de Magical Mystery Tour, dan krijg je van ons een prachtige pen. En dat is een floating pen. Met het busje beweegt dan door de pen heen in de vloeistof.
4: Nou, dat is toch dat is fantastisch. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Blijf even de lijn en doe je natuurlijk weer gegevens.
4: Oké. Okay.

0: een prachtige flashback van Tim kwam zojuist binnen. Heeft hem een pen opgeleverd. Dat heeft niets te maken met de jaren 70. Maar gewoon omdat hij voor het eerst in de bus zit.
1: Ja.
0: Dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja.
0: A Thing Called Love, Johnny Cash. Een opgave aan 1972 in 2 minuten en 29. Eens even kijken. Roos die kwam net binnen. Die wou even melden dat zij is ingestapt. Oh, er komen heel veel mensen in één keer binnen. Waar is Roos? Ik had Roos net.
1: Roos.
0: Ja, Roos. Ik stap vandaag weer op in de bus in Den Helder. Na een weekendje theaterspelen ga ik nu lekker ontspannen en genieten van de busreis. Goeie reis allemaal. Groetjes, Roos. Meneer Van Aalst, we hebben de eerste flashback binnen.
1: Ja, inderdaad. Jan Duizer is dat. En die komt uit Werkendam en die vraagt om een radioverslag van Nederland-Brazilië. 3 juli 1974 met onder andere Dick van Rijn. En Nederland moest winnen om de finale te bereiken. Kunnen jullie daar een stukje van laten horen?
0: Ja.
1: Nou, we hebben het gevonden met Dick van Rijn.
0: Als verslaggever, hè? Ja.
1: De WK van 74, Nederland-Brazilië.
0: 3 juli 1974, om precies te zijn. En hoe snel dat gaat, dat we dit gevonden hebben, is natuurlijk fantastisch. Dus zo kan het werken. Als jij denkt van, nou, dan wil ik ook het afscheid van Siebertje hebben. Of ik wil die, zoals gisteren hebben we nog het gemiste doelpunt van Robbie Rensenbrink gehoord. Hup, hebben we meteen.
1: Hoppakee.
0: Dus laat even, geef je flashbacks door. En als je daar nog een mooie plaat bij hebt, is het helemaal mooi. En doe dat dan via die glasheldere NPO. Luister app.
2: Magical Mystery Tour 70s Flashback.
3: 1974.
4: Deze heeft geplaatst op rechter. Johan Cruijff met veel Brazilianen. Weinig Nederlanders. Komt die bal. Deze keer weer. Goal! Ja! Ja! Hij zit. Deze komt. Oh! Oh! Oh! Oh! Hoe is het mogelijk? 1-0 voor Nederland. En dat is buitenspel van Johan Cruijff op een paas. Van Hardigen, maar jongens, wat was het mooi. En het kan een doelpuntje leiden. We staan voor met 1-0, 5 minuten in de tweede helft. Rensenbeek geeft een goede paas. Dan gaat Krul achteraan. Krul voet eronder voor de goal langs. Kruijf. Ja! Grote klasse, grote klasse. Een mooie paas die opgetikt werd daar. Door de sprint van de goal. Die een schitterende strakke voorzet gaf. Maar een volle vlucht Johan Cruijff. Uit de strijd met de benen en de voorste voet eronder zetten. En Leao was geslagen. En vandaar tegen Brazilië. 2-0.

0: Show Me The Way, Peter Frampton. En de eerste flashback, die was toch meteen midden in de roos, meneer Van Aalst. 74, 3 juli, met het radioverslag van Dick van Rijn, was dat Nederland-Brazilië. Als jij dus ook nog een flashback wilt horen, dan kan dat natuurlijk. Maak dan gebruik van de NPO Luister-app. We hebben ook eentje binnengekregen van volgens mij Tjerk. Want er komt zoveel binnen dat ik even niet heb goed gearchiveerd. Maar Tjerk die wil graag de Geinlijn horen. Of we daar iets af van hebben. De moppen van Max Tailleur. Waarmee hij ongeveer 8 miljoen per jaar binnenhaalde. Dat hoorde ik laatst. Destijds. Met zijn Geinlijn. We gaan het proberen. Dan meneer Van Aalst. Heeft u nog iets gezien waarvan u zegt, nou, dan moet ik er even aandacht aan besteden?
1: Ik zie hier voorbij komen de Waltons en ook All in the Family. Dat is Fifi.
0: Leuk. Die hebben we gisteren ook nog gedraaid.
1: Moeten we even onthouden.
0: We hebben gisteren ook nog gedraaid, maar die kunnen we vandaag weer draaien, hoor.
1: Waltons of All in the Family?
0: All in the Family.
1: Oké, dan blijft het bij de Waltons.
0: Ja.
1: Dat was het eigenlijk.
0: Dat was het?
1: Ja.
0: Kijk, hier komt ook eentje mooi binnen, hoor. Flashback als aardige herinnering aan 1973. Mooi verzoekje, Colin Blunstone, I Want Some More. Dat is van onze, natuurlijk onze schaduwredacteur Harry van der Maten. Die was toen te gast als DJ bij Radio Veronica. Dus dat is ook leuk. Wie heb ik aan de lijn?
2: Peter Altena.
0: Hey Peter Altena.
2: Hi Stefan.
0: Wat wou je zeggen, Peter?
2: Ja, nou, ik had een mailtje gestuurd.
0: Ja.
2: Met voor mij een heel mooi nummer.
0: Ja.
2: Waar ik jaren naar op zoek ben geweest en met ook wel leuke herinneringen eraan.
0: Nou, graag.
2: Ja, nou ja, we zijn in de jaren 70, 71 naar Winschoten gekomen vanuit Utrecht. En dan kom je op een onbekende school.
0: Ja.
2: Een onbekende stad of dorp, wat is het? Dan zit je in een klas, in een school waar je niemand kent, andere gewoontes.
0: Ja.
2: En dan heb je een meisje in de klas zitten, wat ze bekende, het mooiste meisje van de klas.
0: Ja.
2: Ja, en die was op een gegeven moment ziek.
0: Ja.
2: Weet ik niet, door een darm of ontsteking.
0: Ja.
2: En toen mochten de 3 leerlingen even daar naartoe. En ja, wie werd daar vooruit gekozen om mee te gaan? Dan mocht ik.
0: Peter, ja.
2: Ja, en dan kom je daar en dat is al heel mooi.
0: Ja.
2: En dan hoor je dit nummer op de radio, die als al een keer eerder gehoord had. En dat is dan zo'n betekenis.
0: Ja.
2: En dan ga je dus heel lang op zoek om dat nummer te vinden.
0: Ja. Ik kun je nog iets meer vertellen over het meisje?
2: Ze woonden een paar huizen van school af.
0: Ja.
2: Dus ja, en als ik dan naar huis liep, dat was dan die kant op. Ja, dan kom je er wel voor de deur langs. Ja, het is natuurlijk, je bent jong en je vindt dat heel bijzonder. En je bent een onbekende en denk je, ach, ze letten niet op mij. Maar eigenlijk val je natuurlijk wel op, want je bent een nieuwe die erbij gekomen is.
0: Zeker, ja.
2: Dus ja, dat maakt op dat moment dan wel toch wel indruk.
0: Hoe heette ze?
2: Ik meende dat ze Annemiek Bloem heette.
0: Annemiek Bloem?
2: Ja, volgens mij wel. Maar
0: Annemiek Bloem, meneer Van Aalst.
1: Ja, ik noteer het.
0: Wij noteren het eventjes.
2: Oh, okay.
0: Je weet het niet, hè? Voor hetzelfde geld belden ze meteen een 9-jarige. En woont ze nog in Utrecht, nu inmiddels wat ouder.
2: Nee, dat Winschoten.
0: Of Winschoten.
2: Nee, okay.
0: Jij was 9. Ja, dat klopt, ja.
2: Ik was 9 en wij gingen van Adenauerlaan gingen wij naar Winschoten toe.
0: Ja. Ze had een blindendarmontsteking, zeg je, of iets anders?
2: Nou, het was in Elvliet, het was al langer muziek was. En toen werd er dus iets daar naartoe gebracht. En dan mochten de 3 werden uitgeloot, of ik weet niet hoe dat ging. Tot mijn stomme verbazing zat ik erbij.
0: Fantastisch, dat toch leuk zijn als je dit hoort en denkt, ach, dat was Peter. Dat was Peter.
2: Dat is heel bijzonder.
0: Dat was die verlegen jongen uit Winschoten.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Het was meteen liefde op het eerste gezicht.
2: Nou, ik weet niet of liefde was. Het is gewoon, ja, die achter is dan van, dat kom ik goed voor aan, merk ik.
0: En de underscore van dit verhaal, dat is dit nummer.
2: Ja, absoluut. Ja, dit komt meteen weer terug.
0: Wil jij het even aankondigen, Peter?
2: Nou, dit is van de geweldige Nederlandse band The Walkers. Het nummer There's No More Corn on the Brazos.
0: There's No More Corn on the Brazos. Wat een geweldige titel ook. Dankjewel.
2: Ja,
0: dag, Peter.
2: Nou, jullie bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Rauwfase.
1: Beste leden van Achterhoek. Obama is vandaag bezig met de verkiezingstoernooi. Wim is een van de laatste plaatsen in onze prachtige streek die nog niet vereerd waren met een bezoek van Opa Bagama. Waar gaat het om? Dat is de vraag. We willen dus een vrije onafhankelijke staatsrecht. De belasting wordt dus afgeschaft en ook het minimumloon wordt afgeschaft. Iedereen zal dus in de toekomst het maximumloon ontvangen. I'm gonna be emperor of the world. Leven Opa Bagama. Leven Opa Bagama. Ik wil de grootste zijn. Ik wil de grootste zijn. Ik wil de grootste hebben.

0: grootste zijn. Ik wil de grootste hebben.
1: Ik wil de grootste zijn, Raymond van het Groenewoud uit 1975. En je hoorde een flashback uit het radioprogramma Rauwfaser. Dat is een van mijn favoriete radioprogramma's uit 1979 met opa Bakema. En dat was weer de buurman van Peter van Brugge. En daarvoor, meneer Van Haals, had u wat aantekeningen bij No More Corns, ja. Corn on the Brazos van de Walkers uit 1971.
2: Klopt, de Walkers kwamen uit Limburg. Het werd eigenlijk in de jaren 30 al gezongen door gevangenen in Texas. En die moesten het suikerriet kappen. En het heette eigenlijk No More Cane. Die moesten dat oogsten aan de rivier. En die heette dan de Brazos. Maar de Walkers maakten daar corn van, dus zeg maar mais. En ook Bob Dylan heeft het opgenomen.
1: Ja, het is veel gecoverd, hè?
2: Ja.
1: Dan eens even kijken, wat komt er allemaal nog binnen? De Brom en Ruis Show. Ja, Vincent loopt weer helemaal leeg, jongens. En dat is echt fantastisch. Hij komt binnen met de Brom en Ruis Show. Hij wil graag ook een van mijn favorieten trouwens. Die ga ik op mijn lijstje zetten als ik moet stemmen. Dat is Split Ends, My Mistake. En later werd Split Ends Crowded House.
2: Oh, ik dacht dat u bedoelde Making Plans for Nigel van XTC. Dat
1: nee. My Mistake. Heeft u dat ook aangevraagd?
2: Vincent, ja.
1: Ja, maar Vincent die is volgens mij net zo oud als ik. En die hebben dezelfde muzieksmaak. Even kijken, er komt een prachtig verhaal van Ine binnen. Dat gaan we eens even helemaal doornemen. En misschien gaan we je wel terugbellen, Ine. Even kijken wat er
2: nog meer. Nop uit Tilburg, Kraftwerk, Das Model. Ook een leuk liedje.
1: Leo zegt, goedemiddag, ik ben Leo Klaassen. En ingestapt in Borne, nu we in de jaren 70 zijn beland, zou ik graag een nummer van de Beach Boys willen aanvragen. Een nummer dat praktisch nooit op de radio is gehoord. Het is een nummer uit 1972 en herinnert me aan de tijd dat het alarmschijf is geweest. Nou, daar gaan we ook in duiken.
2: Hè? Zeker.
1: Geef je flashbacks door via die glasheldere NPO-luister-app. Goedemiddag, met u spreek ik.
3: Goedemiddag, met Lia.
1: Hey Lia.
3: Hallo.
1: Vertel.
3: Nou, ik had een flashback.
1: Ja.
3: In 1972, 1 januari, mocht ik als 16-jarig meisje...
1: Ja.
3: voor de allereerste keer naar de discotheek.
1: Ja.
3: Ik ben heel beschermd opgegroeid.
1: Ja.
3: Mocht niet weg, wat dat betreft. Naar de disco. Nou, uitzondering, ik mocht een keertje daar naartoe.
1: Ja.
3: En toen werd ik ten dans gevraagd.
1: Oh jee, ja.
3: Ja, ik op slag verliefd natuurlijk. Want het was een, in mijn ogen, wereldse jongen. Met langer haar dan ik zelf had.
1: Ja.
3: En eind goed, al goed. Wij zijn in 75 getrouwd. Ik net 19 jaar, hij nog net geen 24. Ja, toen ging dat nog op die leeftijd.
1: Dus je ging met hem dansen toen je 16 was. En, en 3 jaar later ben je met hem getrouwd.
3: Ja, inderdaad.
1: Fantastisch.
3: En de reden daarvan was, hij had een huis gekocht. En dat werd nog verhuurd. En om het vrij te krijgen voor onszelf, kon je toen de tijd de huur nog opzeggen via de gerechtsdeurwaarder.
1: Ja.
3: En die zei toen van, nou, dan moet je wel zorgen dat je getrouwd bent. Dan heb je meer kans.
1: Ja.
3: Dus Frans had alles al geregeld op het stadhuis.
1: Ja.
3: Zonder dat ik het wist.
1: Ja.
3: Mijn ouders waren nog op vakantie. En die moesten wij nog vertellen van, wij gaan trouwen in oktober.
1: Ja. En wanneer zijn jullie gescheiden?
3: Nee, nooit.
1: Nee.
3: We zijn nog steeds samen.
1: Fantastisch. Geweldig.
3: We waren afgelopen oktober 50 jaar samen. Samen getrouwd dus.
1: En wat is jullie liedje uit de jaren 70?
3: Nou, ik heb nu opgegeven een Horse With No Name, want dat staat me nog het beste bij.
1: Ja.
3: Maar het liedje waar ik op ten dans werd gevraagd was van Need Your Love So Bad.
1: Oh, wacht, die pakken we er even bij. Die gaan we dan doen ze allebei.
2: Dat is jaren 60, dacht ik, hè?
3: Ja, daarom. Die
1: 60.
3: Is niet van 70, maar dat is ook wel typerend voor ons. Wij zijn niet zo van de geëikte hitlijsten. Wij zijn een beetje afwijkend wat dat betreft.
1: Nee, ik had het graag gedraaid, maar dat valt net buiten het kader.
3: Ja, ik weet het, ik weet het.
1: Nee,
3: maar wij vallen sowieso een beetje buiten het kader.
1: Oké. Nou, Lia, wil jij het aankondigen en misschien nog iets moois zeggen tegen je man?
3: Nou, dat ik heel veel van hem hou en dat we elkaar altijd zullen blijven steunen, dat sowieso. En dan komt nu het nummer. A horse with no name, typerend voor de jaren.
1: Dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.

0: staat op mijn lijstje, Changes, David Bowie. Eigenlijk had ik Station to Station erop staan, want dat vind ik zijn allerbeste nummer. Maar die is wel heel lang. Dus,
1: ja, 10 minuten.
0: Dus 10 minuten. Maar ja, ik vind dat moet ook kunnen in zo'n lijst natuurlijk. Hè. Dat heb je natuurlijk in de top 2000 natuurlijk ook. In de Evergreen top 1000 zitten ook hele lange nummers.
1: Ja, dus het mag wel.
0: Het mag wel, ja. Dus het mag hoor. Meneer Van Aalst, u heeft 2 flashbacks aanvragen gekregen en ook gevonden.
1: Ja, we hebben de Geinlijn gevonden. Daar kwam Ria al heel snel mee uit Arnhem.
0: Ja.
1: Die luisterde zo graag naar de Moppenlijn van Max Tailleur.
0: Ja, waar die ongeveer 8 miljoen per jaar mee verdiende.
1: En Joop uit Groningen, die wil heel graag horen een stukje Man About the House. Daar moest hij altijd erg om lachen. Dat was met Richard Sullivan.
0: Ja, daar keek ik ook altijd naar.
2: Magical Mystery Tour. 70s. Flashback.
3: Er is toch 1 geitbodem voor u. Moos is vader geworden van zijn eersteling. En komt Bram tegen, die al 4 keer de vader is. En deze vraagt de nieuwe vader. En Moos, heb je je zoon al een luier aangedaan? Nog niet, zegt deze. Trouwens, mevrouw gebruikt maar 1 luier per dag. 1 luier per dag, ze brandt verbaasd. Ja, ze boos. 1 luier per dag. En dan zit een gat in. Dan hoeft ze niet elke keer de luier te verwisselen. Alleen maar het tapijt schoonmaken.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

Ja, een stukje Man About The House. En wij gaan even de benen strekken. We zijn zo bij jullie terug. Je kunt ons bereiken via de NPO Luisteren.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op het naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. Het waren 14 kinderen en 2 volwassenen die op een schoolkamp waren geweest. 3 kinderen en de directrice van de school kwamen om. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Het Israëlische leger claimt dat de luchtaanvallen op Beirut volgden op een aanval van Hezbollah op Israël. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee-jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Twee mensen die op de brug stonden sloegen na de val op de vlucht. Later konden zij worden aangehouden. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog, bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: dit is, we hebben hem weer hoor, we hebben er een. Dit is echt een mis en een meezinger voor in de bus. Dus die gaan we binnenkort dus helemaal goed opnemen met alle mensen die meezingen in de bus. En dan hebben we weer een hele eigen versie, dat is leuk hè. Ja, lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En betoverende vergezichten en vanmiddag compleet in het teken van de Evergreen Week van de jaren 70. Gebeurt allemaal onder toeziend oog van onze grote roerganger, chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder.
1: Goedemiddag.
0: En natuurlijk hier aanwezig schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, meneer Van Aalst, heel even om te beginnen, even een stukje enthousiasme, hoeveel... Wat er binnenkomt.
2: Ja, er komen steeds meer mensen die meerijden. Maar ook met ideeën voor herinneringen aan de jaren 70.
0: Ja, flashbacks.
2: Flashbacks. Ga zo maar door. Margriet bijvoorbeeld heeft een hele mooie herinnering aan de jaren 70. Haar eerste schuifelen op de muziek van Samba Party in Westzaan. Samen met Jan Kalf.
0: Kijk, Jan Kalf, mooi. Ja, dat is meteen...
2: Corina zegt, hallo Stefan, zojuist gestemd op mijn favoriete nummers. Moeilijk te kiezen, Partridge Family. Daar keken we naar op de televisie met het prachtige nummer I Think I Love You. En Marianne heeft als flashback 1 van de 8. In november 1972, The Osmonds met Crazy Horses. Groetjes Marianne Klaver, toen heette ik nog Ossebaar.
0: En dan meneer Van Aalst, dat is even belangrijk voor dit uur natuurlijk, Onboard Entertainment.
2: Ja, we hebben een helemaal nieuw spel, het 7 seconden spel. Met hele mooie prijzen ook. Een powerbank onder andere.
0: Ja.
2: Bloemzaadjes kun je winnen. En het gaat eigenlijk om het herkennen van fragmenten uit de jaren 70. Dus dat je, als je een beetje uit die tijd komt, dan kun je al meedoen. Dus je kunt je nu al eigenlijk opgeven.
0: En dat kan muziek zijn. Dat kunnen, zoals gisteren, computerspelletjes.
2: Nieuws.
0: Pong was gisteren die hele moeilijke. Nieuws van alles.
2: Dus ja, radio, televisie.
0: En wat hebben we nodig daarvoor? Een kandidaat natuurlijk.
2: Kandidaat. En de kandidaten kunnen zich aanmelden.
0: Eén kandidaat, hè?
2: Ja, maar goed, aanmelden via de app.
0: Maar we hebben één kandidaat nog en een...
2: Reserve.
0: En een reservekandidaat. Dus dat is leuk. Dus we kunnen twee kandidaten kunnen we in het spel pakken. Want het kan maar zomaar zijn, gisteren gebeurde het. Twee keer mensen het fout raden. Ja, dan kunnen we een reservekandidaat inzetten. Dus dat, is, dat maakt dat spel onvergelijkbaar, eigenlijk, hè? Ja,
2: dus geef je op via de NPO Luister-app.
0: Dan heb ik iemand aan de lijn. Goedemiddag.
3: Hey, met Jacqueline.
0: Hey, Jacqueline. Vertel.
3: Het bracht me een beetje terug naar eind jaren 70. En dat moet 78 ongeveer geweest zijn. Toen zat ik nog laatste vijfde klas, geloof ik, middelbare school in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja.
3: En wij hadden daar een soos. Dat was een lokaal van een oude middelbare school waar wij een soort een ruimte mochten gebruiken om een beetje te hangen tijdens pauzes en zo. Was daar vlak in de buurt van de school. En daar mochten we ook af en toe mensen laten optreden. Dan hadden wij natuurlijk weinig budget. Ik kan me ook niet meer precies herinneren hoeveel we nu konden uitgeven. Maar we waren op zoek naar een band die dan in de gymzaal kon optreden.
0: Ja.
3: En toen kwamen we bij een promo-singeltje uit, Saturday Night.
0: Ja.
3: Herman Brood, nooit van gehoord. En dachten, die konden we betalen. Laten we die proberen. Dus die een beetje afgeluisterd en gedaan. Dachten, dat klinkt wel aardig. Dus die hadden we geboekt. En die kwam. Kwam wel te laat. Want ze moesten eerst nog eten schijnbaar. En een beetje drinken. Ja, en ze gingen nog even naar de plaatselijke Chinees. En,
0: dat soort dingen. Ja.
3: Ja, dat soort dingen. Dus uiteindelijk kwamen ze in de gymzaal staan optreden. Ik weet nog wel, Herman ging wel helemaal los. Hij ging uiteindelijk ook zijn shirt uit. En het was voor ons een fantastische
0: avond.
3: Geweldig. Met redelijk weinig publiek.
0: Ook, dat is ook fijn.
3: Er had bijna niemand van Herman Brood gehoord, schijnbaar in die tijd.
0: Yeah.
3: En wij hebben daar live Saturday Night van Herman Brood mogen meemaken. Dat is me toch altijd wel bijgebleven uit die tijd.
0: Maar het is zo herkenbaar, want wij hadden precies hetzelfde bij ons op het fietscollege in Bussum. Toen we konden kiezen tussen Robert Long. En wij wouden ook Herman Brood, maar die konden we niet betalen. En toen is het uiteindelijk Sweet Buster geworden.
3: Oké.
0: Okay. Dus ja.
3: Ja, het is heel herkenbaar, ja.
0: Herinner je je nog namen uit die tijd?
3: Van vrienden, ja. Mark Martijn was daarbij, weet ik nog wel zeker. Die zat ook in die commissie, zeg maar. Ja. Marga Robbenstein, een heel aantal uit die groep, weet ik. Die ken ik nog wel en zie ik af en toe.
0: En leraren?
3: Ja, Waterschoot van Waterschoot. En de rector Waalwijk. Dan een hele leuke conciërge. Ik hoor hem al.
0: Ja, we gaan met jou naar 1978. Wil je hem aankondigen?
3: Hey, en hier is hij dan. Herman Brood met Saturday Night.
0: Yo!

0: beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: Settle down, lovely boy. Get that piano tune.
3: The piano is light up already, Sergeant Wilson.
2: Shut up. You promised me, green grass, not to tell what you heard. Whispering grass, say, you can't keep your word. Keep your word, sing lofty.

0: Ja, je hoorde Saturday Night, Herman Brood. En daarna Whispering uit... hoe heet het?
1: Whispering Grass.
0: Ja, u had er wat aantekening bij. Hè? Dat is uit die serie Moeder, wat is het heet?
1: Ja, O Moeder, wat is het heet? Don Estelle was die kleine soldaat, die hele kleine, Lofty heette die.
0: Ja.
1: Samen met de kolonel Winsor Davies.
0: Ja, was die was grote, grappig, met die snor.
1: Ja, die zei, riep altijd heel hard, shut up.
0: Ja.
1: En ze zongen samen inderdaad Whispering Grass. En daarna natuurlijk... Electric Light Orchestra. Hij was trouwens vorig jaar niet in de toplijst van de jaren 70.
0: Ja, het is wel even belangrijk om te vermelden dat je denkt van god, die zal dat wel in staan. Maar die stond er dus gewoon niet in.
1: Dus stem op Living Thing als je wil dat hij erin komt.
0: Even nog, voor ons heeft niks met de jaren 70 te maken, maar even dat we het even allebei onthouden.
1: Ja.
0: Ons toerspel, dat kunnen we nog niet aan de grote klok hangen, maar daar moeten we straks even iets over melden.
1: Magisch.
0: Ja. Daar gaan we straks even iets over melden, ja? Maar we gaan eerst nu, is tijd voor Onboard Entertainment.
2: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, Onboard Entertainment. Het 7-seconden-spel, het nieuwe NPO Radio 5-spel... dat gespeeld wordt in deze week van de jaren 70. En meneer Van Aalsten, ja, spelregels zijn zo simpel.
1: Heel eenvoudig eigenlijk. Je hoort straks een fragment. 7 seconden. Er zijn 3 fragmenten. En als je het... Na het eerste fragment al goed hebt, dan krijg je de hoofdprijs.
0: En de hoofdprijs, die ligt er niet om, hè?
1: Nee, dat is een powerbank.
0: Ja, want een powerbank, heb je nodig.
1: Niet zomaar een powerbank, maar tegenwoordig is dat heel zinvol om die te hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog een fietszadelhoesje.
0: Ja.
1: Ik denk van NPO Radio 5.
0: Ja, dat denk ik
1: ook. En bloemzaadjes.
0: Bloemzaadjes, NPO Radio 5, bloemzaadjes. Ja. Maar ja, stel voor, je haalt het niet.
1: Ja, als je dan krijg je toch nog een tweede kans. Weer een fragment. Dan valt wel de powerbank af.
0: Ja.
1: En als je dan nog steeds niet weet, dan krijg je weer een kans, derde kans. En dan vallen ineens de bloemzaadjes weer af.
0: Ja, maar stel nou voor je hebt het fout, hè?
1: Alles fout, dan krijg je toch nog een troostprijs.
0: Nee, want als je toch fout hebt, hoe zetten we dan onze reservekandidaat in?
1: Als die alle 3 de fragmenten fout
0: dan
1: zijn...
0: Dan komt de reserve.
1: Dan krijg je een NPO Radio 5 sleutelhanger.
0: Ja.
1: En dan gaan we door naar de reservekandidaat.
0: En wat krijgt die dan?
1: Die gaat dan... dat is wel een goeie. Die heeft natuurlijk alle 3 geraden.
0: Ja.
1: Dus die gaat dan voor de bloemzaadjes. Ja, dat kan niet anders.
0: Ja, dat kan niet anders. Ja. Nou, helder, duidelijk spel.
2: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, en dat 7-seconden-spel, dat gaan we spelen natuurlijk met een kandidaat. En die kandidaat die opereert onder de naam Theo Brederode. Dag Theo.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent hoofdkandidaat.
3: Ik hoor je.
0: Maar je hebt ook nog een reservekandidaat. En dat is Anneke Barefoots. Dag Anneke Barefoots.
4: Goedemiddag.
0: Ja, amateurhoorspelactrice, hè?
4: Ja, maar nu hoorde ik Koen net zeggen, we hebben al een echte kandidaat.
0: Ja.
4: Wat ben ik dan? Een nepper of zo?
0: Nee,
4: of een onechte?
0: Reserve.
4: Ja, doei. Ja. Nou.
0: Wil je niet meedoen?
4: Jawel.
0: Ja. Nee, maar ja, kijk, en als je eenmaal reservekandidaat bent, dan is het natuurlijk bij het volgende spel, dan denken we natuurlijk meteen aan jou. Denk ja, Anneke Barefoots was reservekandidaat. Laten we die nou ook eens een keer hoofdkandidaat maken.
4: Ja. Op die toer, ja.
0: Ben je wel vrolijk? Anneke, ben je wel vrolijk? Ja, we kennen elkaar al langer.
4: Ja? Jawel hoor.
0: Ja, oh, gelukkig. Nou, misschien is het leuk om eventjes Theo Brederode succes te wensen.
4: Ja, dankjewel. Succes, hè.
3: Hartstikke bedankt.
0: Nou, ik denk dat wij kunnen gaan beginnen. Hier komt het eerste fragment. Ik kijk eventjes naar meneer Van Aalst.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, dat is goed. Ja, Theo Brederode. En even, Theo en Anneke de Barefoots, die was een geweldige reservekandidaat. Theo heeft gewonnen, dus Theo, fijn voor Theo en jammer voor jou.
4: Gefeliciteerd, Theo.
3: Hey, dankjewel.
0: Ja, en wat heeft Theo allemaal gewonnen?
1: Ten eerste de powerbank.
0: Ja.
1: Dan ook nog het fietszadelhoesje.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook nog de bloemzaadjes. Ook niet onbelangrijk.
0: Nou, eerst maar eens even de reactie afwachten van Theo. Wat zeg je?
3: Nou, hartstikke leuk, joh. Kijk, dus je ziet nog met z'n tweeën van de boot afkomen, hè? Peppie en Scheppie, Kokkie en Schoppie.
0: Je hebt de hoofdprijs gewonnen, Theo. Geniet ervan.
3: Dankjewel.
0: Dag.

0: dit is een meesterwerk hoor. Sandokan, Oliver Onions. Ja, meneer Van Hals, was een geweldige serie natuurlijk.
1: Ja, geweldig. Ik weet het nog goed. Ik was 14. En Sandokan was ook wel de tijger van Maleisië.
0: Ja.
1: En hij werd dan weer verliefd op een prinses. En maar die was dan eigenlijk, hoorde die bij de vijand.
0: Ja, en u speelde ook Sandokan?
1: Nee.
0: Sandokan ik?
1: Nee. Nee.
0: Nou, dat is jammer.
1: Ja.
0: En Sandokan was natuurlijk een flashback van...
1: Ja, wacht even hoor, dat heb ik opgeschreven. Dat is een flashback van Dennis van Wiersen.
0: Dennis van Wiersen. Ja, en ja, we krijgen dit allemaal niet vol, joh. We hebben zoveel aanvragen voor flashbacks. Ja. Nu komt in één keer Tony Peroni. Ik zeg het er altijd maar even bij, de drummer van Het Goede Doel. Die vraagt een flashback, het programma met de muis op zondagmiddag.
1: Met de muis, ja.
0: Met de muis, dat zegt mij dan weer niks.
1: We zijn vergeten te zeggen, we draaiden ook nog de muziek van Roots, de tv-serie.
0: Ja, ook belangrijk. Ja. Maar die muis op zondagmiddag.
1: Muziek, ja, de muis, dat kan ik me nog wel herinneren. Was dat niet een teken, getekend iets?
0: Ja, we gaan daar gewoon eens eventjes induiken. En dan hebben we nog een flashback. Het concert van Alice Cooper in de Doelen. Rotterdam, 17 november 1972.
1: Oeh, en welk nummer hoort daarbij?
0: Eens even kijken. Kun je School's Out draaien?
1: School's Out,
0: Groetjes van Cor van Dongen uit de Morvan in Frankrijk. Dan eventjes, even pas op de plaats, eventjes een belangrijke mededeling. Want wij zijn, dat hebben we natuurlijk, vrijdag hebben we daar uitgebreid al over gehad. Wij zijn bezig met een toerspel, in verband natuurlijk met de Tour de France. We hebben een eigen toerspel ontwikkeld. Dat is helemaal van ons.
1: Ja, reclamevrij.
0: Reclamevrij, dat is ook erg belangrijk. Dat is ontwikkeld door Websnijder en Admin Dame.
1: Ja. Ja.
0: En het is, ja, u heeft het gezien, u bent kenner, u zegt, nou, hier moeten we de markt mee op.
1: Het is echt prachtig gewoon.
0: Ja. Het is gratis.
1: En het is mooi, je hoeft maar één keer in te vullen voor de tour en dan hoef je verder eigenlijk niks meer te doen.
0: Ja. Nou is het zo, ik had een taart beloofd als we 50 aanmeldingen hadden. Nou hadden we al een aantal aanmeldingen, dus we zijn nog niet tot die 50 gekomen. Dus we moeten er eigenlijk nog 25 hebben voor het einde van het uur eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja.
0: En hoe gaat dat in zijn werk?
1: Mensen kunnen zich aanmelden via magischspel.nl.
0: Magischspel.nl.
1: Magisch, dus. En dat, schrijf je natuurlijk met SCH.
0: Ja, magisch. Ja.
1: Magisch en dan spel en dan .nl.
0: Ja, en dan kom je in een wereld. Nou, dat is heel leuk. En dan moet je een paar kleine dingetjes doen. Even je e-mailadres ook verifiëren, maar dat is logisch. Ja.
1: En je kunt je team, wat je met 15 namen eigenlijk, want daar zijn allemaal regels voor, die mag je ook altijd nog veranderen. Het is niet zo van, ik heb het nu ingevuld, mag niet meer.
0: Nee.
1: Je kunt rustig invullen en dan een week later weer veranderen.
0: Ja, en dan denk je dan van, nou god, ik wil toch die, die pokerchar erin.
1: Ja. En je moet in dit spel ook onbekende renners nemen.
0: Ja, heel leuk, het is zo spannend. Je hebt er nu al zin in, maar doe ons een plezier. En meld je even aan, dus via magischspel.nl.
1: Ja.
0: Komen we nog uitgebreid op terug de komende weken, want het is nog niet zover. Wat gaan we nu doen? We gaan iemand bellen.
1: Ja, we gaan even iemand bellen hoor.
0: En wie gaan we bellen?
1: Daar ben ik even niet helemaal uit.
0: Nou, dan wachten we daar even op.
1: Ja. Ria.
0: Ria? Ja. Hallo Ria.
2: Ja, Stefan, hier ben ik.
0: Heerlijk. Van harte welkom in de bus.
2: Dankjewel.
0: Ria, waar gaan we naartoe qua tijd?
2: Naar 1976.
0: 76?
2: Toen was ik 18.
0: Ja.
2: En ik had een klein jongetje in de babywagen. En het was ongelooflijk heet volgens mij. Die zomer van 76.
0: Ja.
2: En ik woonde toen nog in Heemskerk. En toen ging ik lekker wandelen in het dorp, in de dorpskern. Het is nu helemaal veranderd, maar we hebben het nu over 50 jaar geleden. Toen hoorde ik opeens in een auto en ik werd daar vrolijk van. Nice and Slow van Jesse Green. Ho, ho, ho. Nice and Slow. Dus dat vond ik zo mooi. En dit geeft natuurlijk vreugde en verdriet, want mijn zoon is helaas al overleden.
0: Ach.
2: En Adze, die had de ziekte Huntington en zijn vader ook. Dus mensen die dit horen, zullen het vast wel mij nog wel kennen van vroeger uit de Chopinstraat en de Mendelssohnstraat in Heemskerk.
0: Wat afschuwelijk zeg.
2: Ja. Dus ja, dat is als een rode draad in mijn leven. Maar we moeten door, Stefan.
0: Ja, jeetje. En hoe is je dat gelukt om door te gaan?
2: Nou, door positief te blijven en mensen die mij kennen Die weten hoe ik in elkaar zit. Ik ben inmiddels hertrouwd. Ik woon nu in Langezwaag in Friesland. Een dorpje tussen Gorredijk en Heerenveen. Mm-hmm. Met mijn tweede echtgenoot. En onze partners zijn er niet meer. En wij zijn samen verder gegaan. En afgelopen zondag waren we 24 jaar getrouwd. Dus ik ben gezegend. Ik heb nog een zoon, Frank. Die woont in Heergewaard in de Watermunstraat. Is een jongen met autisme.
0: Ja.
2: En daar gaat het ontzettend goed mee.
0: Oké, dat is fijn. Dus... Maar dit nummer is dus meer dan zomaar een nummer.
2: Juist, dat bring always back memories, weet je wat? Dan zie ik mezelf als jonge moeder. Ik was jong moeder, maar ik was ook echt moeder. Inderdaad, niet alleen het woord, maar inderdaad, ik was ook echt moeder. Ik ging ervoor, weet je wel. En dan loop je dan in Heemskerk, in de dorpskern. En dan als elke keer als dat liedje komt, dan zie ik mezelf dan lopen als een jong meisje van 18. Ik ben nu 68. Dus ik ben, Dus ik hoop dat jullie dit voor mij draaien.
0: Zeker. Het is mooi en triest tegelijk. Dat is...
2: Juist.
0: Nou,
2: zeker.
0: We gaan het speciaal voor jou draaien en we zetten hem lekker hard.
2: Dankjewel, Stefan. Het gaat je goed. Ja, groetjes. Ja.

0: Het is zo bijzonder aan muziek eigenlijk, hè? Dat je dan hele mooie herinneringen hebt. En sommige mensen hebben alleen maar mooie herinneringen aan één nummer. Maar je hebt ook verdrietige herinneringen aan muziek. En dit zit allemaal in deze plaat. Nice and Slow van Jesse Green. We gaan eens even heerlijk op zoek naar Ans. Hallo Ans.
1: Nee, dit is Jaap. Ans komt net aanlopen.
0: Ach, en wie is Jaap?
1: Ik geef even een seintje. Jaap is de man.
0: Oké.
1: De man van Ans.
0: Jaap is de man van Ans. Oké.
1: Ja, oké. Er komt ze aan.
0: Dag Jaap. Ans.
1: Dag Stefan. Hi. Ja, ze komt de laan gerend. Kom ze aan.
2: Hoi, hallo.
0: Hallo Ans. Ik heb Jaap net gesproken.
3: Nou, dat is leuk.
0: Ja.
3: Hi.
0: Ans. Vertel jij je verhaal maar.
3: Nou, wij zijn met een daktent 4 weken op reis en wij kwamen vorige week in
0: Kon ik even niet, met wie was je op vakantie?
3: Met Jaap zijn we samen 4 weken op vakantie en ik kom in een supermarkt en zag een zakje tang liggen.
0: Ja.
3: En ik kom uit een groot gezin van 8 kinderen en wij zijn in 1977 met ons gezin voor het eerst naar het buitenland geweest, naar Diekirch.
0: Ja.
3: En ik was 13, maar mijn broers en zussen waren allemaal al 20. Dus er waren ook 2 zwagers mee. En toen hebben we dus 14 dagen lang alleen maar tang te drinken gehad. Want het was lekker goedkoop. En dat, nou ja.
0: Was een drankje?
3: Ja, dat is een zakje. En daar doe je 1 liter water bij. En dan heb je een soort limonade-achtig iets.
0: Okay.
3: Een soort poederoplossing. En ik heb dat nooit meer gezien sinds die vakantie.
0: Ja.
3: En we hebben dus ook altijd een grapje met verjaardagen van wil je een glaasje tang?
0: Ja.
3: En toen zag ik het dus in Frankrijk liggen en toen dacht ik, een stukje sentiment. Inmiddels zijn 3 zussen al overleden. Dus ja, er kwamen heel veel herinneringen ook boven.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dat is echt een flashback.
3: Echt een flashback, ja.
0: Ja. En welk lied wil je graag dat we draaien?
3: Mijn vader was erg fan van Gerard Cox. En mijn broers, zussen en zwagers die waren heel blij dat die 14 dagen vakantie afgelopen was. Want die hadden toch een ander idee van vakantie vieren. Dus het is weer voorbij de mooie zomer. Vond ik wel een verrassend nummer.
0: En over hoeveel mensen heb je er nu die allemaal mee waren op vakantie?
3: Nou, wij waren zelf met 8 kinderen plus nog een aantal aanhang. Dus ik denk met 12.
0: Zo, met 12.
3: Maar geen biertjes en geen wijntjes en zo, maar tang.
0: Alleen maar tang.
3: Alleen maar tang.
0: Ik had er nog nooit van gehoord, tang.
3: Ja, wij ook nooit. En het is ook de laatste keer dat we het met z'n allen gedronken hebben.
0: Anders wil je hem aankondigen?
3: Ja, hier komt hij. Het is weer voorbij deze mooie zomer.

0: Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ik zet de radio uit.
0: Gerard Cox. Intussen hebben wij al contact met Tony Peroni, ja. De drummer van Goede Doel. Ja, hij is natuurlijk veel meer. Hij is een leuke man en hij is... Hij is natuurlijk niet het goede doel zijn hele leven al. Maar hij kwam met een flashback. Tony?
1: Huh?
0: Ja, ben je daar?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, hallo, Stefan.
0: Jij wilde wat wilde je nou precies horen?
1: Ja, het programma met de muis, hè, dat was natuurlijk altijd op zondagmiddag.
0: Ja.
1: En dan kon je sowieso kijken, want dan hoef je ook niet lang op te blijven. En dan eindigen ze altijd met die Enterprise. Dus die combinatie van die programma's. En er zaten gewoon zulke leuke items in. Ja, dat was gewoon geweldig. En ik weet zeker jij er ook naar keek. En ik zat altijd in mijn Feyenoord pyjama pakje te kijken.
0: Ach.
1: Dus dat was altijd heel grappig.
0: Ja. En daar hoorde dan bij, zei jij, welke muziek?
1: Het eindigde altijd met die Enterprise. De Star Trek.
0: Ja.
1: Maar hoe dat programma, hoe dat programma van de muis ook weer klonk... Ja. Dat moet jij even laten horen natuurlijk.
0: Ja, precies, maar dat is nog niet makkelijk, zeg.
2: Ja, dat is de Zendung mit der Maus op de WDR.
0: Ja, maar dat hebben we niet, toch?
2: Nee.
1: Nee, ja, maar jullie moeten er wel een klein beetje moeite voor doen, hè? Is niet
0: ja, maar ja, weet je hoe laat het is? Weet je hoe laat het nu is?
1: Ja, dan gaan we de volgende week verder.
0: Dan gaan we hier volgende week op verder. Zullen we dan toch eventjes... Ik had nog wel voor u klaar liggen de tune van Brandpunt en de tune van Koning Klant. Maar ja, daar heb je niks mee, hè?
1: Nou, jawel. Want daar stemde ik mijn drums al altijd op. Dat is toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem. Dat is serieus.
0: Ja,
1: daar kan je heel mooie drums al op stemmen.
0: Zullen we dat even doen dan?
1: Ja, dat is gek.
0: Nou, gaan we even lekker met jou luisteren naar de tune van Brandpunt.
1: Is goed, jongen.
0: Hoi, Tony. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, dit is natuurlijk de hele lange tune van Brandpunt, hè? Wanneer komt nou dat hij zijn drums ging kunnen stellen? Ja. Sander zegt, dit is echt een afknapper.
1: Er zit een oudere tune van Brandpunt misschien. Zou kunnen. Nee, dat komt niet meer.
0: Hebben we inmiddels nu toch ook het programma met de muis gevonden?
2: Ja.
0: Ja, wacht even, dan onderbreken we eventjes. Doe ik het even. Hier komt hij aan.
1: Ja.
0: Ja, dit is toch fantastisch.

dit is eigenlijk uniek wat je nu hoort. Je hoort de hele tune van Brandpunt. Ja, en dan hebben we toch ook nog voor Tony het programma met de muis gevonden uit 1975. Dus die pikken we ook nog even mee.

0: Tony Baroni dus is een Feyenoord pyjama.
1: Dat is een animatie, hè? Dat is een tekenfilm.
2: Vandaag in het programma met de muis.
1: Doet ie.
0: Ja, en dat was het programma met de muis. Speciaal voor Tony Baroni. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze gedenkwaardige uitzending. Eens even kijken waar ik mijn afkondiging heb. Want we hebben zoveel gedaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, we zijn inderdaad aangekomen. Dat staat hier ook. Aan het einde van de Magical Mystery Tour. En deze geheel verzorgde geestverruimende busreis werd je aangeboden door mezelf. Schatbewaarder Archivaris, meneer Van Aals, buschauffeur Cor Snijder. En iedereen bedankt voor het meereizen en alle flashbacks. En zometeen, lieve reizigers, een radiodrama. In twee bedrijven recht.

0: En als je mee wilt doen aan het Magical Mystery Tour spel, dan hebben we daar een adres voor, hè, meneer Van Aalst.
1: Dat is magisch spel. Het.
0: magischspel.nl. Ja, dat is het. magischspel.nl. Doe je voordeel mee. Veel plezier straks.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De komende tijd juichen veel mensen in

0: oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen er bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moeten niet automatisch nieuwe verkiezingen komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van de Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden een nieuwe coalitie te vormen, zoals in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een soortgelijk voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Pro-leider Klaver ziet voordelen van een Kamer die 4 jaar blijft zitten, maar benadrukt dat er nog uitgebreid over moet worden gediscussieerd. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Die riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
15: De Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5.
16: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is donderdag 14 juni 1971, want het is de hele week de week van de 70's bij NPO Radio 5. We hebben een mooi theaterprogramma de komende 2 uur vol heerlijke muziek en mooie verhalen. Ik ben 2 jaar oud en kan dus geen herinneringen met jullie delen, maar ik hoop dat jij wel herinneringen hebt en die met mij wil delen. En dan ben ik met name op zoek naar jouw herinneringen aan de avondvierdaagse, want daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dus leun achterover en geniet. Dit is Theater van het Sentiment.

Het parkeerterrein van Schiphol is vrijwel dagelijks overvol. Zeker in deze zomermaanden, nu duizenden mensen per vliegtuig op vakantie gaan of terugkeren uit zonnige streken. Vliegen is niet meer voorbehouden aan de enkeling. Zakenmensen kunnen er niet meer buiten. En steeds meer toeristen over de hele wereld nemen het vliegtuig om snel te bestemde plaatsen te zijn. In 1970 verwerkte Schiphol ver boven de 5 miljoen in- en uitgaande passagiers. En men verwacht, als de groei zo doorgaat, in 1972 een veelvoud hiervan te moeten opvangen.

0: Paul McCartney en Linda McCartney, Dear Boy. Van het album Ram, nieuw binnengekomen op nummer 3... in de Nederlandse album Top 10 van onze kroondag. En dat is vandaag 14 juni 1971. En ik ga de kranten met jullie doornemen. Beoogd premier Barend Biesheuvel heeft de plannen voor zijn nieuw te vormen kabinet bekendgemaakt.
1: Ik geloof dat het een evenwichtig akkoord is. En ik wil u op een paar punten wijzen. In de eerste plaats, doordat deze 5 fracties vast van plan zijn een solide financieel beleid te gaan voeren. En dat solide financieel beleid voeren brengt met zich mede dat er in de eerstkomende jaren een uiterst sober beleid gevoerd moet worden.
0: Lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Joop den Uyl, die 2 maanden geleden plannen presenteerde voor een schaduwkabinet met D66 en de PPR, vindt dat er partijen zijn die hun beginselen verloochenen door in het kabinet Biesheuvel te stappen.
2: Het was immers van het begin af duidelijk dat een 5-partijenkabinet van KVP, ARCH, VVD, D66... alleen tot stand zou kunnen komen als dan wel de VVD en D66... dan wel de confessionele partijen het programma dat ze de kiezers hadden voorgehouden in de steek zouden laten. Nou, Geert Sema en Drees Junior kunnen tevreden zijn.
0: De dochter van de Amerikaanse president Richard Nixon, Trisha, is getrouwd. Het was een kleine ceremonie in de tuin van het Witte Huis. En fotomodel Twiggy is een nieuwe carrière begonnen. Ze zwoegt nu, volgens de privé, op haar rol in de speelfilm The Boyfriend. Ze speelt een danseres en wil alle dansroutines onder de knie krijgen. En Ramses Shaffy en Lisbeth List staan samen in een musicalprogramma onder leiding van Ruud Bos. Tijdens de repetities voor een andere musical, O Calcutta, heeft een gezelschap bezoek gekregen van de zedenpolitie. Die is het niet eens met bepaalde scènes in deze sekssatire. Op de première van 2 juli aanstaande zullen er 4 man zedenpolitie in de zaal zitten.
3: Ja, maar nou zul je op het toneel op een gegeven moment situaties oproepen waarin de verhouding tussen een man en een vrouw, een liefdesverhouding, wordt gesuggereerd. Dat heeft in het normale leven fysieke reacties gewoon. Dat laat u dus niet zien.
4: Dat mogen we niet laten zien. Buiten dat, dat is verboden. Zo, die grens ligt ergens en die ligt net daar. Een coïtus mag niet op toneel. Dan moet je een besloten club gaan maken en dan zit je in die pornografische sfeer waar je ook al kunt, dat vooral buiten wilt blijven.
5: Dit is het Theater van het Sentiment.
6: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5
5: met Antje Montero.

prachtig nummer. We hebben weer ook een prachtige top 5 voor je vandaag. En we zijn natuurlijk benieuwd, welke van deze 5 liedjes is jouw nummer 1? Double Barrel, David en Ansel Collins.

Heerlijk vrolijk nummer, Rosetta. Ik ga eens even kijken wat de tussenstand is en of jullie dat ook zo'n lekker vrolijk nummer vinden. En dan zie ik, dat is wel, het wordt heel spannend wel, tussen de nummer 3 en de nummer 2. Want op 2 staan de Rolling Stones met Brown Sugar. En heel dichtbij staat op nummer 2 dan toch Agua Viva. En op nummer 1 staat inderdaad dit vrolijke nummer van Georgie Fame en Alan Price, Rosetta. Maar goed, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren, want we zijn nog in het begin van deze voorstelling. En met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten we natuurlijk straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En je weet het, vertel er mij vooral bij waarom. Het is Theater van het Sentiment. Het is 14 juni 1971. En op ons podium staat de Britse popgroep McGuinness Flint met Malt & Berry Blues. Een top 5 hit in Engeland.

Ja, we gaan eens even kijken naar wat jullie zeggen over de top 5. Want de stemmen stromen binnen, maar ook de reacties. En daar word ik altijd heel erg blij van. Ja, Georgie en Fame staan natuurlijk op nummer 1. En ze krijgen ook een stem van Anna. Ze zegt, ik was 5 jaar oud in 1971. En ik kan me nog goed herinneren dat mijn oudere zus de single Rosetta had. Ze draaide het singeltje grijs op haar draagbare pick-up met batterijen. Oh, wat mooi. Vandaar dat Rosetta mijn stem heeft gekregen. Nou, Anna, ik vind het een mooi verhaal. Dus je stem staat genoteerd. Maar de Rolling Stones krijgen ook een stem van Lonneke. Ze zegt, ja, ik ben 17 jaar. In november krijg ik verkering met de meneer waar ik nu al meer dan 52 jaar mee ben getrouwd. Nou, van harte gefeliciteerd. Dat horen we altijd graag. Ja, en ze zegt, als de Stones in het lijstje staan, dan is de keuze eigenlijk nooit zo moeilijk. Nou, ook jouw stem staat genoteerd, Lonneke. En dan zegt Karel, mijn stem gaat naar Aquavive. Hij zegt, ik vind het een mooi Spaans liedje, zoals er in de jaren 70 zoveel van in de top 40 stonden. En dan noemt hij nog een aantal andere hele mooie liedjes. Maar eens even kijken, want ik heb hier ook nog iemand die zegt, de Rolling Stones krijgt mijn stem, want ik ben al jaren een grote fan, zegt Hanny. Ze is 18 jaar oud. Ik was eerst een fan van de Beatles en van Cats, maar ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus nu heb ik ook op de Stones gestemd. Dankjewel. Ik zou zeggen, blijf vooral stemmen. En laat mij vooral weten waarom.

0: Just My Imagination van The Temptation is op dit moment een grote hit in Engeland. Gisteren was het een groot feest in Le Mans.
1: Baanvrij voor de 49 wagens die deelnamen aan de klassieker in de sportwagenracerij, de 24-uursrace van Le Mans. Een strijd vooral tussen Porsche en Ferrari. In de vroege ochtenduren bleek dat de Porsche van Lennep en Marco het veld aanvoerde. En door zeer tactisch rijden wisten zij de race te winnen. In 24 uur legden ze 5.308 kilometer af. Een nieuw record. Voor de eerste keer in de geschiedenis van deze race mocht de Nederlander de overwinningschampagne proeven.
0: Gisteren heeft hij gewonnen en vandaag is hij bij ons te gast. Autocoureur en allereerste Nederlandse winnaar van de 24 uur van Le Mans, Gijs van Lennep. Gijs, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Neem ons even mee terug. Wat ging er door je heen toen je wist, oké, dit gaat lukken, wij gaan winnen?
2: Ja, nou, dat wisten we redelijk snel. Alhoewel op Le Mans er nooit iets vanzelf gaat.
0: Nee. Je hebt de overwinning natuurlijk samengehaald met Helmut Marko. Dat is je teamgenoot.
2: Geweldig.
0: Ja, wat maakt hem een goede teamgenoot?
2: Nou, hij was natuurlijk best een echte maat van je.
0: Ja.
2: Dat heb je niet veel in de racerij. Maar dat is ook niet zo erg, want je bent professional. En met wie ik dan ook rij, als die andere ook professional is en die doet zijn best, dan gaat dat eigenlijk altijd goed.
0: Ja, precies. Dan vul je elkaar goed gedaan.
2: Hij was nog een beetje meer dan alleen professional. We konden het goed met elkaar vinden. En ik kon hard rijden. En hij was aardig Oostenrijker.
0: Ja, wat hebben jullie tegen elkaar gezegd toen het voorbij was? Van oké, we hebben gewonnen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk na 24 uur. Ja, dan ben je heel blij. Omdat het een van de mooiste overwinningen is die je kan halen.
0: Ja.
2: Dat betreft, natuurlijk na 5 uur voor het eind. Toen remde die niet zo goed meer.
0: Oh jee.
2: Want we hadden hele speciale schijfremmen met gaten erin. Dat heeft nu tegenwoordig iedereen. Maar en die waren een beetje versleten. Dus toen zeiden ze, ja, maar meneer John Wire met zijn Gulf Porsches, die liggen weliswaar meer dan een ronde achter. Maar als wij de schijven gaan wisselen, dan kunnen we niet winnen. En dan moeten Marco en ik samen zeggen, nou, dan rijden we toch gewoon door. En als hij breekt, dan breekt hij. Dat is dan jammer.
0: Oeh.
2: Dan doen we heel voorzichtig met de remmen. Dus we hebben heel voorzichtig gedaan. Maar die andere jongens hadden natuurlijk dezelfde problemen.
0: Ja, precies.
2: Je kunnen natuurlijk niet wel goede remmen hebben. Die hebben precies dezelfde remmen als wij.
0: Ja.
2: Hebben we in één keer naar het eind gereden. En en dan op het podium, dat is natuurlijk fantastisch, helemaal. Dat is, wij zijn allebei, Marco en ik waren allebei behoorlijk nuchter en van de realiteit. Dus niet zozeer.
0: Ja, dat hoor ik wel aan je, Gijs.
2: We waren niet van die
0: uitbundige kreten.
2: Ja, uitbundig misschien wel, maar we moesten meteen bij Martini champagne drinken.
0: Nou ja, ook niet verkeerd, toch?
2: Dat was natuurlijk heel belangrijk. Er was niks mis mee.
0: Ja.
2: Maar toen zei Martini, waar ook dus de graaf Rossi nog bij betrokken was, die was er ook.
0: Oké.
2: De grote baas uit Italië. En dan moesten we natuurlijk even bij de concurrentie ook nog even een glaas champagne gaan drinken. En wat er dus het verschil is met vroeger, wij liepen in ons race-overhol. Nou, dat heeft heel lang geduurd die avond. En tegenwoordig zie je iedereen, ook als echte professionals, ze zijn al verkleed en gedoucht voordat je ongeveer weet dat ze van het podium afklimmen. Maar wij moesten daarna, nadat we dat allemaal gedaan hadden, moesten we ook nog aanzitten aan een diner van de organisatie met sponsors en alles.
0: Met dezelfde kleding nog?
2: Ja,
0: nee.
2: Met dezelfde kleding. Dus uiteindelijk waren we 40 uur op of zo.
0: My god.
2: Ja, dus dat was allemaal gekke feit. En toen moesten we nog een speech houden. Nou spreek ik bijna geen Frans, maar natuurlijk wel goed Engels. En Marco die zei, nou bekijk het maar, ik doe het niet, want ik heb geen zin meer. En toen heb ik nog een paar woorden geroepen. Eerst in het Frans natuurlijk en daarna in het Engels.
0: Ja.
2: En toen hadden we dat gehad. Toen was het inmiddels, weet ik het wat, een uur van 10:30, dood op.
0: Ja.
2: En toen kwamen we bij het, het was een soort kasteel. De markiezin waar we sliepen, die kwam natuurlijk met een dranktafel aanzetten. Toen wij aankwamen, van jongens, wat geweldig dat jullie gewonnen hebben. En we moeten nog een glaasje drinken. Ik zei, nou,
0: ik heb even genoeg gehad.
2: Dat is even, ik heb genoeg gehad en ik ben doodop. En ik ben naar boven gegaan Mijn vrouw was er ook bij, Jenny. En ik ben op mijn bed gevallen in race-overrol. En ingeslapen. En om 9 uur werd ik wakker.
3: Ja.
2: Ik denk, oh shit, we moeten als een speer naar Parijs, want we moeten met het vliegtuig terug naar huis. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Lekker onder de douche staan als een speer.
3: Oh, ik wou net zeggen, je hebt je overal toch niet aangehouden in het vliegtuig naar huis, hè? Je hebt hem uiteindelijk wel een keer uitgetrokken.
2: Nee, natuurlijk ging het uiteindelijk uit, toch eens om 9 uur.
3: Ja,
2: je houdt het niet voor mogelijk. Oh, maar ik weet dat het nog precies hoe dat ging. Maar dit is wel heel erg veel gekkigheid, hoor. Maar zo ging het gewoon.
3: Ja, maar het was een fantastische overwinning. En ik hoor alleen maar hele mooie herinneringen. En daar zijn we altijd naar op zoek in dit programma. Dus Gijs, ik wil je heel erg hartelijk danken voor je mooie verhalen.
2: Nou, hartstikke fijn. Ik vond het ook leuk. En ja, wie weet wint er ooit nog eens een keer in Nederland.
3: We gaan het hopen. Fijne middag.
2: Dankjewel, hè.
4: Het theater van het sentiment. Met Antje Montero.

0: Overal in het land trekken jonge en oude wandelaars hun wandelschoenen aan voor de avondvierdaagse. 4 dagen lang samen op pad. Met de scouting, met school, met collega's. En dan de hele weg liedjes zingen. En hopen dat je zonder blaren de eindstreep haalt. Liep jij ook altijd? En wat kreeg je mee voor onderweg? Misschien een sinaasappel met een pepermuntje erin. En hoe voelde het als je op de laatste avond werd binnengehaald met een grote bos bloemen? En wie stond er dan voor jou langs de kant? Ja, je begrijpt het al. Ik ben op zoek naar jouw herinneringen aan de avondvierdaagse. Laat hoe, wat, waar en met wie jij liep weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En je weet het, wat ik vooral heel leuk vind, stuur er ook vooral een foto bij als je die hebt. Nou, hier alvast een enthousiaste vierdaagse wandelaar die ieder jaar de tocht aflegt op wel een heel traditioneel Hollands schoeisel.
1: Kunt u zeggen waar u op loopt?
2: Ja, op Klompen.
1: Waarom is dat?
2: Nou, zomaar, omdat ik het altijd doe natuurlijk.
1: Elk jaar loopt op Klompen?
2: Ja.
1: Heeft het niet speciale voordelen?
2: Nee, ja, absoluut niet. Het is een traditie.
1: En heeft u wat voor Klompen? Heeft u nog in uw schoenen speciale...
2: Nee, niks. Niks, helemaal niets. Helemaal niks aan het al.
1: Hoe was het vanavond?
2: Wow, peulenschilletje voor mij, hè.
1: Ja? Wat is uw grootste wandeling geweest?
2: Parijs-Amsterdam. Parijs-Amsterdam, 525 kilometer. 100 mijl, snel wandelen Engeland.
1: Achter elkaar?
2: Achter elkaar doen we.
1: Amsterdam-Parijs achter elkaar ook?
2: Nee, 7 dagen. Snel wandelen, dus 100 mijl, achter elkaar doen.
1: Ja.
2: Binnen 24 uur.
1: En loopt uw vrouw ook mee?
2: Nee.
1: Die houdt niet van wandelen?
2: Jawel, maar op de gemak niet zo hard als ik.

0: over natuurschoon.
1: En Biotex Groen. Want Biotex Groen en natuurschoon horen bij elkaar.
2: Als het ei een ek.
3: Ja, ja, bloedvlekken, melkvlekken, eierstuurvlekken, transpiratievlekken, ook babysluiervlekken verdwijnen als sneeuw voor de zon.
0: Alleen maar door inweken met Biotex Groen.
4: Want inweken met Biotex uit de groene verpakking maakt uw was natuurschoon.

0: staat op onze kroondag 14 juni 1971 in de Tipperade. En daarvoor hoorde je de Nitty Gritty Dirt Band met House at Pooh Corner. En eens even kijken, Frans laat mij weten in de app dat hij daar heel blij mee is, want het is een van zijn favoriete bandjes. Nou, Frans, speciaal dan voor jou. In deze week van de jaren 70 spelen we op de hele zender het 7 seconden spel. Jij krijgt van mij een fragment van een iconisch moment uit 1971 te horen. En dan krijg je 7 seconden om zo snel mogelijk te vertellen wat het is. Ik geef alvast een hint voor straks. Het fragment komt uit een bekend liedje. Nou, opgeven doe je zo. Vertel mij in de NPO Luister-app wie deze stem is.
1: Het was immers van het begin af duidelijk dat een 5-partijen-kabinet alleen tot stand zou kunnen komen als dan wel de VVD en DS70, dan wel de confessionele partijen het programma dat ze de kiezers hadden voorgehouden in de steek zouden laten.
0: Weet jij het? Laat het mij dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Wie weet spelen wij dan straks samen het 7 secondenspel. Dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van donderdag 14 juni 1971. En neem even een kleine pauze, maar we zijn zo weer terug voor de tweede acte. Tot zo!

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Ik heb
7: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.

0: tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. En bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht nu dat alle huishoudens om 6:00 vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord en de veerdienst heeft nu alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. Autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de derde Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is maandag 14 juni 1971 en je hoorde net Sweet met Funny Funny. Voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Het was immers van het begin af duidelijk dat een vijfpartijenkabinet alleen tot stand zou kunnen komen als dan wel de VVD en DS70, dan wel de confessionele partijen het programma dat ze de kiezers hadden voorgehouden in de steek zouden laten.
0: Weet jij het? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet speel je dan straks samen met mij het 7-secondenspel. Nou, we gaan lekker meezingen hoor, met Aike en Tina Turner, Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
3: And we rolling on a river.
2: Listen to the story now.

Ja, je kan niet stilzitten natuurlijk met deze plaat, hè? Zometeen wil ik met jou praten over de tijd dat je meeliep met de avondvierdaagse. Welke liedjes zong je, met wie liep je en had je blaren of juist niet? Ik wil het allemaal weten. Stuur een appje of bel 0800 3000 555. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment en ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5. En voor diegene die net pas meeluistert, dit is de top 5 van vandaag. Double Barrel, David en Ansel Collins.

0: Dan zie ik dat het nog steeds spannend is tussen de nummer 3 en de nummer 2. De Rolling Stones staan nog steeds op nummer 3. En een kleine voorsprong voor Aquaviva. En op nummer 1 nog steeds dit vrolijke nummer van Rosetta. En ja, bij mij op het podium staat Hans. Welkom, Hans.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Hi. Het is 1971. Hans, hoe oud ben je?
1: Ik was toen 4.
0: Jij bent 4. En kan je er nog wat van herinneren als je 4 bent van die tijd?
1: Ja, ik woonde met mijn ouders in een flat in Den Haag.
0: Ja.
1: En ik zat op de kleuterschool in Wageningen, wil ik bijna zeggen. Wateringen bedoel ik.
0: Ja, precies. Dat ligt iets dichter bij Den Haag. Ja,
1: ja, Wateringen. En ja, ik kan me herinneren dat ik vaak bij mijn grotere broer op zijn kamer zat terwijl hij plaatjes zat te draaien.
0: Ja.
1: En het kan zijn dat ik daar van daaruit nog Rosetta me kan herinneren uit die tijd.
0: Okay.
1: Maar ik vind toch dat dat nummer Double Barrel eigenlijk wel bijzonderder. Omdat het volgens mij de enige ska-plaat was die ooit op nummer 1 heeft gestaan in de top 40.
0: Ja,
1: volgens
0: precies.
1: mij. Dus dat vind ik op zich wel statistisch gezien heel bijzonder.
0: Ja.
1: En het is, ja, het is ook een lekkere, frisse en ook wel bijzondere plaat. Het heeft iets grappigs. Ja, en daarom, ik zat te twijfelen tussen Rosetta en Double Barrel. Maar ik dacht, omdat Double Barrel toch iets meer out of the blue is, stem ik toch voor die.
0: Ja, nou, mooi verhaal. Ik zie ook dat ze hem goed kunnen gebruiken, de stem. Want hij staat op dit moment nog steeds op nummer 5.
1: Ja.
0: Maar misschien wil je even een soort oproepje doen voor mensen om toch te stemmen dat hij iets hoger komt.
1: Nou, ik zou zeggen, mensen, geef Double Barrel nog even een duwtje. En stem er even op, zodat hij toch nog wat hoger komt. Want hij verdient toch wel wat meer dan zijn armetierige 5e plek.
0: Zo is dat. Nou, bij deze, Hans, prachtige oproep. Dank je wel.
1: Ja. Oké, tot ziens.
0: Oké, dag. Bedankt voor het delen.

0: I meet you for Emma, Peter Orloff. We gaan de kranten er weer eens even bij pakken. Want wat gebeurde nou allemaal in 1971? Nou, de zomer staat op het punt om te beginnen. Maar de zon die heeft die memo blijkbaar nog niet gehad. Want het is vandaag zwaar bewolkt, 15 graden en het waait flink. Nederland neemt afscheid van één van haar grootste operasterren, namelijk Greep Brouwenstein. Over een week zal Greep Brouwenstein nog één keer schitteren in de Rai. Johan Cruijff vertrekt bij Ajax. En terwijl iedereen zich afvraagt waar hij zal gaan spelen, viert hij met zijn vrouw Danny en hun dochtertje Chantal vakantie op Mallorca. Het speelschema voor Wimbledon is bekendgemaakt en het ziet er somber uit voor Tom Okker. Hij moet in de eerste ronde tegen de sterke Tsjech Jan Kodes. In Zandvoort wordt volgende week de Grand Prix Formule 1 verreden en als grote kanshebber de Belg, met de grote kanshebber de Belg Jackie Links. En geen zwemles in jouw lokale zwembad? Doe het dan zelf, want iedereen kan het leren.
1: Zelf uw kind zwemmen leren. Vorige week begonnen we weer met spelletjes. We deden een glijoefening. Dit keer vanaf de bassinrand. De beenslag deden we vorige week drijvend op het water met bandje en plankje.
2: Zo, wat gebeurde dan met het plankje? Het ging vooruit en het en achteruit. Nou, dat moeten wij nu even gaan doen. Ja? Kom maar in het water. Juist. En ga maar eens liggen hier. Keurig gestrekt. Ja. En nu gaat het zo. Als jij de benen intrekt, trek je ook het plankje in. Ja. Hoofd maar boven water. Hoofd maar boven water. Benen in, plankje in. Ja. Benen in, plankje in.
0: In Rotterdam was afgelopen week het Knaakfestival. 10 dagen lang kunst en cultuur voor één vaste lage prijs. Een knaak verspreid door de hele stad Rotterdam. Het werd georganiseerd door de Rotterdamse Kunststichting met het idee om cultuur letterlijk de straat op te brengen en toegankelijk te maken voor een nieuw publiek.
3: Rotterdam is 10 dagen lang met de kunst de straat opgegaan in een festival waarvoor nu en dan een knaak moest worden betaald en dat daarom dan ook Knaakfestival genoemd werd. Zo was er onder veel meer een balletuitvoering op de trappen van de beurs. Modeontwerpers van de Rotterdamse Kunstacademie, die hun modellen op hippe muziek door het lijnbaancentrum lieten dansen, trokken grote belangstelling. Voor een knaak konden bezoekers en ingezetenen zich in een koetsje door Rotterdam laten voeren. Het was een duidelijk inspirerend festival. Of, zoals het gekenschetst werd, kunst zonder capsones, waarin de Rotterdammers als het maar even kon van harte participeerden. Door in het industriële centrum van Nederland de muzen zo'n ruime kans te geven, zijn de organisatoren van het Knaakfestival erin geslaagd Rotterdammers en buitenstaanders een geheel andere kijk op hun stad te geven.
0: Zometeen wil ik met jou praten over de tijd dat je meeliep met de avondvierdaagse. Welke liedjes zong je, met wie liep je en had je al blaren of juist niet? Ik wil het graag allemaal weten, dus stuur een appje en vooral ook een foto of bel naar 0800 3000 555. En mijn eigen herinneringen aan de avondvierdaagse is in de jaren 70. Ik liep mee met de lagere school, elk jaar, standaard. En dat was toch wel een happening. Mijn moeder liep ook altijd mee en we hadden elk jaar een ander een t-shirt aan of een hoedje met van alles en nog wat erop. En natuurlijk zong je dan met elkaar altijd standaard dat bekende lied. Ik kijk even naar Agam en Bas. Ik zit hier. Hebben jullie ook de avondvierdaagse gelopen?
4: Zeker.
0: Ja, was ook.
5: Ja, zeker.
0: En kennen jullie dan ook dat liedje?
5: Ja, tuurlijk.
0: Ja, zullen we even zingen?
4: Zet jij maar in.
0: 1, 2, 3. Ik heb een poortje met vet al op de tafel gezet.

0: waarom drinken jullie eigenlijk Heineken?
1: Dat vind ik wel het lekkerste van wat je meestal kan krijgen.
2: Op het ogenblik toch wel, omdat ik dat trek in heb, hè?
3: Het is moeilijk te definiëren, maar Heineken heeft het gewoon.
4: Misschien onbewust omdat ik het lekkerst vind.
5: Wat zo lekker is. Zo cool, fris, weet je wel?
6: Heerlijk, helder, Heineken.

0: Een radiodrama in twee bedrijven.
1: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.
2: Je hoorde G-Nights met Mr. Big Stuff en daarvoor Carole King met It's Too Late. De avondvierdaagse. Overal in het land trekken jonge en oude wandelaars hun wandelschoenen aan voor de avondvierdaagse. Vier dagen lang samen op pad met de scouting, met collega's, met school en dan de hele weg liedjes zingen.
3: Z-U-T, zonder uitvallers terug.
4: Nou, zo af en toe dan valt er wel eens eentje uit, maar niet vaak.
3: Ja, nou, zoals wij hebben geen moeilijkheid onder elkaar. Het gaat altijd heel gezellig. Tijdens de wandeltocht ook, nooit geen trammelant.
2: En dan hopen natuurlijk dat je zonder blaren de eindstreep haalt.
5: Nou, ik loop gewoon voor mijn plezier. Ook voor de 15e keer. En gewoon moed houden totdat we het niet meer kennen, hè.
6: Ja, maar het hoeft u toch niet op zo'n manier te doen. Je kan toch ook gewoon zondag of zaterdag
5: wandelingetje maken. Ja, ik vind altijd het leukste zo. Sportief is dat.
6: Geen blaren?
7: Nee, nooit geen blaren. Alleen een blauwe nagel. Altijd.
6: Blauwe nagels.
2: Ja, als je zonder blaren de eindstreep kan halen, nou, dan heb je het wel goed gedaan, hoor. We hebben ook wat leuke reacties gekregen op mijn oproepje, dus ik ga ze even voorlezen. Jannie zegt, ja, ik heb meegedaan, zeker wel, altijd hartstikke leuk, in mijn geboortedorp. En Berend zegt, ik weet nog goed hoe ik als jongetje inderdaad potje met vet aan het zingen was, en dan met de hele groep kinderen elkaar door de lange meters heen trekken. Gezelligheid alom. Ja, leuke herinnering, hè, aan die avondvierdaagse. Ja, Dennis reageert ook. Hij zegt, ik weet het nog zo goed. Ik liep altijd naast mijn oma, oh wat schattig, en zij zong. En ik klaagde dan over mijn blaren. Ja, en Kees zegt, ik vond er helemaal niks aan eigenlijk. Iedere avond regende het, tenminste, zo herinner ik het mij. Nou, Kees, ik heb ook wel eens in de regen meegelopen, eerlijk is eerlijk. En Tim zegt, de intocht op de laatste avond voelde alsof ik een topsporter was. Ja, echt, hè, die medailles en die bloemen, heel bijzonder. Ja, ik vind het ook zelf altijd een heel gezellig gezicht als je langs de kant staat te kijken. Jonge kinderen die voor het eerst meelopen en staan te glunderen als ze op de laatste dag dus die grote bosbloemen in hun hand gedrukt krijgen. Maar ook als volwassenen die al jaren en jaren lopen en die toch toch ook wel een beetje hebben zien veranderen.
8: Hoe was het dit jaar, deze?
9: Nou, de route is prachtig, maar de mentaliteit van het publiek en van vele deelnemers is verschrikkelijk.
10: Zeer laag.
9: Het publiek dat jouwt, maar de deelnemers die jouwen andere mensen weer uit. Ja, de politieagent als reserve mensen die de vrije avond opofferen om voor ons zo te staan dat iedereen keurig kan passeren, die worden uitgejouwd. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Maar dat zijn meestal reserveagenten, hè? Die er zijn.
9: En het is dat ik ze allemaal heb meegelopen, hè? Omdat je dan wil die mee blijven lopen. Maar anders dan was ik ermee gestopt. Want de circus mentaliteit, en vooral in sommige streken, is heel erg, hoor.
8: Is het dit jaar voor het eerst?
9: Nee. Het is al meerdere jaren. Maar omdat je altijd meeloopt, blijf je meelopen. Ja. Hè? Maar het is soms loop je eigenlijk zeggen, ja, het is eigenlijk een schande dat je meeloopt, hoor.
8: Wij kregen namelijk nogal de klacht dat agenten dat die nogal uitgejoeld zijn.
11: Nou, dat gebeurt nog wel eens, ja. Maar dat zal altijd wel zo blijven verlopen.
8: Misschien een collega. Meneer agent, mag ik u iets vragen? Ja, bent u uitgejoeld met deze avondvierdaagse?
11: Ja.
8: Ja, wat heeft men tegen u gezegd?
11: Nou, de bekende grapjes waar we al aan gewend zijn. 1, 2, 3, 5, 7, 8 enzovoort.
8: Wat zei u?
11: 1, 2, 3, 5, 7, 8 voor die diener in de gracht. Maar ja, dat gaat het een oor in het andere oor
8: uit. Ritmisch, werd het ritmisch gezongen?
11: Ja, heerlijk om te horen.
8: Nee. En is het gebleven bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gooi een diender in de gracht? Of zijn er ook nog andere slogans gevallen?
11: Nee, heb ik niet gehoord.
8: Dat niet.
11: Nee, althans niet bewust. Nee, als we overal op moeten gaan letten, nee, dan lig ik binnen 3 weken in zonneschild. Hè?
8: Wat zegt u?
11: Dan lig ik binnen 3 weken in zonneschild.
8: Wat bedoelt u daarmee?
11: Nou, psychiatrische inrichting. Daar heb ik toch echt geen zin in.
2: Hij heeft groot gelijk, want als je bij de pakken neer gaat zitten, wordt het helemaal niks. En je doet het uiteindelijk toch vooral voor jezelf.

Vielleicht schon ein Volk, ein Volk, ein Volk.

0: Met Sad Lisa. Op onze kroondag een grote hit in Frankrijk. En het gaat over het Zweedse meisje Lisa. Zij was au pair in het huis waar Cat Stevens woonde. Nou, ik denk niet dat ze daar heel gelukkig is geweest als ik het liedje zo hoor.
1: Het 7 seconden spel.
0: In deze week van de jaren 70 spelen we op de hele zender het 7 seconden spel. En vandaag speel ik dat met Irene. Welkom bij mij in de spotlight, Irene.
2: Hallo.
0: Hallo. Het is 1971. Irene, hoe oud ben je?
2: Ik word 10.
0: Je wordt bijna 10. Je bent nog 9. Ja. Bijna 10. Ja. En waar woon je?
2: Zoeterwoude.
0: Zoeterwoude. En nou, je zit dan natuurlijk nog op de lagere school.
2: Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk dat je met ons mee gaat spelen. Ik ga het even kort aan je uitleggen. Je krijgt van mij een fragment van een iconisch moment uit 1971 te horen. En dan krijg je 7 seconden de tijd om zo snel mogelijk te vertellen wat het is. Nou, weet je het niet? Dan krijg je van mij nog 7 seconden erbij. Weet je het wel meteen, dan verdien jij 3 prijzen. En weet je het niet, dan krijg je dus nog 7 seconden erbij. Maar dan gaat er ook wel een prijs af. Weet je het dan nog niet, dan krijg je nog een keer 7 seconden. Maar dan gaat er ook wel weer een prijs af. En weet je het dan nog niet, maar daar ga ik natuurlijk helemaal niet van uit. Maar dan gaan de telefoonlijnen en de app open voor iedereen die het antwoord wel weet.
2: Oké.
0: Dus, Irene, het is het uur van de waarheid. Ben je er klaar voor?
2: Nee, maar ik ga mijn best doen.
0: Ik heb het gevoel dat het helemaal goed gaat komen.
2: Oké.
0: Hier komt jouw iconische fragment uit 1971 in de categorie bekende muziek.
2: Imagine
0: van John Lennon, Irene. Woe! Yes. Nou, zie je, ik had het voorgevoel al. Ik dacht, dit gaat helemaal lukken met Irene. En het is ook gelukt. Ik ben helemaal blij. Ben je blij? Ja, goed zo.
2: Ja, ik ben heel blij.
0: Wat win je? Want dat weet je nog niet eens. En dat ga ik je nu vertellen. Jij wint een mooie powerbank. Je wint een fiets-sabelhoesje. Hartstikke handig nu de zomer er ook weer aankomt. Ze gaan lekker buiten fietsen. En bloemzaadjes. Ook gezellig.
2: Oh, dat is leuk. Ja,
0: leuk, hè?
2: Ja. Heel
0: nou,
2: leuk.
0: Blijf nog even hangen, Irene. Dan noteren we jouw gegevens, zodat alles jouw kant op komt.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel voor het meespelen.
1: Het 7 seconden spel.

0: Hallo, hallo. Er is een nieuwe pindakaas. Een nieuwe pindakaas van Café. Met stukjes noot. Met stukjes noot. Dat smaakt notiger. Over.
1: Een nieuwe pindakaas van Café. Want naast de gewone pindakaas is er nu pindakaas met stukjes noot. Een idee van de smaakmakers.
2: Dit is het Theater van het Sentiment met Antje Montero.

parole. Staat op nummer 1 in de Italiaanse hitparade. En letterlijk betekent het gedachten en woorden. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling, maar we nemen natuurlijk pas afscheid van elkaar voordat we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan ga ik eens even kijken naar de eindstand. Ja, en dan zie ik toch dat er weinig is veranderd, want op nummer 3 staan nog steeds de Rolling Stones, op nummer 2 Aquaviva en op nummer 1... Rosetta, Georgie Fame en Ellen Price. Nummer 1.

met dit heerlijke, vrolijke nummer zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van deze voorstelling over maandag 14 juni 1971. Nou, mocht jij nog geen genoeg kunnen krijgen van 1971, blijf dan vooral hangen, want straks bij Helco Span mag jij kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes uit ons kroonjaar. Het album De Zomer Achterna van Lennie Coeur wordt bekroond met een Edison. De keuze is uit het titelnummer De Zomer Achterna of Ga Met Me Mee. Nou, welke wil jij horen? Stuur dan jouw voorkeur door via de NPO Luister-app. En misschien hoor je hem dan straks wel in Volgspot. Ja, en dit was dan toch echt het einde van deze heerlijke middag samen. Volgende week is het theater en natuurlijk weer met een mooie voorstelling. Dan is het zaterdag 20 juni 1977. Ik ben dan 8 jaar en ik zit vol met herinneringen die ik graag met je deel. En zondag is het 21 juni 1963. Dan ben ik een dagje vrij, maar neemt een lieve collega het van mij over. Nou, ik wens jullie een hele fijne avond. Natuurlijk duimen we met z'n allen vanavond voor Oranje tegen Japan. Ik wens jullie een hele mooie week en heel graag tot snel weer bij Theater van het Sentiment. Dankjewel, Bas. Dankjewel, Aram. Dag.

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 6 uur. Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen... Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Het staartdeel kwam terecht op een gebouw. En zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog onduidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. De politie was extra alert omdat er in maart al explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Maitsak. Hij won de finale tegen Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Maitsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond blijft het dan droog bij een graad of 11... Morgen eerst bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor... Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: Weer luistert naar Volkspot. Over theater en muziek van de Lage Landen. En ja, die Volkspot die staat muzikaal uiteraard gericht ook vanavond weer op de jaren 70. Zo bestaat ook het North Sea Jazz Festival dit jaar 50 jaar. En mijn regisseur van vanavond, Sanne Blankena, beluisterde een podcast die gemaakt is om dit gouden jubileum te vieren. We spelen Raad Mijn Naam, maar ook het jaren 70 7-secondenspel. Ik ga in gesprek met Paul Hane over zijn zomerfestival van De Troost. En uit ons eigen archief hoor je een optreden van Gilbert O'Sullivan. In 2011 namelijk speelde hij zijn grote hits uit de 70's tijdens een speciale voorstelling van het Theater van het Sentiment in Arnhem.
1: Volkspot.
0: Ja, en over het Theater van het Sentiment gesproken. 1971 was daar net het kroonjaar bij Antje. En in dat jaar won Lennie Koer een Edison voor haar album De Zomer Achterna. Nou, vanavond kun je in Volkspot kiezen uit twee liedjes van dat album. Het titelstuk, De Zomer Achterna dus. Of het liedje Ga met me mee. En dan is de vraag natuurlijk altijd, welk liedje horen jullie het liefst? Er is veel gestemd door Willeke, door Anneke, door Fifi, door Maas, door Erna, door Rutger, door Barbara. Maar jullie waren vrijwel eensgezind. De Zomer Achterna. Ja, zover zijn we nog niet. We moeten die zomer eerst nog omarmen voordat we hem straks in de herfst achterna gaan. Dus jullie kozen voor dit lied. Met een tekst trouwens van Jules de Korte. Dit is Lennie Koer en Ga met me mee.

0: en net zoals gisteren beginnen we vanavond een beetje vroeger met Raad Mijn Naam, omdat we in het volgende uur ook graag het jaren 70 7 seconden spel met je willen spelen. Dus we beginnen iets vroeger met Raad Mijn Naam, het spel dat je altijd kunt meespelen in Volgspot. Heel simpel, 3 cryptische aanwijzingen wijzen jou de weg naar de naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen, uit Nederland of België. En ben jij nou degene die die naam als eerste goed weet te raden? Ja, dan win jij die Volgspot fietslampjes. Een uniek setje Volgspot fietslampjes, mag ik wel zeggen. Als je mee wil spelen, dan kun je altijd appen met de NPO Luister-app of bellen met Sanne vanavond op 0800 3000 555. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik ben dol op bloemen. Ik ben dol op bloemen. Wie zoeken we? 0800 3000 555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie van krijg en waar ik in de toekomst wil kijken van wat kunnen we nog meer doen.
0: Met Helco Span.
2: Ik kan heel goed een dino nadoen.

Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. En daarvoor Lisbeth List. Een van mijn favoriete liedjes van Lisbeth List. En nog steeds of opnieuw actueel. Te veel, te vaak. Je luistert naar Volkspot bij Caro en CRV hier op NPO Radio 5. In het charmante theater De Richel in Amsterdam is ook de komende weken weer het zomerfestival van de Troost te zien. Na het succes van vorig jaar is het festival terug met een bijzondere mix van

0: theater, cabaret, poëzie, muziek, ontmoeting en gezamenlijke maaltijden. En hoogtepunt belooft Heet van de Naald te worden. Een nieuw satirisch toneelstuk dat Paul Hane speciaal voor het festival schreef. Samen met zijn partner Dami van Geest en de mensen van de theatertroep brengt hij een actuele voorstelling over de wereld van de talkshow. Maar voordat hij daaraan begint, is hij nu even aan het ontspannen in La Douce France. Bonsoir, Paul Hane.
1: Ja, goedenavond. Nou, en ik ben nog aan het schrijven over, want ik wil altijd dat het heel actueel is, het stuk. Dat er iets wat er op de dag van de voorstelling gebeurt, dat het 's avonds al verwerkt wordt in de talkshow, zeg maar.
0: Oh, dat is helemaal spannend.
1: In de satire. Ja,
0: ja, ja, ja. Wat heb je de afgelopen dagen nog toegevoegd aan het script? Welke ontwikkelingen binnen talkshowland hebben alsnog het stuk gehaald?
1: Nou, wat mij opvalt eigenlijk, want dat ligt wel in het verlengde ervan. Dat heb ik wel vaker, dat je met een toneelstuk bezig bent en dat de werkelijkheid het stuk in gaat halen. Ik had al de basis voor een stuk een paar maanden geleden geschreven, die talkshow. En dat er ook een discussie is over het opheffen van de democratie. In de Eerste Kamer wordt er gestemd om een discussie te openen over het eventueel opheffen van de discussie, van de democratie. En Roel Maalderink, die speelt de verslaggever in Den Haag. En nu komt dat eigenlijk steeds dichterbij, dat extreem rechts zoveel invloed krijgt in de Nederlandse politiek, dat het denkbaar is dat er een discussie ontstaat over het opheffen van de democratie, dat je dan hoger tempo kan maken. En in de talkshow zit Dylan Jessenkus ook. En die vindt het ook een interessante discussie. Dus dat, ja, en ik kan me ook voorstellen dat zij dat vindt, en dat je een discussie niet uit de weg moet gaan, zegt zij dan, terwijl ze niet beseft dat het een hellend vlak is. Ja.
0: Maar op die manier hou je die voorstelling dus razend actueel en geef je ook meteen een inkijkje in jouw zorgen over de democratie en jouw zorgen over Nederland anno 2026.
1: Nou, en de ruimte die talkshows ook geven voor extreem rechts, want dan is zogenaamd een discussie. Iemand komt met een extreem standpunt of dat de Holocaust niet bestaan heeft. En dan komt er wel iemand tegenover die dan kwaad wordt. Maar de mensen die een beetje labiel zijn en de neiging hebben om naar extreem rechts te gaan, die kiezen daar dan voor, want ze krijgen toch steeds een podium. Dat heb je ook met Ongehoord Nederland, die verschrikkelijke zender. Dat gaat maar door eigenlijk met desinformatie. Dus daar maak ik een satire op. En er is natuurlijk ook vrouw die nog maar korte leven heeft. Er zit ook altijd in een talkshow iemand die bijna doodgaat eigenlijk. En dit is een wat oudere vrouw en die wordt kwaad dat ze niet bij Over Mijn Lijk mag komen omdat ze te oud is. Dus het vindt ze leeftijd discriminatie. Dus het is eigenlijk wel een beeld van zoals een talkshow ook normaal functioneert eigenlijk. En de talkshows zijn er mede de oorzaak van eigenlijk dat Nederland zo afglijdt naar extreem rechts eigenlijk.
0: Omdat alles gezegd kan worden aan die tafel. En het mooie is natuurlijk, jij hebt zoveel ervaring in die media opgedaan, dat je al die ervaring ook in dit stuk kunt gebruiken.
1: Ja. Nou, dus ook, het opent ook eigenlijk dat Yves van Hoven op weg is naar de studio, omdat er een nieuwe versie van Rigoletto komt met Barbara Streisand in de hoofdrol. En die wordt op het laatste moment afgezegd omdat er een sportverslaggever overleden is. En daar moet meer. En hij is bijna al bij de studio, maar hij moet toch terug naar België.
0: Ja, toch omdraaien, dus want zo gaat dat in talkshowland, hè? Ik bedoel, als je aan de kant wordt gezet, dan kan je zoveel uitgenodigd zijn als je wil, maar dan kom je toch niet aan tafel te zitten. Een deel van dat zomerfestival van de Troost, deze nieuwe voorstelling dus van jou, Heet van de Naald.
1: Nou, als je dat, ja, het is een hele vrolijke voorstelling ook, hoor.
0: Dat is meestal bij jou het geval.
1: Daarnaast heb ik nog in het voorprogramma Stijn de Groot en Margriet van der Linden en Rory de Groot en Roel Maalderink zit ook in het voorprogramma. Het is echt een heel leuk festival, zoals het vorig jaar ook was.
0: Dus, ja, zou ik het vilijne humor mogen noemen waarin jij grossiert? Althans in dit soort voorstellingen?
1: Ja, maar ook wel dat je legt je vinger op de wonden, hoe zeg je dat? En daardoor is het ook bevrijdend, omdat heel veel mensen denken van, maar hoe zit het nou in elkaar? En dan gaan ze naar het toneelstuk en dan denk je, ach ja, zo zit het in elkaar. En dan ga je bevrijd, verlaat je weer het theater, het voormalige Betty Asfalt complex.
0: Ja, getroost misschien zelfs ook wel, hè? Want jullie noemen het niet voor niks natuurlijk het zomerfestival van de troost.
1: Nee, want je hebt behoefte aan een soort erkenning. Want als je nu naar de televisie kijkt, dan denk je, volgens mij ben ik niet goed bij mijn hoofd. Terwijl ze bij de televisie niet goed bij hun hoofd zijn
0: vaak
1: eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus, ja. Omgedraaide wereld eigenlijk, een omgekeerde wereld.
1: Ja. Dus dat is heel prettig. En ook, ja, Roel Maandering is fantastisch. En de theatertroep, Dylan Jeskus, die komt alweer in de talkshow. En Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Mona Keijzer heeft nog een moddergevecht met Caroline van der Plas. Dus dat is ook heel leuk om naar te kijken, eigenlijk.
0: Ik hoor
1: het is eigenlijk het derde stuk waarin eigenlijk Dylan Jeskus steeds wel de gemene rol speelt. Maar dat klopt ook weer met de werkelijkheid.
0: Dus, heb je daar wel eens gesproken? Heb je wel eens contact met haar gehad om te kijken hoe je haar het beste kan vormgeven?
1: Nee, ik heb haar wel vaak gezien. En in het begin dacht ik, wat een lieve vrouw, wat kan ze goed luisteren. En langzamerhand merk je dat ze onder druk van de rechtse flank van de VVD helemaal de foute kant opgaat en helemaal afglijdt. En dat Ed Nijpels bijvoorbeeld, dus het gezonde gedeelte van de VVD, dat die nauwelijks aan bod komen. Dat is ook zielig.
0: Het zou mooi zijn als je Ed en Dylan zou uitnodigen voor de voorstelling.
1: Ja, dat kan. Want vorig jaar is Dick Schoof met zijn leuke vriendin Loes ook gekomen. En Herman Tjenk Willink, die komt altijd naar de voorstellingen. Hij heeft alle tweede voorstellingen gezien. Dus die zal dit jaar ook wel komen.
0: Ja, ik zou ze uitnodigen.
1: Ja, en dan ziet ze ook misschien dat ze ook ineens dan denkt van, Jezus, wat ben ik toch fout bezig.
0: Er wordt een spiegel voorgehouden dan.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Een hele leuke, vrolijke spiegel.
0: Een vrolijke spiegel, heet van de naald, zo heet die voorstelling. Ja. Nou werk jij altijd, Paul, en dat vind ik ook net zo leuk van jou. Je bent inmiddels, ik mag het zeggen, 80 geworden, alsnog van harte gefeliciteerd. Maar jij werkt altijd samen met verschillende generaties. Hè? Je noemt al Roel Maandering, je noemt de mensen van de theatertroep. Waarom is dat zo fijn om theater te maken met jong en oud? Echt met alle generaties, met alle stromingen.
1: Nou, omdat het altijd klopt, zoals Stijn de Groot, die was een keer in de wintervoorstelling op het toneel. En dat is de kleinzoon van Boudewijn de Groot. En die wilde gaan zingen. En toen zei ik, nou, probeer hier te zingen dan. En toen zong hij in de Richel, dus het voormalige Betty Asfalt complex. En toen zei ik, zou je ook in het Concertgebouw willen zingen? En, want er was 1 februari een groot gala in het Concertgebouw met 2000 mensen. Dat was hartstikke leuk. En toen heeft hij daar ook gezongen. En ik vind het ook leuk om mensen te ondersteunen en te stimuleren ook. En het is leuk samenwerken ook met mensen. En als zij jou niet als vermolmd zien, dan waarom zou ik dan gaan klagen? En het geldt voor Dammy eigenlijk ook. Dammy heeft ook heel theatergeschiedenis gemaakt met de open bak en met steeds jonge mensen weer ruimte geven. Dus en zolang je met veel plezier dat doet, we gaan ook in het najaar weer op tournee, dan is het onzin om ermee te stoppen. Ja, ze zeggen, je moet op het hoogtepunt stoppen, maar ik heb nooit een hoogtepunt gehad. Dus ik
0: of het is één lang gerekt hoogtepunt, hè? Dat kan je ook zo zien, toch?
1: Zo kan je het ook zien, ja.
0: Paul, tenslotte, als je dan met die jonge mensen werkt, hè, zie je dan af en toe ook die jonge Paul Haarden weer even terug? Met al zijn ambities en met alles wat hij wilde maken en met alles wat hij wilde vertellen?
1: Ja, dat zie ik ook wel een beetje in Stijn de Groot. Het plezier wat je hebt, het enthousiasme. Dus dat je niet, dat de ambitie die je hebt, dat die niet gaat overheersen. Maar dat het plezier altijd centraal blijft. Dat had ik ook met Mike Staring en Jeroen Bosbroek het toneelstuk schreef voor hun in Bedstrijd Toeven.
0: Ja.
1: Het plezier, dat is het belangrijkste. Dat je op het toneel staat en dat je denkt, god, het is toch leuk om mensen te vermaken en om mensen een fijne avond te bezorgen. En niet dat je met je carrière bezig bent, nog een stap verder, nog een stap verder. Maar gewoon geniet van het moment. Maar het geldt überhaupt in het leven. Je gaat nog tot slot, zou je stoppen op je 67ste 1 januari. Maar jij gaat ook gewoon toch door.
0: Want ja, niet op deze zender, maar ik ga zeker nog door als theaterjournalist. Ja. Want dat vak is zo mooi en de mensen zijn veel te leuk om nooit meer te zien en te spreken. Dat geldt ook voor jou, Paul. Dus wat dat betreft ben je nog niet van me af, dat beloof ik.
1: Nou, wat heerlijk. Wat fijn. Wat een fijn vooruitzicht.
0: Dat is geheel wederzijds in dit geval. Ja. En zolang we er plezier in hebben, dat onthoud ik, dan is het de moeite waard om verder te gaan. Ik wens jou nog heel veel plezier in Frankrijk. Doe de hartelijke groeten aan Dammy. Maak nog een mooie laatste versie van Heet van de Naald. En voor daarna heel veel plezier bij het Zomerfestival van de Troost. Van 25 juni tot en met 5 juli in de Richel in Amsterdam. Paul Halen, dankjewel, hè?
1: Dankjewel, jij ook bedankt.
0: Tot een andere keer, hè? Dag.
1: Ja,
0: hoi.
1: Dag.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreen.

0: Ja, Cliff Richard, power to all our friends. Hij werd derde op het Songfestival in 1973 achter Anne-Marie David en Mafalda. Dus maar wat een evergreen. En daarvoor een andere evergreen. Het past heerlijk bij de zomer die weer terugkomt. Michel Fugain en Ringedeng. Ja, heel even kijken wat er zoal binnenkomt bij Raad Mijn Naam. Ik gaf één aanwijzing. Ik ben dol op bloemen. Louis Neefs wordt genoemd door Mattie bijvoorbeeld. Vanwege Margietje, de rozen zullen bloeien. Anneke en ook Maas zeggen, misschien zoek je wel Marnix Bustra, de componist die getrouwd is met Karin Bloemen. Ja, ik ben dol op bloemen, goed gevonden, maar nee, ook hem zoeken we niet. Daarna winnaar wordt genoemd Pommelien Thijs, een suggestie van Wil Laven. Omdat zij bekend staat als een groot creatieveling, schrijft Wil, met een enorme passie voor bloemen. Ja, dat wist ik niet, maar dat is goed om te weten. En Herman Emmink wordt ook genoemd door Michel bijvoorbeeld. Natuurlijk vanwege tulpen uit Amsterdam. Nee, maar ook Herman zoeken we niet. Wie zoeken we wel? Ik geef, vooruit, nu nog alvast even een tweede aanwijzing. Herken je me nog? Ik was vrouw van het jaar. Herken je me nog? Ik was vrouw van het jaar. Als jij ook denkt te weten wie we zoeken in Raad Mijn Naam, bel dan Sanne op 0800-3555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. En terwijl jij verder nadenkt, gaan wij luisteren hier in deze Evergreen Week van de jaren 70 naar een bijzondere opname uit het Theater van het Sentiment. In 2011 namelijk stond het theater een aantal maal op het podium van een echte schouwburg in het land, met gasten en met live muziek. En op 6 juni 2011 werd er een uitzending verzorgd vanuit het Stadstheater in Arnhem. En live op het podium met zijn totale band stond toen de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan. Daar had ik graag bij geweest. Hij bracht toen een hele reeks van hits uit de jaren 70 voor het voetlicht en vertelde daarbij ook aan de presentatoren Mark Stakenburg en Stefan Stassen dat hij in de jaren 70 vanwege belastingproblemen ook een tijd in Blaricum in een villa had gewoond. Nou ja, als je in Blaricum in een villa woont, dan zullen de belastingproblemen misschien niet al te groot zijn geweest, maar je bent wel uitzichten voor de Ierse belastinginspecteur. Dat dan weer wel. Maar goed, Gilbert O'Sullivan, wat heeft hij in hits gescoord in de jaren 70? Hij was echt zo'n icoon van dat decennium. En je kunt nu gaan luisteren naar twee nummers uit de jaren 70 die hij daar in Arnhem bracht in 2011. Straks Matrimony, maar eerst de nummer 191 uit de meest recente Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5, Nothing Rhymed. Live is hier, Gilbert O'Sullivan.
1: You can sing with me.

0: En het bleef nog lang onrustig in 2011 in Arnhem. Gilbert O'Sullivan op het podium van het Theater van het Sentiment.
1: Raad mijn naam.
0: Raad

kreeg tot nu toe 2 aanwijzingen voor mij en raad mijn naam. Ik ben dol op bloemen en, herken je me nog, ik was vrouw van het jaar. Hele originele suggestie komt van Abel Dina, die denkt aan veel bloem. Ja, goed bedacht. Je weet wel, die vrouw die als eerste naakt op tv verscheen bij de VPRO. Maar veel zoeken we niet en we zoeken ook niet Marjolein Bastin. Tess komt met die suggestie. Goed bedacht. De vrouw die al die mooie bloemetjes en vogeltjes en zo schildert op keramiek en op servetjes en noem maar op. Dat is Marjolein Bastin. Maar nee, ook haar zoeken we niet. Maar wie zoeken we wel? Nou, de eerste die het goede antwoord aan ons doormailde, krijgen we helaas niet te pakken. We hebben even geprobeerd met haar te bellen, maar ze neemt de telefoon niet op. Dus misschien denkt ze, ik heb helemaal geen zin om te praten met die Helco Span, maar ik wil wel die prijs winnen. Nou, die Volgspot fietslampjes zijn voor jou, want de eerste die het goed had en die wist dat wij Connie van den Bos zochten, dat is Cora. Cora, dit applaus is op afstand voor jou. Ik ben dol op bloemen. Natuurlijk heet haar grote hit van Connie Roosje me Roosje. Waar zijn al de bloemen toch, heeft ze ook gezongen. En dan heet ze ook nog eens Van den Bos. Dan bloeien natuurlijk veel mooie bloemen in het bos. Herken je me nog? Ik was vrouw van het jaar. De tweede aanwijzing, dat refereert aan haar eretitel die ze in 1979 kreeg in België. Daar werd ze verkozen tot vrouw van het jaar vanwege haar grote muzikale successen. Waarin ze bijvoorbeeld ook albums uitbracht trouwens met vertaalde nummers van Janis Ian. En de derde aanwijzing, maar daar zijn we helemaal niet aan toegekomen, die luidde, ik serveerde thee op zee. Ik serveerde thee op zee. Want later ging Connie ook nog eens radioprogramma's presenteren, onder meer bij Radio Noordzee. En daar presenteerde ze het programma Thee met Connie. Nou, haar zochten we, Connie van den Bos. En Cora, van harte gefeliciteerd. Als we jouw adres krijgen, dan gaan we je de fietslampjes met alle soorten van genoegen opsturen. Laten we gaan luisteren naar een liedje van Connie van den Bos uit de jaren 70. Niet het meest bekende liedje, maar wel heel toepasselijk. Het wordt zomer. Waar wil je dan zijn? Aan het water, in Friesland. Je ziet de bootjes zo op het meer. En wie weet denk je dan wel, oh, vakantie aan het Tjeukenmeer. Connie zong er al over.

0: De Carpenters, Jambalaya en daarvoor kon je van de Bos over het Tjeukenmeer. Einde van het eerste uur van Volkspot. Zo dadelijk na 7 uur kun je meespelen met het jaren 70 spel, het 7 seconden spel. Je kunt je al opgeven als je dat leuk zou vinden. Toch een appje te sturen met de NPO luisterapp of door Sanne even te bellen op 0800-3000-555. Diezelfde Sanne trouwens, die luisterde naar een podcast over het 50-jarig jubileum van het North Sea Jazz Festival. En nou, ze vindt het zo leuk om er naar te luisteren dat ze alweer zin krijgt om richting dat festival te gaan. Je was er toch al eerder, Sanne, bij dat North Sea Jazz Festival?
1: 2 keer eerder zelfs al. Ja.
0: Zo leuk vind je het?
1: Ja, ik vind het een mooi festival met een hele mooie programmering ook altijd.
0: Dus,
1: heel verrassend.
0: Heb je plannen voor nu?
1: Nee. Want het is niet alleen heel leuk, maar het is ook best wel duur.
0: Ja.
1: Dus we kunnen niet overal naartoe, hè?
0: Nee, dit keer luister je naar een podcast en die podcast die geeft al genoeg voorpret, begrijp ik.
1: Ja, dat is leuk hoor. Met al die verhalen van 50 jaar, wat er allemaal misging en wat er allemaal goed ging. Het is heel leuk.
0: Nou, straks gaan we er veel meer over horen in de 2e uur van Volkspot. Dus ik hoop dat je bij ons blijft hier op NPO Radio 5. Dat je bij ons blijft tijdens dit feestje van de jaren 70. Tot zo!
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. En Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten dat er naartoe trekt. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered en naar 1 iemand wordt nog gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. De wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en ook zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt dan naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, maar 's middags steeds meer zon. En het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: Patricia Pai, Who's That Lady With My Man? En Simone, die hebt geweldig dit nummer van Patricia. Ik kende nog geen woord Engels, maar zong dit al luidkeels mee op de achterbank van de schoolbus in de jaren 70.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Helco Span.
0: En nog tot 8 uur ben je van harte welkom bij Volkspot, waarin we in de geschiedenis van de Nederlandse progrock duiken. Je hoort alles over het 50-jarig jubileum van het North Sea Jazz Festival. En zo dadelijk spelen we het jaren 70 7 seconden spel.
1: Volkspot.

0: niet meer.
1: Ja, zo'n heerlijk relativerend lied, hè? Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, doe. Waar gaan we nou toch weer heen op vakantie? Ja, ik was al in Oostenrijk, dus die vraag is voor mij al even beantwoord. Sanne, weet jij het al? Of ben je nog aan het dobbe, dobbe, tobbe?
2: Nee, wij zijn uitgetopt. We hebben deze week de knoop doorgehakt dat we naar Corsica gaan.
1: Oh, dat schijnt geweldig te zijn.
2: Nou, dat is zo'n mooi eiland. Daaronder Frankrijk, hè? Tussen Frankrijk en Italië eigenlijk in. En het is het water is daar zo mooi blauw. Dat wil je op vakantie.
1: Dus jij weet waar je naartoe gaat.
2: Eindelijk weten
1: De heikele kwestie die Jasperine de Jong bezong is voor jou niet meer actueel.
2: Dit jaar niet.
1: Volgend jaar, ja, toppen we zo weer verder. Zo is het. Ja, Jasperine de Jong, ik vind het echt zo'n heerlijk liedje. En het is ook een van de liedjes waarop ik gestemd heb voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Dus als je mij nou een plezier doet, stem met mij mee op dobbe, dobbe, dobbe. Willem doet dat in ieder geval, want hij schrijft in de app, het is een van mijn favoriete liedjes van Jasperine. Heerlijk om weer eens te horen. En ik heb het ooit live gehoord in de Schouwburg. Ja, daar ben ik dan wel weer jaloers op, Willem. Als je nou wil stemmen op Dobbe, Dobbe, Dobbe, of op de Ballenmolen van het Leven natuurlijk, of op een van jouw andere favorieten, dan kan dat tot en met aanstaande donderdag 12 uur. En je kunt heel eenvoudig die stem uitbrengen door naar nporadio5.nl/stem te gaan. 20 liedjes kun je kiezen, 5 minimaal, 20 maximaal. En dan help jij ons mee, kan ik beter zeggen, aan het samenstellen van de Evergreen toplijst van de jaren 70.
3: Het 7 seconden spel.
1: Ja, en in het kader van die week van de jaren 70 spelen we deze hele week het 7 seconden spel. Het is een heel simpel spel, maar wel hartstikke leuk, want het roept allerlei herinneringen op aan de jaren 70. Want je hoort telkens maximaal 3 korte fragmenten van een iconisch moment uit de jaren 70. Dat kan gaan om nieuwsgebeurtenissen, bekende liedjes, tv-tunes, legendarische sportmomenten, nou, noem maar op. En hoe minder fragmenten je nou nodig hebt om het juiste antwoord te kunnen geven, hoe meer prijzen je kunt winnen. Zo win je als je het goede antwoord na 1 fragment al weet te raden een powerbank, een fietszadelhoesje en een zakje bloemzaadjes. Nou, vanavond spelen wij in Volgspot het 7 seconden spel rondom een tv-tune uit de jaren 70. Dat is niet zo heel moeilijk dit keer dus, denk ik. Een tv-tune uit de jaren 70. En als je denkt, nou, die uitdaging die ga ik wel aan, ik speel mee, dan kun je je nu opgeven door even te bellen met Sanne op 0800 3000 555 0800 3000 555, of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: trots, hè? The Shoes, Osaka. En is het niet vanavond dat Nederland tegen Japan speelt? Over Osaka gesproken. En daarvoor Van Morrison hier in Volkspoel met Bright Side of the Road.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, we gaan het 7-seconden-spel spelen. En dat doe ik vanavond met Ineke uit Steenbergen. Ineke, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Ineke, in Steenbergen, heb ik me net door Sander laten vertellen, schijnt gewoon de zon.
2: Ja, ik zit gewoon lekker in de zon.
0: Buiten gewoon ook nog eens.
2: Ja, nog eens buiten ook, ja.
0: Bofkont. Hier is het een beetje grijzig met veel wolken. Niet koud, ja, maar een beetje nikserig weer. En jij zit gewoon heerlijk op een nazomerse avond in de tuin in Steenbergen. Ineke, wat leuk dat je mee gaat spelen met het 7-seconden-spel.
2: Ik ga het proberen.
0: Ja, weet je, het is niet heel moeilijk hoor. Dit keer denk ik. Maar het hangt er ook een klein beetje van af. Dus daarom ga ik ook gewoon onbeschroomd naar je leeftijd vragen. Hoe oud je was in de jaren 70? Of je veel herinneringen hebt aan die tijd?
2: Ik was zeg maar van 18 tot 28, hè? Ja.
0: Oh ja, van 18 tot 28. Ja, dan heb je ze echt volop meegemaakt, de jaren 70.
2: Ja, mooie tijd.
0: Ja, mooie tijd. Dan ben je net volwassen en dan ga je het leven zo ontdekken. Wat waren voor jou hoogtepunten persoonlijk in de jaren 70?
2: Oh, wat waren hoogtepunten? Ik heb dan mijn huidige man ontmoet toen de tijd.
0: Ja, en nog steeds bij elkaar?
2: Ja, nog steeds bij elkaar.
0: Zit hij ook in de tuin nu?
2: Nee, hij zit in de bank televisie te kijken.
0: Voetbal.
2: Nee, geen voetbal.
0: Vooroordeel, sorry.
2: Nee, niet iedereen houdt van voetbal, hè.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Maar jullie zijn bij elkaar, hij zit tv te kijken, jij zit lekker buiten, dus je hebt je man leren kennen. Wat zijn nog andere hoogtepunten uit de jaren 70?
2: Diverse examens gehaald van scholen en getrouwd. Ja, en gewoon heel veel leuke vakanties met vriendinnen en vrienden. Dus ja, gewoon eigenlijk heel veel om op te noemen.
0: Ja, echt de heerlijke onbezorgde jaren, zo te horen. Heerlijk. Ja, onbezorgde jaren, daar hoort ook onbezorgde tv bij. Want we spelen het 7-seconden-spel vanavond met een tv-tune uit de jaren 70. Ik ga het nog heel even uitleggen, het spel. Want we spelen het maar 1 week, dus misschien is dat wel zo handig. En je krijgt maximaal 3 korte fragmenten van mij te horen.
2: Ja.
0: Van een iconisch moment uit de jaren 70. In dit geval dus een tv-tune. En hoe minder fragmenten je nodig hebt, hoe meer prijzen je wint. Dus als je hem na 1 fragment al weet te raden, de juiste tune, of het juiste programma liever gezegd.
2: Ja.
0: Hè, dan win je een powerbank. Een NPO Radio 5 powerbank ook nog eens. Een fiets, zadelhoesje, zodat iedereen in Steenbergen weet dat jij naar Radio 5 luistert. En een zakje bloemzaadjes. En als je dan meer fragmenten nodig hebt om het goede antwoord te raden, dan gaat er net 1 prijs vanaf. En die powerbank als eerste natuurlijk.
2: Dus
0: ja, zo gaat dat, hè? Zo gaat dat. Dus ik zou zeggen, raad gewoon de goede tune al bij de eerste aanwijzing en alles is voor jou.
2: Ik luister.
0: Dus ik zou zeggen, Ineke, hoe heerlijk het ook even is in die zon daar, heb je even de mogelijkheid in je hoofd om je te concentreren en goed te gaan luisteren naar de fragmenten?
2: Ja, dat heb ik, ja.
0: Nou, heel goed. Dan ga ik je nu het eerste fragment laten horen.
2: Ja, is goed.
0: Ja, Ineke in Steenbergen. Ja,
2: het is een kinderprogramma. Ik weet het. Oh,
0: welk kinderprogramma?
2: Ja. De berenboot?
0: Berenboot, nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Maar de powerbank is verloren, maar de andere prijzen nog niet. Tweede fragment doen.
2: Ja.
0: Het kinderprogramma zit je goed, hoor. Ja. Luister
2: even. Deze vuist
0: of
2: deze vuist.
0: Ja, joh. Ik hoor het al door Hedwig Rutte heen. De film van ome Willem, dat zochten we inderdaad. Dat programma zochten we, dat startte in 1974. Wat een succes. Jij was een beetje te oud natuurlijk voor de film van ome Willem, hè?
2: Ja, echt wel. Ja, kijk ik niet meer naar,
0: nee. Nee, maar we kennen het allemaal nog, toch?
2: We zingen nu het liedje met onze jongste kleinzoon. Dus.
0: Echt waar?
2: Zit hij met, deze vuist op deze vuist. Dus
0: kijk.
2: Ja, komt weer terug.
0: Nou, zo tijdloos blijkt dat dus te zijn, de film van ome Willem. Die zochten we. Je krijgt het zadelhoesje van me, je krijgt de bloemzaadjes van me. Ik vond het hartstikke leuk om je te spreken en dat je meedeed. Doe je groeten aan je man zo dadelijk. Geniet van je kleinzoon en zing maar vaak dit lied met hem. Dan wordt het vast een beetje een stoute, maar wel een hele leuke jongen.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat hopen we.
0: Hey, fijn dat je meespeelt, Ineke. En een hele fijne avond nog, hè. Dag. Hoi, dag. Hoi, houdoe.
1: Het 7-seconden-spel.

0: elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik heb de mazzel dat ik een stem heb die dat er dus uit kan halen en het aan jou kan geven.
0: Met Helco Span.
2: Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen enthousiast worden als ze naar het theater gaan. Dat ze denken, oh, ik wil nog een keer. Wat was dit leuk?

Ah, wat een heerlijk duet. Uit de jaren 70 van Carly Simon en James Taylor, Mockingbird. En daarvoor Harold en Melvin samen met zijn Blue Notes. The Love I Lost. Ja, we vieren een week lang de jaren 70 hier op NPO Radio 5. En in de jaren 70 was er hier in Nederland ook een bijzondere muzikale stroming. Ja, natuurlijk, de meeste popmuziek in die tijd draaide eerder om wat meer korte liedjes, wat pakkende liedjes. Maar sommige bands die gooiden het in de jaren 70 hier in Nederland over een totaal andere boeg. Ze maakten lange composities, gecombineerd met rock en klassieke muziek, jazz en folk, met allerlei onverwachte wendingen. En die stroming werd bekend als progressieve of symfonische rock. En ik zei het al, Nederland speelde binnen die stroming echt een opvallende rol. Neem nou bijvoorbeeld Kajak. Ik denk misschien wel de meest toegankelijke Nederlandse progrockgroep. Want zo heette die stroming, hè? Het bekt niet lekker, maar het heette wel zo, progrockgroep. Kajak was dus misschien wel de meest toegankelijke groep in dat genre. De band rond Ton Scherpenzeel en Pim Koopman. En die band die combineerde symfonische arrangementen op een hele mooie manier met sterke melodieën en herkenbare refreinen.

virtuose mix van rock, jazz en klassieke invloeden, fluitspelimprovisaties en indrukwekkende gitaarsolo's. Dat maakte Focus alles bij elkaar tot een van de meest succesvolle Nederlandse bands van de jaren 70. En deze, die verwacht je misschien niet direct in dit rijtje, Earth and Fire. Want ja, ook die band bracht een heel eigen geluid. Met de markante stem van Johnny Kaagman combineerde de band progressieve rock met toegankelijke popmelodieën.

Ja, en wie hield van experimentele muziek en wat verder zocht, kwam in de jaren 70 vroeg of laat ook altijd wel een keer uit bij Super Sister uit Den Haag, met Robert-Jan Stips, die je nu kent van de Nits. Hun muziek zat vol verrassende ritmes, speelse teksten en improvisaties, en hierdoor was Super Sister misschien wel de meest eigenzinnige vertegenwoordiger van die Nederlandse progrock.

En zelfs de Golden Earring flirtte met het genre prog-rock. Hoewel ze eerder bekend stonden als rockband natuurlijk, maakten ze in de vroege jaren 70 onmiskenbare prog-uitstapjes. Hier hoor je een stukje van het 18 minuten durende epos Candy is Going Bad.

aan het einde van de jaren 70 kwam de punk op en de new wave. En dat betekende dat veel progressieve rockbands wat naar de achtergrond verdwenen. Maar hun muziek is nog altijd springlevend. Kijk maar naar alle toplijsten, naar de top 2000, ook naar de Evergreen top 1000. En vooral Kajak en Focus zijn binnen dit genre uitgegroeid tot vaste waarden in de muziekgeschiedenis. Net zoals de Golden Earring en Earth and Fire, maar die waren dan weer wat breder qua aanpak. Ja, de jaren 70, ze vormden echt een gouden tijdperk voor muzikanten die grenzen wilden verleggen en luisteraars wilden verrassen. En dat heeft ons geweldige nummers opgeleverd. Zoals het nummer waarmee we begonnen. Ruthless Queen van Kajak.

0: Kajak, Ruthless Queen. Ja, net speelden we het 7 seconden spel met Ineke en Steenbergen, die lekker in de tuin zat, in de zon. Nou, Ineke, dank voor het doorsturen van het mooie weer, want hier in Hilversum is zojuist de zon doorgebroken.
1: De Volkspot op.
0: Ja, zomer of winter, onze redacteuren hebben het er maar druk mee met het bezoeken van voorstellingen, het beluisteren van podcasts, het ontdekken van nieuwe boeken of nieuwe cd's. En vandaag is het Sanne Blankena die een nieuwe podcast heeft ontdekt. Een podcast die ook heel actueel is in 1976, namelijk begon het North Sea Jazz Festival. Bestaat dus 50 jaar en daar is nu een podcast over gemaakt, Sanne.
2: Ja, dat is toch leuk? Want eigenlijk combineer je het dan, hè? Door de podcast te luisteren hoef je bijna niet meer naar het nieuwe festival.
0: Nee, zoals jij eigenlijk, hè?
2: Ja, precies. Want het is een ontzettend leuke podcast om te luisteren. Ook als je dus nog nooit op het festival bent geweest. Of als je denkt, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n jazzfanaat. Want ik ben dus ook helemaal niet een jazzfanaat. Want als een saxofoonsolo bij mij iets te lang duurt, krijg ik allemaal rode vlekken in mijn nek.
0: Ja, abstracte jazz is niet aan jou besteed.
2: Nee, helemaal niet. Maar wat dus zo goed is aan het North Sea Jazz.
0: Dat ja, klinkt niet lekker, hè?
2: Wij zeggen altijd gewoon North Sea. zij doen dus al vanaf het begin, al 50 jaar lang, alles naast elkaar. Dus dat is traditionele jazz, maar ook avant-garde en soul en blues en later ook funk en hip-hop en wereldmuziek.
0: Dus het is veel breder eigenlijk.
2: Ik heb daar ook gewoon Seal gezien. Nou, dat is natuurlijk geen jazz. En Michael Kiwanuka, die op Radio 2 hoort, dat is heel behapbaar allemaal. En daar kom ik dan voor. Zo iemand ben ik. En het leuke aan deze podcast is dat er de redacteur en de oud-stagiair van het festival, Adrienne, Die maakt de podcast. Die duikt in het verleden. Maar zij is zelf jong. En zij kent dus de verhalen helemaal niet.
0: Nee.
2: Niet van de oprichter. Hoe die begon en hoe die er...
0: Paul Laquette was dat toch?
2: Sorry?
0: Paul Laquette was dat toch, de oprichter?
2: Dat is de oprichter. Die begon 50 jaar geleden. En die maakte er nou best een rommel van. op alle mogelijke manieren. Niet alleen zijn bureau, maar ook financieel. Maar daar zitten natuurlijk geweldige verhalen in. Van de backstage. Ja, ja. En dat Prince, die heeft daar 3 nachten achter elkaar opgetreden. Nou, daar hebben mensen het nog steeds over. Dat was in 2011. En zij gaat dus, die Adrienne, die gaat in gesprek met organisatoren en artiesten, maar ook in bezoekers. En daar zitten dus heel veel opnames bij, natuurlijk, van het festival. En het is zo leuk om te horen, om in zo'n geschiedenis te duiken van, waarom zit er eigenlijk een jazzfestival in Nederland waar iedereen uit de hele wereld naartoe komt?
0: Ja, dat is wel heel erg leuk, want zij is dus jong, dus zij ontdekt eigenlijk zelf ook die geschiedenis met jou samen als luisteraar.
2: Ja, want Nederland is natuurlijk helemaal niet een jazzland. Dat van oudsher, dat is helemaal niet dat wij...
0: Nee, we hebben wel jazzmuzikanten, maar ik denk toch aan Amerika vooral als
2: het
0: jazzland.
2: Het houdt niet over hier, nee. Maar het is dus heel goed gelukt om Ella Fitzgerald, Miles Davis, alle grote...
0: Iedereen is ook gekomen in die afgelopen 50 jaar.
2: Maar zelfs Amy Winehouse heeft er gestaan, maar ook gewoon Norah Jones, die ik ook niet heel jazz vind. Allemaal enorme namen, waaronder dus ook Ray Charles bijvoorbeeld. Het is ongelooflijk de lijst met wie er allemaal is geweest. Ja, in 50 jaar kom je natuurlijk echt van alles tegen.
0: Ja, alle grootheden zijn er geweest. Dit jaar staat het weer op de agenda. Wanneer is het dit jaar?
2: Van 10 tot en met 12 juli in Ahoy weer in Rotterdam. Het is al jaren weer daar. Het is een indoor festival, dus je staat ook nooit met je voeten daar in de modder. Dat is ook lekker.
0: Wel veel door Ahoy lopen van het ene zaaltje naar het andere. Dat hoort er wel bij natuurlijk.
2: Maar de toiletten zijn heel schoon.
0: Dat is fijn.
2: Geen dicties, het is echt heel fijn.
0: Een heel fijn festival. Als je van jazz houdt, maar ook als je van andere muziek houdt, vaak op hoog niveau.
2: Ja.
0: Nou, dat blijkt ook uit deze podcast. 50 jaar North Sea Jazz Festival. Een feestje voor wie van het festival houdt. En eigenlijk ook misschien wel een mooie inleiding als je er wel naartoe gaat straks in juli. Ja. Om in de sfeer te komen alvast.
2: Ja, nou je komt echt in de sfeer. Je hebt er echt zin in.
0: 50 jaar North Sea Jazz en in 1976, je zei het al, Ray Charles was er ook. Hij was een van de headliners bij het allereerste festival. Dit is een liedje van Ray Charles uit 1970. If You Were Mine. Dankjewel, Sanne.
2: Graag gedaan.

Ray Charles. Hij stond dus op het allereerste North Sea Jazz Festival in 1976. Dat was If You Were Mine. Een van de meest beroemde popalbums uit de jaren 70 is natuurlijk Harvest van Neil Young. En daarop staat ook dit nummer over de risico's van heroïneverslaving. The Needle and the Damage Done.

Applaus voor Neil Young. The Needle and the Damage Done van zijn album Harvest uit 1972. Ja, in de jaren 70 kon ik er alleen nog maar van dromen om ooit zelf het Eurovisie Songfestival te bezoeken. Maar het waren wel de jaren waarin ik de smaak te pakken kreeg. Een brief schreef bijvoorbeeld aan de Finse zangeres Marion Rung, waar ik stiekem verliefd op dacht te zijn. Een koprol maakte na de overwinning van Teach-In, de enige keer in mijn leven trouwens. En ook voor de schoolkrant Hedy Lester mocht interviewen. En dan ging ik ook nog eens voor het eerst naar het Nationaal Songfestival, waar dan ook nog eens mijn favoriete liedje won. Tis Oké. En ieder jaar weer toog ik ook naar de platenzaak van Max van Praag in Utrecht om een nieuwe verzameling Songfestival singeltjes te bestellen. En steeds weer slaagden ze bij die winkel aan de Steenstraat erin om mij de meest obscure inzendingen te bezorgen. Hoe ze het voor elkaar kregen, ik weet het niet, maar dankzij hun inspanningen staan er nog steeds singeltjes in mijn kast van pakweg. Marie-Christie uit Monaco, Ilanit uit Israël, Tina uit Ierland, Pierre uit Zwitserland, Elpida uit Griekenland, Anita uit Noorwegen of Semia uit Turkije. Singeltjes die ik stuk voor stuk heb grijs gedraaid en liedjes die ik stuk voor stuk koester. En dat geldt ook voor het singeltje van het Finse gezelschap Freddy and Friends, bestaande uit de voluptueuze zanger Freddy, samen met twee in roze jumpsuit gestoken zangeressen die in 1976 het lied Pump Pump vertolkte. En als je ze zo ziet staan, zou je niet denken trouwens dat Freddy getrouwd was met de burgemeester van Helsinki. Een beetje de man van

stuk voor stuk heb Gijs gedraaid en liedjes die ik stuk voor stuk koester. En dat geldt ook voor het singeltje van het Finse gezelschap Freddy and Friends, bestaande uit de voluptueuze zanger Freddy, samen met twee in roze jumpsuit gestoken zangeressen die in 1976 het lied Pump Pump vertolkte. En als je ze zo ziet staan, zou je niet denken trouwens dat Freddy getrouwd was met de burgemeester van Helsinki. Een beetje de man van Femke Halsema, zo moet je je dat dus voorstellen. Hè? Ze waren overdadig enthousiast. En met name de dames waren overdadig enthousiast tijdens de uitvoering van het lied met de waarlijk briljante tekst Let your hip go hippity pump pump. En reken maar dat die beweging, hippity pump pump dus, gedurende hun performance ook in de praktijk werd gebracht, waarbij het trouwens niet zo heel moeilijk was om de stevige heupen van Freddy te raken. Het liedje is, ik moet het eerlijk toegeven, eerder van matige kwaliteit, maar ik word er nog steeds zo vrolijk van. En zeker tegen de tijd dat na die modulatie het nummer helemaal in de overdrive gaat, ja, daar ben ik ook niet meer te houden. Als ik het hoor, ben ik opnieuw 16. De wereld ligt nog open. Het enthousiasme van Freddy en zijn vrienden werkt aanstekelijk. Let your hip go, hippity pump pump. Ik zou zeggen, dankjewel Freddy. En dankjewel vooral ook alle lieve mensen bij de platenzaak van Max van Praag eertijds. Jullie maakte mijn Songfestival jaren 70 tot een groot feest. Applaus. Hier komt hij op. 1976 in het Congresgebouw in Den Haag. Hier komt hij op. Ossi Roene, die jarenlang de Finse inzending dirigeerde. Freddy en zijn friends staan klaar voor hun uitvoering van Pump Pump.

nog een hele mooie week van de jaren 70. Geniet er volop van, zou ik zeggen. Geniet zo dadelijk ook volop van de muzikale fruitmand met Jury. En wij zijn er zaterdag weer. Dan is Klaas Delru mijn gast. En die ken je misschien wel als de zanger van de Vlaamse band Yevgeny. Hij maakte nu een solo-cd, Tijd voor mij. Een man een beetje op de dool zo te horen. En dat levert echt prachtige liedjes op. Klaas Delru, komende zaterdag te gast in Volspot. Nogmaals, hele fijne week van de jaren 70. En graag tot dan.

Ja, groot applaus voor Freddy and Friends uit Finland. Pump, pump. De inzending van Finland in 1976 naar het Songfestival. Kun je ook op stemmen trouwens, als je het leuk vindt, voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Want de keuze is helemaal vrij dit jaar. En stemmen kan nog tot en met aanstaande donderdagmiddag om 12 uur. Doe dat vooral, hè. Dan hoor je jouw favoriete liedjes terug straks in die Evergreen toplijst van de jaren 70. Ik wens

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20... Eind maart werden ook al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een lange stoet, ook wel bekend als de Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staat Nederland nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht nog verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds vaker zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

en de God of Miracles. Ja, mooi. Het is een land waar we normaal gesproken weinig muziek van horen. Ghana. En dat is best jammer, want Ghana is een door en door christelijk land in West-Afrika. Ik heb begrepen dat de kerken daar volstromen. En nou, als er gezongen wordt, dan gaat het dak eraf. Het is leuk om er eens in te duiken. Joe Medel, dat is zijn naam. Je hoorde hem net met God of Miracles. En hij is een van de grootste gospelartiesten van heel Afrika. En daarmee zeg ik een hele goede avond en welkom bij de muzikale fruitmand van de EO. Dit is het programma voor alle landen, alle kerken en alle gelovigen. Waar je nou vandaan komt, hoe je het geloof ook beleeft, heet jezelf welkom in deze muzikale fruitmand van zondag 14 juni. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond voor je. En tot die tijd hoor je de mooiste psalmen, gezangen en andere liederen. En nou, ik durf wel te zeggen de mooiste, want jij bepaalt namelijk zelf wat er klinkt. En ook is voor wie. Nou, ik krijg een berichtje binnen, zie ik nu van Kees via de NPO Luisterapp. Die zegt, hoi Juri, ben je daar? Kan ik al een lied aanvragen? Nou, dat kan zeker, Kees. Via diezelfde NPO Luisterapp op je telefoon of op je tablet. Maar het kan ook door te bellen naar 0800 30555. Dus de NPO Luisterapp of bellen naar 0800 30555. En heb je nou nog nooit iets aangevraagd? Vind je het misschien een klein beetje spannend? Het valt heus wel mee. Ik ben alleen maar benieuwd naar welk lied je wil horen en voor wie. Ja, en dan het eerste verzoek van vanavond. Daarvoor reis ik af naar Den Haag. Want ook de vrienden van de Pichel die zijn vanavond weer verbonden via de radio. De Pichel, dat is de Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven. En ja, ze doen iets moois. Ze zetten vanavond twee mensen in het zonnetje. George van der Hagen en Kobi Hofman, allebei uit Den Haag. Alle mensen van de Pichel feliciteren u allebei met uw verjaardag en wensen u een zegenrijk nieuw levensjaar toe. En voor jullie klinkt nu dit lied: Meer liefde, o dierbare Heer.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

dit liedje is van Sierra Noah, 25 jaar is ze. En dit is de vertaling van Blessings van Laura Story. Mooi lied ook van Laura. Ze schreef het in een moeilijke tijd toen haar man ernstig ziek werd. En ja, juist toen ontdekte ze iets over God. Dat zijn zegen soms verstopt zit in de moeilijke momenten. In de teardrops of in de regen als het ware. Dat zijn de verborgen zegeningen waar Sierra Noah over zingt hier in de muzikale Fruitmand. En nou, ik las ook nog een ander interview met haar, met Sierra Noah dan weer. Want iedereen die vult zijn zondag weer anders in. En ik las dat Sierra, zij is een ochtendmens, neemt rustig de tijd op zondagmorgen, neemt koffie, ontbijt, dan naar de kerk en daarna lunchen met haar gezin. Om vervolgens de dag af te sluiten met een lange wandeling. Nou, dat is toch mooi. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij deze zondag hebt beleefd. Hoe je erbij zit vanavond, hoe je je voelt. Ik krijg mooie berichtjes binnen in de NPO Luister-app. Willeke, die zit hier weer klaar voor 3 uurtjes luisterplezier. Een goed gevulde fruitmand waarvan we de vruchten mogen plukken. Met kracht, troost, bemoediging en ontferming. Nou, dat hoop ik ook, Willeke. Dank voor je berichtje. Anneke zit ook weer mee te luisteren. Zit in gedachten ook bij de slachtoffers van het vreselijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Afgelopen week inderdaad. Ja, dat was vreselijk. Ik heb er gisteren nog heel kort even aandacht aan besteed. Maar misschien heb je er ook nog een lied bij, Anneke. En verder nog wat andere berichten. Ook jij kunt je melden in de NPO Luister-app. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een psalm. Psalm 138, gezongen door het Noordermannenkoor. Het is een dankpsalm. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Zo begint het eerste vers. Maar we luisteren ook nog naar het 7e vers van Psalm 138. Vanavond in het bijzonder voor Letta Noorlander uit Goudenrak. Uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die vragen het vanavond voor u aan. En ze schrijven: Moeder Noorlander, van harte gefeliciteerd met uw 89e verjaardag gisteren op 13 juni. We zijn heel dankbaar dat u deze leeftijd hebt mogen bereiken. En we wensen u Gods nabijheid toe voor het nieuwe levensjaar. Heel veel liefs van uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Een bijzondere samenwerking dit. Drie grote namen uit de christelijke muziek. Wayne Watson, Twyla Paris en Steve Green samen op één lied. En de titel Rose of Sharon, een roos van Sharon. Een oude naam voor Jezus zelf uit het Bijbelboek Hooglied. Vandaag nog uitgelezen trouwens. Mooi hoor. En er waren dan drie stemmen die samen die ene naam bezingen in de muzikale vrijmand van zondag 14 juni. Veel verzoeken die al binnenkomen. Als je nou belt vanavond naar de studio en er wordt niet in één keer opgenomen, dan kun je het later nog even opnieuw proberen. Soms bellen er twee mensen tegelijk of soms drie. Dus gewoon opnieuw proberen. De aanhouder wint. Laten we dat maar aanhouden voor vanavond. Jan Wim die zat gisteravond ook te luisteren naar de muzikale vrijband en hoorde toen een lied en dat zit al de hele dag in zijn hoofd. En het beste medicijn om een lied dat in je hoofd zit eruit te krijgen is om het nog een keer te zingen. Dus Jan Wim, speciaal voor jou vanavond. Gods trouw is wonderbaar. Dit is het Amsterdam stafkoor van het Leger des Heils.

0: Christian Verwoerd. En ik wil u danken. Titel doet denken aan Psalm 34, waar staat: ik zal de Heer loven elke dag opnieuw. En danken, ja, als alles meezit, dat lukt vaak wel. Maar Christian Verwoerd, die houdt er ook in als het leven even tegen zit. Ook dan mag je gewoon danken.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Pieter, goedenavond.
2: Ja, hallo.
0: Volgens mij vraag je een lied in het Fries aan.
2: Ja, dat klopt.
0: Klopt dat?
2: Ja, ja, ja, leuk hè.
0: Oh, kun je me dan even helpen met de uitspraak?
2: Ja, de titel is Zit net in Noord. En Nederlands is betekent dat maak je niet bezorgd.
0: Oh ja, precies. En ik heb het even opgezocht. Volgens mij is het ook gebaseerd op een bijbeltekst. Kan dat?
2: Ja, ik dacht de zalig predikingen. Klopt. Uit Matthäus.
0: Oh ja, over dat je geen zorgen moet maken. Om de dag van morgen waarschijnlijk.
2: Ja, ja, oh ja, ja. En het is in het Fries vertaald door een Friese dichter, Fedde Schuurer. En ja, het is ontzettend mooi op melodie gezet door een gospelgroep uit Zuidwest-Friesland, Gaasterland.
0: Ja.
2: De Dobber. Ja, dus ja, vandaar dat ik dat lied aanvraag. Ik vind het ontzettend mooi nummer.
0: Ja,
2: dus.
0: En hoe kom je erbij? Luister je vaker naar Friese aanbiddingsmuziek?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, maar ja, het is een beetje toeval soms. En dan kom je wat tegen. En ik vond dit ontzettend mooi.
0: Nou, wat mooi. Hey, en je draagt het ook op aan je grote vriend Auke, laat je weten. Wat voor een vriend is hij voor jou?
2: Echt een boezemvriend. Ik ben nou 69 en hij is iets ouder. En we kennen elkaar toch al meer dan 50 jaar. Goed. hij zit op dit moment in een caravan in Houwerwijk.
0: Ja.
2: En ik heb hem nog wel een sms'je gestuurd, maar ik denk niet dat hij dat gehoord.
0: Hij kan het altijd nog terugluisteren.
2: misschien wel. Ja. Nou, anders vertel ik het hem wel.
0: Ja, dat mag ook.
2: Dan vind ik dat wel leuk. Okay. Dus,
0: okay.
2: Maar het lied is ontzettend mooi. Dus, ja. Daar ging het mij een beetje
0: Okay. Ja, mooi Pieter. We gaan er naar luisteren. Zit net in Noord van de Dobber. En dat vraag je aan voor jezelf en voor je grote vriend Auke. Dus we gaan er naar. Ik ben ontzettend benieuwd.
2: Ja, klopt. Ja. Okay. Dankjewel.
0: Dankjewel Pieter. Doeg.
2: Doe.

dat is toch wel heel bijzonder hoor. Dit lied klonk helemaal in het Fries. Hoorde je dus ook meteen. Althans, ja, ik hoorde het als in de zin dat ik het helemaal niet verstond. Maar Sidnet in Nood, zo heet het, gezongen door zanggroep De Dobber uit Harig. Een dorp in Friesland. En in het Nederlands, vertelde Pieter net, betekent die titel Wees niet bezorgd. En die woorden, ja, die komen zo uit de Bijbel. Uit Matthäus 6, de versen 25 tot met 34. Waar Jezus zegt, kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. En toch zorgt God voor ze. En kijk naar de bloemen in het veld. Hoe mooi ze bloeien zonder zich ergens druk om te maken. Maak je dan niet zoveel zorgen over morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Dat was de boodschap van het lied dat je net hoorde. Ook Robert Hagenbeek uit Oude Pekela wil graag een boodschap delen die hij vanmorgen in de kerk hoorde. Vanmorgen in de dienst werd er gesproken over wat we geven. Met het hoofd, naar vermogen. Of met het hart en God met welk gevoel en intentie is gegeven. Dit heeft mijn hart en gevoel geraakt. Wat geef ik Jezus? En hierbij kwam ik uit bij lied 16 van het Leger des Heils. Omdat we bewust worden wat we geven en wat God ons heeft gegeven. Namelijk zijn Zoon Jezus en door zijn dood ons vergeving van zonde en het eeuwige leven. Nou, dank Robert voor het aanvragen van Ik geef mijzelf aan u volkomen, zo heet het lied. En het wordt vanavond gezongen door Deo Cantemus uit Rotterdam.

Het christelijk gemeentekoor Deo Cantemus uit Rotterdam. En ik geef mijzelf aan u volkomen. Ja, misschien heb je het gevolgd deze week. Het nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Daar gebeurde deze week iets verschrikkelijks. Want tijdens een schoolkamp fietsen een groep kinderen langs de weg. Toen een auto daar uit de bocht vloog en op het fietspad belandde. Daarbij kwamen 3 kinderen om het leven. En ook de directeur van de school die overleefde het ongeluk niet. Het waren de kinderen van De Warande in Axel, protestants-christelijke basisschool. En bij die school liggen inmiddels overal bloemen. Heel veel mensen die hebben meegeleefd. Vanavond is er ook een stille tocht die wordt gehouden voor de kinderen en voor de directeur. En ook vanavond in de Vrijband zijn er luisteraars die aan hen denken. Aan de mensen in Axel. Onder meer Helma, die vraagt een bemoedigend lied aan voor alle slachtoffers daar. Ook Anneke, die stuurde daar al een berichtje over. En Gerda, die vraagt ook een lied aan wat wellicht gepast is voor deze hele situatie. Een lied dat gezongen wordt door Dwight Dissels. Kan ik iets voor je doen?

Christelijk mannenkoor, de lofzang uit Heerde en leidt vriendelijk licht. Ja, het is zondag en op een dag als vandaag gaan heel veel mensen naar de kerk om samen te zingen, samen stil te worden, samen God te zoeken. En zo'n kerk, ja, dat draait natuurlijk niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig die de handen uit de mouwen steken en die omzien naar elkaar. Sommige van die mensen, ja, die krijgen daar een vaste taak voor en die worden daarvoor bevestigd, staan ze voor in de kerk.

0: heerde en leidt vriendelijk licht. Ja, het is zondag en op een dag als vandaag gaan heel veel mensen naar de kerk om samen te zingen, samen stil te worden, samen God te zoeken. En zo'n kerk, ja, dat draait natuurlijk niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig die de handen uit de mouwen steken en die omzien naar elkaar. Sommige van die mensen, ja, die krijgen daar een vaste taak voor en die worden daarvoor bevestigd, staan ze voor in de kerk. En een van die taken, dat is die van een diaken. En die is er vooral voor de mensen die het moeilijk hebben, die hulp nodig hebben. Mooie taak dus, met een warm hart wat je daarvoor nodig hebt. En Linda, ja, zij is vandaag bevestigd als diaken, laat Kees weten. Hij laat weten, het is een mooie taak in de gemeente die je zeker heel goed kan vervullen. Mijn vrouw Linda, die zal daar ook kracht voor krijgen van de Heere. We zullen daar ook voor bidden. Soms, dan zal het ook zwaar zijn. Heel veel liefs van Kees. Nou, mooi Linda, om in ieder geval al één liefdevolle man naast je te hebben staan die dit lied van lef voor je aanvraagt.
1: Oh.

onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis, zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht, maar later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette daarop traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en debutant Somerville beginnen in de spits. Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen

die al sinds de jaren 50 op het podium staat en er nog steeds met plezier optreedt. Cliff Richard. And the water is wide. Wat heel veel mensen misschien niet helemaal weten, is hoe belangrijk het geloof ook voor hem is. Cliff die is al zijn hele leven openlijk christen en hij zegt zelf dat juist het geloof hem rust en houvast geeft. Dus niet de roem, niet de hits, maar dat ene vaste punt in zijn leven. Cliff Richard en The Water Is Wide hoorden hier in de muzikale fruitmand van de EO. En ja, vanavond draait het om de mooiste psalmen, gezangen en andere liederen allemaal op verzoek. Nou, we zijn nu al een uurtje onderweg. Om 8 uur zijn we vertrokken. En tot 11 uur zit ik vanavond voor je klaar samen met het team van de fruitmand dat ook te bereiken is. En wel via de telefoon op 0800 30555 en ook de NPO Luister-app. Dus heb je een psalm, een gezang of een ander lied dat je vanavond wil horen, bel dan naar de studio op 0800 30555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Het was even schrikken in de familie van Berno van het Hul, want zijn moeder, Gree van der Wal Beltman, die kwam lelijk ten val. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis in Meppel met een gebroken heup en pols en moet de komende tijd revalideren. Haar man Egbert die vindt het zwaar om alleen thuis te zijn, al krijgt hij gelukkig veel hulp van de kinderen. Namens die kinderen en ook de achterkleinkinderen, de kleinkinderen moet ik eigenlijk zeggen, klinkt dit lied voor Gree vanavond en ook Egbert uit Nieuw-Leusen met daarbij de wens heel veel sterkte, een voorspoedig herstel en Gods nabijheid in deze periode met het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit is Loof den Heer uit Notter.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

Lucas Kramer samen met zijn zus Jeannette op de melodie van To Make You Feel My Love van Adele. En die titel, ja, die zegt het eigenlijk al. Vraag en antwoord. De vragen die we zo vaak stellen. Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog al die pijn en al dat verdriet? En dit lied geeft God zelf het antwoord. Het duurt niet lang meer. Houd nog even vol. Straks zal het vrede zijn. Dit lied is aangevraagd door mevrouw Snel uit Schiedam. Tel uw zegeningen. Dit is Con Forza.

Onder leiding van Martin Mans, christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden en Tel uw zegeningen. Ja, dit weekend werd er flink gefietst in Zeeland voor de Delta Ride for the Roses. 1000 mensen die stapten op de fiets om geld op te halen voor kankeronderzoek via het KWF. En er werd een recordbedrag opgehaald, ruim 645.000 euro. Het was wel een tocht met een lach en een traan, want voor de start werd er nog een minuut stilte gehouden voor de kinderen en de directeur uit Axel. Zij waren onderweg ook veel in gedachten bij de deelnemers, begreep ik. En vanavond vraagt mevrouw Borgels een lied aan voor iedereen die heeft meegefietst. Voor jullie dit lied van Bette Midler. Hoe kan het ook anders? The Rose.

0: Betty Midler en The Rose. Namens mevrouw Borgels in deze muzikale fruitmand.
1: De psalm van de week.
0: Elke zondagavond leg ik je twee psalmen voor. En de psalm die de meeste stemmen krijgt, die laat ik dan zometeen horen om 9:45. Vanavond kun je stemmen op psalm 103 en psalm 111. Psalm 103 die begint met Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. De versen 2, 8 en 9 worden gezongen door het Ridderkerks mannenkoor onder leiding van Henry Adema. Daartegenover psalm 111, looft halleluja, looft den Heer. Het christelijk gemeentekoor Cantate Deo Amersfoort onder leiding van Peter Eilander. Welke psalm wil je zometeen helemaal horen? Stemmen kan u via de NPO Luister-app psalm 103... Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Of psalm 111, looft halleluja, looft den Heer. Dankjewel Ali Boele uit Kokkengen. Je vraagt een lied aan. En dat is niet zomaar een lied, het is je lievelingslied. Je wil hem graag horen, niet alleen voor jezelf, maar iedereen die momenteel luistert naar de muzikale fruitmand. En dat zijn er veel, Ali. En ik weet ook zeker dat je hier heel veel mensen blij mee gaat maken. De avondzang van het Urker Mannenkoor, Eiland Urk.

Met open armen werd gezongen bij Nederland Zingt. Er wordt ondertussen heel veel gecent op de psalm van de week. Psalm 103 en psalm 111, daar gaat de strijd vanavond tussen. De psalm met de meeste stemmen die hoor je zo meteen om 9:45. Dus je kan nog invloed uitoefenen door een appje te sturen met de NPO-luisterapp. Psalm 103 of psalm 111. Ja, Evelien Samplonius die belde vanavond op naar 0800-3000-555... en laat weten dat ze momenteel even in de Lappenmand zit en dat ze daarom graag een lied wil horen dat ze altijd zingt op het koor. Het gaat om het lied Ga met God, en het wordt vanavond gezongen door het christelijk mannenkoor Staphorst onder leiding van Peter Bos.

Dankjewel voor het aanvragen. Evelien Samplonius voor Ga met God en Hij zal met je zijn. Wat mooi dat je vanavond bent verbonden hier op NPO Radio 5 met de muzikale fruitmand. Misschien is er deze week wel iets gebeurd waar je graag een lied bij wil horen. Denk bijvoorbeeld aan de examenuitslagen, die kwamen binnen. Dus misschien zit je wel met een geslaagde zoon of dochter thuis, of met een kleinkind of een buurkind. Ja, bel dan, zou ik willen zeggen, en vraag een lied aan om dat te vieren. En ging het misschien niet zoals gehoopt, ook dan past er waarschijnlijk wel een mooi lied bij. Het volgende verzoek komt uit Numansdorp van Kobi Besman. En er zijn twee mensen die ze graag in het zonnetje wil zetten. Allereerst Leni Otte. De zus van Jeannette van Es uit Numansdorp. Leni is vandaag 70 jaar geworden, mooie mijlpaal dus. En ook Nel van der Hoek, die op 10 juni jarig was. Allebei van harte gefeliciteerd en een heel fijn nieuwjaar toegewenst. Een lied dat er mooi bij past is deze van Stranger on the Road. Ik vergeet je niet.

Stranger on the Road. En ik vergeet je niet. Ja, het volgende verzoek dat komt van Sietske Koop. Zij vraagt om het Abendgebed van Dietrich Bonhoeffer. Ja, Bonhoeffer, dat was een Duitse dominee die in de oorlog opkwam tegen Hitler. Heeft hij met zijn leven moeten bekopen, maar dwars door alles heen bleef hij vertrouwen op God en bleef hij bidden. En dit avondgebed, dat is daar één van. Hij dankt God voor de dag en legt alle mensen van wie hij houdt in Gods handen. En ja, Sietske die laat weten dat er een muzikale versie van bestaat. Die kan ik zelf alleen niet zo snel vinden, Sietske. Die is mij niet zo goed bekend. Wat ik wel voor je kan doen is een ander gebed draaien. Een gebed om zegen. En dan ook dat avondgebed van Dietrich voor je voorlezen. En dat begint met: Heer mijn God, ik dank u dat deze dag voorbij is. Ik dank u dat u mijn ziel en lichaam rusten laat. Uw hand heeft mij beschermd en bewaard. Vergeef mij mijn klein geloof en alle onrecht deze dag bedreven. Help mij alle te vergeven die mij onrecht deden. Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis. In uw handen leg ik alle die ik lief heb. Dit huis, mijn lichaam en ziel. God, uw heilige naam, zij geprezen. Amen.

0: gebeden op de radio. Het gebed om zegen van Sela. En daarvoor het avondgebed namens Sietske Koops van Dietrich Bonhoeffer. Het is 9:45 geweest.
1: De psalm van de week.
0: En daarmee tijd voor de uitslag van de psalm van de week. Je kon vanavond stemmen op 2 psalmen. En wel psalm 103 vers 2, 8 en 9. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Tegenover psalm 111. Looft halleluja, looft den Heer. Daartussen ging de psalm van de week. Je kon stemmen via de NPO Luister. Veel stemmen binnengekomen. Margreet kiest onder meer voor psalm 103. En schrijft dat deze psalm binnen haar familie veel steun heeft gegeven. Zowel in het leven als bij afscheid. Verder ook op psalm 103 stemmen onder meer Kees, Emmy Otte, Willeke, Berry, Henny, Tineke Nauta. Psalm 111 gaan Sarah, Ellie uit Udenhout, Erland, Marianne, Arjan, Robert, de Pronkies, Lisanne en nog heel veel anderen. Ja, de stemmen die zijn zojuist geteld en het was toch weer 50-50 zo'n beetje. Maar met een kleine meerderheid heeft vanavond gewonnen psalm 103. We luisteren naar de versen 2, 8 en 9. Gezongen door het Ridderkerks Mannenkoor onder leiding van Henry Adema.

De psalm van de week. Psalm 103, de verzen 2, 8 en 9. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig het achten. Wil je zelf ook een psalm aanvragen, of een gezang, of een ander lied? Dan kan het op je gemak via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Het mooie daarvan is dat je ook een reservering kunt doen. Dus je ontvangt dan een bevestiging per e-mail en dan weet je ook zeker wanneer, hoe laat en in welke uitvoering jouw verzoek in de fruitmand komt. Ja, wat hebben we al mooie dingen mogen delen vanavond. Felicitaties, bemoedigingen, stilstaan bij wat er deze week is gebeurd. En dat alles ondersteund met de allermooiste muziek hier in de muzikale fruitmand, waar de avond nog zeker niet voorbij is. Na 10 uur is er nog ruimte voor een paar verzoeken. Ik heb er al een paar klaarstaan. Maar heb je nou zelf ook nog iets, dan mag je bellen naar 0800 30555 of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En heb je al een lied aangevraagd vanavond, blijf dan luisteren. Want zometeen na 10 uur kan die zomaar klinken. Ja, ik heb uit betrouwbare bron ook vernomen dat er vanavond nog zoiets is als het voetbal. Ik moet daarbij eerlijk bekennen, ik ben zelf geen hele grote fan, maar ik kan me voorstellen dat je hem ook ergens in een hoekje van de kamer aan laat staan. En ondertussen ook geniet van de mooiste

0800 3000 555 of een berichtje sturen met de NPO Luister app. En heb je al een lied aangevraagd vanavond, blijf dan luisteren, want zometeen na 10 uur kan die zomaar klinken. Ja, ik heb uit betrouwbare bron ook vernomen dat er vanavond nog zoiets is als het voetbal. Ik moet daarbij eerlijk bekennen, ik ben zelf geen hele grote fan, maar ik kan me voorstellen dat je hem ook ergens in een hoekje van de kamer aan laat staan. En ondertussen ook geniet van de mooiste psalmen, gezangen en misschien dus wel jouw verzoeklied. 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luister-app. Dan is dit een lied. Ja, het wordt prachtig gezongen. Het beeld van een symfonie. Moet je denken aan een groot orkest met een viool, een trompet, een trommel. Het klinkt allemaal weer anders, maar samen op het juiste moment maken ze een prachtig geheel.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Marieke Borger en Rising. Het is inmiddels na 22:00. De avond is echt gevallen. En wat een mooie zondag was het tot nu toe. Ik heb al heel wat mensen blij mogen maken. Andersom natuurlijk ook. Als je een lied aanvraagt voor jezelf of voor iemand anders, dan kan het ook weer tot zegen zijn voor heel veel andere luisteraars. Het mooie is dat de reis nog zeker niet voorbij is. Misschien hou je ondertussen stiekem je televisie in de gaten. Het zou zomaar kunnen. Op ditzelfde moment is het Nederlandse elftal namelijk begonnen aan zijn allereerste wedstrijd op het WK tegen Japan in Dallas vanavond. Nou, volg je dat met een schuin oog, geniet er dan van en kies je juist voor de rust met de muziek, dan zit je ook helemaal goed. Dit is namelijk de muzikale fruitmand waar jij nog altijd de weg bepaalt. Linksaf, rechtsaf, lange paden, brede paden, smalle wegen. Jij bepaalt met je verzoek waar het vanavond heen gaat en welk lied er klinkt. Wie je ook bent en waar je ook luistert, welkom bij de muzikale fruitmand van zondag 14 juni. Bel gerust naar 0800 3000 555 of stuur een bericht met de NPO Luister app. Ja, en dit verzoek komt van Sandra. En zij vraagt het lied Door goede machten trouw en stil omgeven aan. Een lied dat je terugvindt in het nieuwe liedboek als lied 511. En ja, mooie samenloop, want ook deze tekst is van Dietrich Bonhoeffer, de Duitse dominee en theoloog waar ik vanavond al een gedicht van voorlas. Hij schreef deze woorden vanuit zijn cel rond de jaarwisseling, kort voor het einde van zijn leven. Een groet aan de mensen die hij lief had. En je zou denken, ja, op zo'n koude, donkere plek, hoe kun je dan zoiets opschrijven? Maar Bonhoeffer die voelde zich gedragen door alle mensen die voor hem baden en die aan hem dachten. En dat waren voor hem de goede machten die hem trouw en stil omringden. En daarin zag hij iets van God die dichtbij komt, dwars door de mensen heen. Door goede machten trouw en stil omgeven wordt vanavond gezongen door Viva Vox uit Elspeet.

Dankjewel Sabrina voor het aanvragen van opwekkingslied 488, De kracht van uw liefde. Je vraagt het aan voor je moeder om haar te laten weten dat je er altijd voor haar bent en dat je haar nooit in de steek zal laten. Meneer Beverlander, die belde vanavond op naar de studio en vraagt Elita van het lied Op bergen en in dalen. Dat heeft u vanavond aangevraagd. En nou, ook die heb ik natuurlijk hier in de muzikale fruitmand. Klinkt vanavond in de uitvoering van het Noordermannenkoor.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus.

gaaf lied van Martin Brand, Jezus nooit gezien. Het verhaal wat er zomaar kan veranderen in je leven als je hem wel gaat zien. En ja, ik hoop dat het ook voor jou geldt, Erik. Ik ken je verhaal niet helemaal, maar ik vind het wel gaaf wat je deelt. Een verhaal waar ik zelf echt blij van word. Erik is 63, laat hij weten. Vandaag zondag 14 juni beleefde hij een historische dag. Want voor het eerst in zijn leven ging hij naar de kerk. En er werden veel psalmen gezongen, schrijft hij. Al vindt hij de opwekkingsliederen zelf nog net even iets mooier. En het mooiste van alles, hij wil vaker gaan. En ik vind het tof van je, Erik, dat je deze stap hebt gezet. Ik ken je verhaal nogmaals niet helemaal, maar ja, ik kan me voorstellen dat die drempel ook hoog kan voelen. En toch liep je naar binnen en heb je die stap gezet. En moedigt het jezelf zelfs aan om vaker te gaan. Het lied dat je vanavond aanvraagt, dat is een lied van Shayla Walls over de trapeze. En dat past ook mooi bij een verhaal. Shayla die raakte ooit haar stem kwijt. Ontdekte toen dat haar houvast niet in haar zingen zat, maar in God. Net als een trapezewerker die valt en wordt opgevangen, voelde zij twee handen die haar grepen. Deze is voor jou, Erik Hamerslag.

Zo laat op de avond past dit lied precies. Heer, zo zingt het christelijk mannenkoor Ichtus. Als de dag voor de duisternis vecht, dan sluit ik mijn ogen en zoek ik uw licht. Een gebed om gedragen te worden door de nacht heen, op weg naar een nieuwe dag. Draag mij door de nacht. Het volgende verzoek komt van Willeke en zij stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp. Altijd blij om je te zien, Willeke. Je stuurt echt altijd leuke berichtjes, dus dank daarvoor sowieso. Mooi dat ik nu iets voor je terug kan doen, want je vraagt namelijk een lied aan. Een prachtig lied. Het is op de wijs van We Shall Overcome, of We Shall Overcome. Een lied dat ooit klonk in Amerika, gezongen door de mensen die opkwamen voor de mensenrechten daar. En ja, precies die hoop is ook omgezet in een belijdenis. Want de echte koning, de echte overwinnaar, dat is Jezus. Zo klinkt het door in dit lied. Jezus, Hij is koning. En het wordt vanavond voor je gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging ASAF uit Papendrecht, onder leiding van Jan Mulder.

Leefde liefde uit, gezongen door Rebecca Steenbergen. En de titel die zegt eigenlijk precies waar het om draait. Leefde liefde uit, geef de liefde door aan de mensen om je heen. Doe ook denken aan wat er in de Bijbel staat over heb God lief en je naaste lief als jezelf. Ja, tussendoor lees ik ook graag mee met de berichten die binnenkomen tijdens deze muzikale fruitmand van de EO. Ik krijg een berichtje van Tineke. Zij schrijft: ik heb gisteren mijn schoonzus begraven. We hebben een prachtige dankdienst gehad, maar ook zoveel emotie. Vanavond is ze dankbaar voor de mooie muziek. Ja, heel veel sterkte gewenst, Tineke, met dat grote gemis. En fijn dat de muziek je vanavond ook gezelschap houdt. En Emmy Otte, zij laat weten: het is ook weer genieten van de mooie liederen. En je zei net, Jori, dat je niet echt fan bent van het voetbal. Nou, ik ook niet. Ik luister liever naar de fruitmand. Dankjewel, Emmy. Daar word ik dan weer blij van. We kunnen elkaar de handen schudden wat dat betreft. En fijn dat je er vanavond bij bent. Ja, iemand die er vanavond ook bij is, dat is Arno Rietveld. Hij vraagt een lied aan voor zijn schoonmoeder, mevrouw van de End. Arno en Corrie, die willen haar er troost mee bieden met dit lied. Dus vanavond speciaal voor u, mevrouw van de End, dit lied dat gezongen wordt door het mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwerdijk onder leiding van Jan de Graa. Dit is Reizend naar die stad.

ben reizend naar die stad. Mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwendijk. En dit verzoek komt van Thea van de Steen. Ze vraagt om het lied Veilig in Jezus' Armen. En ja, misschien, Tineke, is dit lied ook voor jou een bemoediging. Je vertelde net dat je gisteren je schoonzus hebt begraven. Nou, mag je dan iets voelen van wat dit lied bezingt? Dat ze nu veilig is, geborgen in Jezus' Armen. Dit is het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor.

veilig in Jezus' armen. Het werd gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor. Het volgende lied gaat terug naar een tekst van Franciscus van Assisi, geschreven in 1225. Het is een lofzang van alles wat leeft. En ook wat zichtbaar is in de natuur. De zon, de maan, de wind, de aarde. En het bijzondere is dat Franciscus het schreef terwijl hij zelf ziek was en bijna blind. Dus nou, dat maakt die de lofzang des te indrukwekkender. Het wordt vanavond gezongen door Ashley Cleveland in haar eigen warme blues-achtige stijl.

of Our God and King. Prachtig gezongen door Ashley Cleveland. Wat heeft ze toch een mooie, rauwe stem. En daarmee komt er een einde aan dit weekend met de muzikale fruitmand. En wat was het mooi om weer al die psalmen, gezang en andere liederen voor je te mogen draaien. Dank voor alle verzoeken. Dank voor het luisteren. En blijf je zometeen nog op voor de tweede helft van Nederland tegen Japan. Dan wens ik je heel veel plezier. En anders is het mooi geweest op deze zondag.

Aaron King. Prachtig gezongen door Ashley Cleveland. Wat heeft ze toch een mooie, rauwe stem. En daarmee komt er een einde aan dit weekend met de muzikale fruitmand. En wat was het mooi om weer al die psalmen, gezang en andere liederen voor je te mogen draaien. Dank voor alle verzoeken. Dank voor het luisteren. En blijf je zometeen nog op voor de tweede helft van Nederland tegen Japan. Dan wens ik je heel veel plezier. En anders is het mooi geweest op deze zondag. Hopelijk tot komend weekend. Tot besluit, door de nacht van strijd en zorgen draai ik nog voor je.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover bekend niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Bij het ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelsen Luke Littler en Luke Humphries, de nummers 1 en 2 van de wereld. De Engelsen wonnen met 10-5 in legs. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won het voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte toen en meerdere auto's vlogen in brand.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 15 juni. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte...

0: en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. De dagen daarna veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die ondertekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. Die top begint vandaag. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werden onder meer een auto in brand gestoken. Ook werd een agent bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het

0: 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos. Er werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Duizenden mensen hebben gisteren een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Bij het ongeluk kwamen donderdag 3 kinderen en een volwassene om het leven. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70.